0: Dit is Q Music.
1: Keigo, Khalid en Griffin.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw.

Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is, is niet bekend. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.

0: Cue Music.
1: What?

Goedemorgen. Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De vier inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer in een berggebied bij Sofia. Volgens de politie gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een populair wandelgebied. Het is voor zover bekend voor het eerst in jaren dat in Bulgarije iemand door een beer is gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.

Eens even kijken hoor. Mike Jonker, die is er al bij. Morgen Luc, ben weer van de partij in de ochtend bij Q Music. Anja, die stuurt al een bericht. Lucky, het is maandag weer. Kom maar op met die pre-party. Wouter, die stuurt al een bericht. Goedemorgen Luc, goede vakantie gehad. Zo even een bakkie kwark en dan weer de auto in. Gisteren is het een beetje laat geworden qua werk. Verbouwing in ons filiaal. Jeetje, 7 uur gisteren weggegaan. En vandaag begin ik om 4:15 weer. Nou. Wouter, werkt ze vandaag. Heel veel succes. Kom maar door via die app van Q Music. En een goede morgen. Mattie en Marieke, de pre-party is bij deze gewoon begonnen. Ja, normaal begint de pre-party rond een uurtje. Of wat zal het zijn? 5? Maar ja, ik was al in de buurt. Ik was al binnen. Dus ik denk, weet je wat? Ik begin gewoon tegen je aan te lullen. Ik heb gisteren de hele dag, maar echt de hele dag, in een trein gezeten. De hele dag in een trein. Van 8:30 ochtends tot een uurtje of 8:30 s'avonds. Ik ga je zo meteen uitleggen waarom. En van een trein naar een bus. Vandaag stappen Mattie en Marieke in een bus. Reizen heel Nederland door voor Mattie versus Marieke. Ook daar.

De final countdown tot aan 7 uur. Dan beginnen Mattie en Marieke aan hun weeklang vol challenges. Dan gaan zij onderzoeken wie van hun twee nou de allerbeste is. Is het Mattie of is het Marieke? Ze gaan met een hele bus door Nederland daarvoor. En overal in Nederland vinden zij dus opdrachten, challenges die zij moeten doen. Wint Marieke, dan mag Marieke een vlag hijsen. Wint Mattie, dan mag Mattie een vlag hijsen. Jij kan hen daarbij helpen. En het is goed om te weten dat er nu al berichten binnenkomen. Onder andere dus even kijken van Jacob. Die heeft al eerder deze nacht gestuurd. De bus waar Mattie en Marieke in gaan rondrijden, die is gespot. In Zwolle. En even kijken. Iemand anders. Tessa was het volgens mij. Ja, Tessa die hebt ook. Goedemorgen. De bus staat er nog steeds. Ja, een hoop bus rondom deze bus. Maar kijk, dat moet dus allemaal wel goed gaan komen, denk ik. Ja, vanaf 6 uur hoor je natuurlijk gewoon Mattie en Marieke met de ochtendshow. En om 7 uur mogen ze volgens mij dan gaan beginnen met alles. Het wordt een hele interessante en misschien ook wel intense week. En jij kan alles gewoon volgen via Q-Music. En misschien zie je ze nog wel rondrijden, dus let goed op. En goedemorgen, dit is nu Q-Music met De Bouza en Magnetic.

0: Een hele goede morgen, 5 uur, tijd voor het Q-Music nieuws.
1: Goedemorgen. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Amnesty International meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een 3de verdachte. En over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen kleiner te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
2: Mattia Marieke, de pre-party.
0: Ja hoor, een hele goede morgen. Zeg onweer en 16 graden. De ideale dag voor een heerlijke busrit dwars door Nederland. Hoe dat zit hoor je zo.

0: Goedemorgen, Luc. Daar zijn we weer. Nieuwe week, nieuwe kansen.
1: En zo is er maar net, Arnold. Lucy, goedemorgen.
2: Good morning, Luc. Ik heb er zin in deze week. Ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. En misschien starten ze wel vanuit Den Helder of Texel, wie zal het zeggen.
1: Ja,
2: want ze moesten hoog, toch? Kan ook een vuurtoren zijn.
1: Goh.
2: Dus we wachten af.
1: Ja.
2: Spannend. Groetjes, Lucy.
1: Ja, Lucy, je hebt het natuurlijk over Mattie en Marieke. Die gaan deze week de strijd met elkaar aan in een bus door heel Nederland.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen, welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. En je hoorde dus inderdaad al van Lucy, die is erg goed op de hoogte. Richting het hoge noorden moeten ze gaan en kan niet wachten tot ze beginnen. En oei. Nou Lucy, ja, ik zou niet weten of het echt die richting op is waarin jij zat te denken. Zo rondom Den Helder en omstreken. Want er komen al berichten binnen, nu al, deze ochtend in de app van Q-Music. Dat de bus van Mattie en Marieke gespot zou zijn rondom Zwolle. Zij gaan de hele week in een bus zitten en dus challenges tegen elkaar uitvoeren. Daar kan jij bij helpen. Misschien ben je iets meer team Mattie, misschien ben je iets meer team Marieke. Blijf het volgen, blijf het luisteren. Als ze in de buurt zijn, blijf dan ook vooral helpen. Maar vooralsnog is dus Zwolle denk ik de locatie waar ze ongeveer uithangen. Kunnen we het later deze ochtend nog wel even over hebben?
4: Hey, Lucky.
1: Ja.
4: Leef je nog een beetje, jongen?
1: Een beetje.
4: Hey, maak er weer een mooie week van.
1: Dankjewel.
4: Succes, topper.
1: Hoi. Dankjewel, ja. Het heeft natuurlijk alles te maken met mijn teamweekend naar Praag. Ik was met VV Voorwaarts, mijn voetbalclub, in Praag dit weekend. Hoe dat was, hoor je zo meteen na Offenbach.

Stars, Risk It All op Q Music. Een hele goede morgen. En welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Luc van de redactie. Het is 5:50 deze maandagochtend. Ik moet zeggen, ik ben erg blij met hoe mijn stem klinkt. Ik had namelijk erger verwacht. Er zit misschien een klein rauw randje op wat je hoort. Dat heeft alles te maken met wat ik de afgelopen 4 dagen gedaan heb. Woensdagavond, tot een uurtje of 11 uur... mocht ik mijzelf melden op Amersfoort Centraal. En daar heb ik de nachttrein met 16 Malse mannen richting Praag genomen. Ik ging met mijn voetbalclubje VV Voorwaarts zondag 3... op teamweekend naar Praag. Inmiddels bestaat het team 10 jaar, dus we dachten dit jaar moeten we even uitpakken. Eerlijk is eerlijk, het was allemaal supergoed geregeld door de jongens die dat zouden doen dit jaar. De treinreis verliep soepel. Binnen 12 uur ben je eigenlijk vanuit Utrecht of Amersfoort ben je wel in Praag. Het hostel waar we sliepen, nou, ik heb nog nooit zo'n schoon hostel gezien. Alles was helemaal schoon, helemaal fris en fruitig. Had ook te maken, denk ik, met de iets wat chagrijnige schoonmaakster. Die elke dag rond 1:00 of 8:00 al begon en liep te mopperen en te zuchten en te steunen elke keer als wij voorbij kwamen om even te douchen of om even richting het toilet te gaan, waar zij dan net geweest was. Praag zelf is een heerlijke stad. Ik vond het echt, ik was er nog nooit geweest, maar het deed mij een beetje denken aan Antwerpen eigenlijk. Modern, maar ook weer toch een beetje de oude gebouwen intact proberen te houden. Musea, pleinen, fonteinen, de hele bende. Ik heb daar heel ontzettend veel van leuke tijd gehad. Alleen ben ik wel even benieuwd, wat denk je dat er hier gebeurt? Dit is op een, ik moet even goed zeggen, op een vrijdagavond ergens in Praag. Wat gebeurt er hier en wie zijn erbij betrokken? Scoor ik hier een doelpunt? Midden in een kroeg? Winnen wij een drankspel van een stel Zweden? We zijn daar erg blij mee. Of krijgt keeper Gerben een lapdance? Wat denk jij dat het is? Kom maar door via de app van Q. Dan hoor je zo meteen ook Martin Garrix en Ed Sheeran na.

Oude nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde Repeat It. Hebben ze jaren geleden al een keer opgenomen en gemaakt. En pas nu uitgebracht. De nieuwe muziek dus op Q-Music, Repeat It. Net vertelde ik je dat ik afgelopen weekend in Praag was op het teamweekend met de jongens van VV Voorwaarts zondag 3. En ik vroeg aan je, wat gebeurt er hier? Want dit zijn opnames van afgelopen weekend. Scoor ik hier een doelpunt? Eindelijk winnen we een drankspel van een stel Zweden. Of krijgt keeper Gerben hier een lapdance? Daar zijn we daar heel blij mee. Ja, veel mensen in de app die hebben het gewoon goed. Ja, die zien ons ook wel gewoon als nette jongens. Ik hoor het eens. Een klein stukje Girls is One Heffa. Nou, dat was wel. Het waren wel een paar dames die lol wilden hebben. Zo leken we wel een beetje. Eens even kijken. Hier, Anja die zegt, nou, denk nummer 2. Tessa die denkt, ja, het zal wel sowieso B zijn. De drankwedstrijd. Ronald gokt dan nog op de lapdance voor keeper Gerben. Maar daarna komt ook nog een appje van Bas en van Tristan en van iemand binnen. Die zeggen allemaal, nou, het is sowieso de drankwedstrijd. Dat klopt inderdaad. Wij deden hier op zaterdagavond in een uitgestorven, verlaten kroeg. Wat meer een soort van vochtige, schimmige kelder was. Deden wij een drankwedstrijd tegen jongens uit Zweden. Die denk ik allemaal 10 jaar jonger waren dan wij. En natuurlijk wonnen de drankorgels uit Utrecht. Die wonnen met overmacht deze wedstrijd. En het gevoel van trots dat dan door je heen golft en je helemaal blij en warm maakt. Ja, dat was echt gênant. Ik was oprecht heel blij met het winnen van een drankwedstrijd van een stelletje Zweden. En dat geeft ook maar weer aan hoe weinig er eigenlijk gewonnen wordt door VV Voorwaarts zondag 3. Echt heel weinig. Maar goed, alles moet je vieren in het leven. Dus ook dit. Ik denk trouwens ook dat Marieke veel te vieren heeft komende week. Maar daarover ga ik je zo meteen meer vertellen. Na Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love op Q-Music. Het is vandaag maandagochtend, 18 mei 2026, de dag dat we gaan beginnen met...
1: Mattie versus Marieke.
0: Mattie versus Marieke. Zij twee gaan bepalen wie van hen de grootste winnaar ooit op aarde aller tijden is. Nee, dat valt wel mee. Nee, maar kijk, normaal is natuurlijk Mattie en Marieke als één blok samen, als één team. Hè, samen tegen de rest van de wereld. Samen ook om jou lekker 's ochtends wakker te laten maken natuurlijk. Maar deze week gaan ze toch met elkaar de strijd aan. Ze zitten op dit moment in een bus. Volgens mij is die bus ergens rondom Zwolle gespot. Als ik bericht in de app moet geloven die deze ochtend langzaam maar zeker binnen druppelen. Ze was daar eerder vanochtend Tessa, maar ook zeker niemand minder dan Jacob. Jacob appte om 3:30 vanochtend al. De bus is gespot in Zwolle en Tessa liet later weten hij staat er nog steeds. Mattie en Marieke zitten dus in die bus. Vanuit daar komt ook deze ochtend de ochtendshow. En zij gaan heel Nederland doorrijden op het zoek naar challenges. Challenges, opdrachten die zij moeten uitvoeren. Wint Mattie of Marieke, dan mag een van beiden een vlag hijsen. En wie als eerst deze week 10 vlaggen heeft gehesen in zijn of haar naam... die wint uiteindelijk deze Mattie versus Marieke. En die mag zich dan een jaar lang de grote winnaar noemen van de twee. Dus dat kan alleen maar heel erg gezellig worden in de studio. Ook voor de redactie de rest van het jaar. Want dan moeten we of aanhoren vanuit Mattie of vanuit Marieke... dat hij of zij de allerbeste is. Waar gaan die challenges dan plaatsvinden? Hoe komen die challenges, die opdrachten bij hen terecht? Die komen misschien wel van jou als jij in de buurt bent... of als jij ergens een goede opdracht voor ze hebt. Laat het dan vooral weten. Zo is daar Merlijn. En die heeft al een eerste opdracht ingeleverd vorige week. Dus Mattie en Marieke weten al een klein beetje waar ze later vandaag heen moeten.
2: Goedemorgen Mattie en Marieke. Ik ben Merlin en maandag krijgen jullie van mij de allereerste challenge. Ik snap dat jullie nieuwsgierig zijn, dus hierbij alvast een kleine hint. Maandag zetten jullie koers richting het noorden. Dan is het tijd om Nederland vanuit een ander perspectief te zien. Tot maandag!
0: Och, ik hoop zo dat Mattie valt goed bungee jumpen. Ik zou zeggen, nothing to lose. Mattie versus Marieke hoor je deze ochtend, want we gaan beginnen. Goedemorgen, Q-Music nu met Douwe Bob.

Uit een tijd dat het Songfestival nog bestond. Hij werd 12e. Cloud en Stella V op Q-Music, waar we vandaag gaan beginnen met Matty versus Marieke. Ik zou zeggen, luister de hele dag naar Q-Music om al hun challenges te horen. Kijk deze ochtendshow naar RTL 7 om alles te kunnen zien. En download de app van Q-Music, want dan hoef je helemaal niks meer te missen.

Barbara Larsson op Q Music, Midnight Sun, een hele goede morgen. Het is maandagochtend, nog enkele minuten en dan begint Mattie versus Marieke. Dan gaan we uitzenden vanuit de grote bus waarmee Mattie en Marieke het land ingaan en ja, misschien wel jouw kant op komen. Zij zitten dus in een bus, maar jij bent vandaag ook welkom met jouw bus. Met jouw collectebus. Waar wil je voor komen collecteren? Laat het weten in de app van Q Music en wie weet sta jij zometeen via de telefonische wegen voor onze deur. En dit is Shell.

0: morgen exact 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Een groep zorgorganisaties begint vandaag de campagne Samen Infectieveilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. En het Hantavirus is geen groot gevaar voor de wereldbevolking. Dat staat in een nieuwe verklaring waar de Wereldgezondheidsorganisatie gisteravond laat mee kwam. Wel zijn er nog altijd meer besmettingen mogelijk voor opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Maar het risico op verdere verspreiding is laag, aldus de WHO. En het schip komt naar verwachting vandaag aan in de haven van Rotterdam. Wereldwijd zijn niet eerder zoveel doodstraffen uitgevoerd als in 2025. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Saoedi-Arabië en in Iran gebeurde het vaak. In Iran werden met name rondom de massale protesten door de bevolking mensen geëxecuteerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. En groot feest gisteravond in het Noord-Hollandse Velsen-Zuid. Daar werd de bus van de voetballers van Telstar met een hoop gejuich en fakkels ontvangen door de fans. En door de winst op Volendam speelt Telstar namelijk volgend seizoen weer in de Eredivisie. Je hoort de trainer van Telstar.
2: Wij hebben altijd geloof gehad dat we dit gewoon kunnen. Maar je moet wel ergens in geloven om het te doen. Nou, we zijn lekker koppig geweest, lekker eigenwijs. En we hebben het gewoon gedaan. En nu kijken waar we staan op de 14e plek. Ja, nou, ik vind het echt bijzonder mooi.
1: Het is knap, want de club uit Velsen speelde dit seizoen weer na bijna 50 jaar op het hoogste niveau. Ook blije voetbalfans in Nijmegen, want NEC heeft geschiedenis geschreven met hun derde plek in de Eredivisie. Daardoor mogen ze de voorrondes van de Champions League spelen en dat is voor het eerst. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanochtend krijgen we op veel plekken eerst nog wat zon. Vanmiddag vallen er dan weer buien. Het wordt tussen de 12 en 16 graden.
3: Op de weg, en dat is voor ons echt fantastisch nieuws met onze bus, is het rustig. Files zijn er nog helemaal niet.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.

0: Even denken. Wat ruik jij? Ruik jij tieners? Wat voor bus zou dit geweest zijn?
1: Oh, ik denk dat het een wintersportbus geweest.
0: Oh, dat zou best wel goed kunnen.
1: Ik denk dat wij in het pakketje zitten. Als je zeg maar de stickers aan de buitenkant eraf zou trekken, dan zitten wij in het wintersportbusje.
0: Ja. Goedemorgen, je luistert Mattie en Marieke. Wij staan op dit moment aan de A28 in de bus waar we de hele week in zitten. Waarschijnlijk, want Mattie versus Marieke gaat vandaag beginnen. Ik wil toch heel even een plaatje schetsen, want ik denk dat deze bus, stel dat het een vakantiebus is geweest, mooiere plekken heeft gezien dan de plek waar we op dit moment staan. Dat heeft vooral te maken met het weer.
1: Ja,
0: wij staan dus langs die A28 en het regent hier echt pijpenstelen. We zijn nog niet aan het rijden overigens.
1: We kunnen wel zeggen waar in Nederland we zijn. We zijn namelijk ook al gespot, hoorde ik net bij Luc in de pre-party.
0: Ja.
1: De bus staat bij Zwolle.
0: We staan in Zwolle. We staan voor een hotel. Het is ongelooflijk druk hier al op de weg. En ja, ik was het afgelopen weekend dan in Spanje. Ik heb niet echt het mooie weer meegebracht. Maar goed, dit wordt allemaal beter.
1: Nou ja, de paklijst was ook niet voor niks. Neem schoenen mee die nat mogen worden. En kleding die vies mag worden. Ik heb het allemaal braaf ingepakt. Heb jij dat ook gedaan?
0: Ik heb dat ook gedaan. Ik heb alles bij me. Overigens, ik had gehoopt dat vanmorgen toen wij uit de hotelkamer kwamen, dat die scène was gefilmd. Want dat zag er ook uit als het begin van een goede actiefilm. Eigenlijk.
1: Wij moesten om 17:50 ons melden bij de bus. En dan daarvoor natuurlijk nog even netjes je hotelkamer uitchecken. Want we waren hier gisteravond dus al aangekomen. En gisteravond, onze hotelkamer zit tegenover elkaar. En wij zeiden, nou schat, wel trusten. Drink nog even een kopje thee. Tot morgenochtend. En vanmorgen trekken wij allebei om 17:05 die hotelkamerdeur open. En wij staan oog in oog.
0: Nogmaals, als je het zo hoort, je had erbij moeten zijn. Maar wij dachten bij elkaar, oh, dit is fantastisch.
1: Nou, het was echt een filmscène. We zijn nu nog echt verbroederd.
0: Ja.
1: He, we zijn nu natuurlijk nog Mattie en Marieke. Maar het gaat wel losbarsten. Het wordt wel Mattie versus Marieke.
0: Hey, misschien is het een goed idee. Sowieso, als je in de bus wil kijken, dan kan dat de hele week, de hele dag, via Kijk Live. Vanochtend natuurlijk ook via RTL 7. We staan nu nog stil. Dat geeft ons ook even de gelegenheid om even een tour door de bus te doen.
1: Ja, tour door de bus. Ik wil ook wel even een rondje om de bus. Even alle specificaties bekijken en zien wat er te beleven is. Misschien zijn er nog geheime kamers in de bus.
0: Oh, dat is een goede inderdaad.
1: Je weet het niet, hè?
0: Dat is een goede. Nou, we hebben in ieder geval beneden een gezellig koffiezetapparaat staan. We hebben lunchpakketjes mee.
1: En buschauffeur Johan, hè?
0: En buschauffeur Johan. Nu al de ster van deze week. Ook hij is erbij. Als je ons er tegenkomt, toeter even. Mattie.

0: De Mattie versus Marieke Bus. Het is leuk om te zien dat er heel veel mensen al meekijken via RTL 7. Die hebben al een kijkje kunnen nemen in de bus. Marieke, je staat op dit moment buiten de bus.
1: Ja, ik sta buiten de bus en de bus is vrij indrukwekkend. Dat merken we ook aan iedereen die op de A28 bij Zwolle rijdt. Die toetert. Jij hebt dat net gevraagd als je ons ziet. En we zijn echt niet te missen. Het is zo'n enorme rode bus. Toeter dan even. Nou, wordt massaal gedaan. Ik sta naast de bus en daar... Ja, lief schat, ik heb jou nog nooit zo groot gezien.
0: Het is echt gênant. Het is echt, zo groot.
1: Jij torent boven alles uit. En het maakt echt de indruk. Dus er zijn... Ja, de rode bus is dus heel...

0: helemaal bekleed met een enorme Mattie versus Marieke sticker. Dat is niet te missen. De bus is op dit moment nat. Dat komt omdat het regent. Daar zul je ook mee te maken hebben als je de gordijnen opentrekt, als op dit moment jouw wekker gaat. Beide kanten van de bus zijn bestickerd en ik stap nu beneden in. Ja, schat, daar tref ik echt meteen buschauffeur Johan. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen.
0: Kun jij al iets zeggen over de route of is jou ingefluisterd dat dat echt absoluut niet kan?
1: We gaan het hele land door.
0: Juist, daar is bij Johan ingefluisterd dat dat absoluut niet kan.
2: Juist.
0: Dan ben jij, Mattie, boven. Maar voordat ik jouw kant op kom, ga ik naar het allerbelangrijkste gedeelte van deze bus. We maken immers vroeg radio op de dag. En alles wat je dan wil, is een lekker bakkie koffie. Ik zal zo meteen een lekker bakkie zwart voor jou zetten. Maar ik zie dat er ook is ingeslagen barista havermelk. En daar maak je deze meid uit de Randstad natuurlijk heel erg blij mee.
3: Ongelooflijk, de bus is langs Amsterdam gereden, begrijp ik.
0: Dan gaan we door de benedenverdieping van de bus. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen, jongens. Hier zitten allemaal mannen. We hebben echt een hengstenbal.
4: Ja, enorm.
0: Collega's Jury, maar ook collega Ruben is mee. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hier beneden in de bus wordt echt van alles geregeld. Alles wat nodig is om Mattie versus Marieke mogelijk te maken.
3: Kan je nog even al die hengsten laten horen wat het lijkt? Alsnog een soort tiende toer.
0: Boys! Is het eerste biertje al gedronken, Thomas?
6: Ja!
0: Ja, ja, ja. Stefan, hebben we er zin in om naar de wintersport te gaan?
7: Roep eens een plek daar.
0: We gaan naar Gersonisos!
6: Gersonisos!
3: Dit zijn dus onze collega's.
0: Dan kom ik nu toch nog even naar boven, want beneden wordt hard gewerkt. En ik zag ook, er werden net wat laptopjes ingeklapt, omdat wij natuurlijk niks mogen weten, Mattie, over wat er deze week gebeuren gaat.
3: Ah.
0: Inmiddels ben ik boven. Hier is een graad of 4-5 warmer. Hier zijn namelijk alle technische dingen die we nodig hebben voor deze week. Dus ja, alles om ervoor te zorgen dat radio maken in een bus ook echt kan. En als je meekijkt via RTL 7, zie je dat ik nu dan het daadwerkelijke gedeelte binnenkom dat je kunt zien. Dit is helemaal Mattie versus Marieke branded. Alles is rood gemaakt. Hier is de studio. Nou, Mattie, jij zit hier achter de knoppen. En wat schitterend is, jij rijdt achterstevoren door Nederland.
3: Dat klopt inderdaad, ja. Dus het kan op allerlei manieren nog heel erg spannend worden.
0: Ja, ik heb een paar spuugzakjes ook al gezien aan de armleuningen. Dus we kunnen deze week ook echt, als het nodig is, kunnen we een klein brokkeltje leggen.
3: We gaan kriskras door heel Nederland. De grote vraag is dus, wie hijst er als eerste 10 vlaggen tijdens de challenges? Die wint Mattie versus Marieke.
0: Bakkie zwart, hè, schat?
3: Lekker.
0: Ga ik halen.
3: Dit is Q Music en Michael Jackson. Hey,

0: Deze week en tevens natuurlijk ons foute anthem K3 samen met Donnie en Schaduw. Terwijl de bus stationair staat te draaien.
1: Ja, het is echt de bedoeling dat we elk moment gaan rijden door Nederland.
0: Doen wij zo meteen natuurlijk gewoon Mattie en Marieke's collecten. Want ook een telefoon hebben wij meegenomen in de bus. Wat heb je op dit moment nodig in je leven? Het mag van groot naar klein en alles ertussenin.
1: En als je een lang weekend hebt gehad, want natuurlijk een groot deel van Nederland toch wel even gepakt die vrijdag, vrijdag.
0: Absoluut.
1: Heb je misschien ook wel gewoon veel geld uitgegeven en zit je krap uit kas.
0: Zeker.
1: Dus als er iets is waar wij je bij kunnen helpen. Kom met een goede pitch en dan leggen wij vanuit de bus misschien wel wat in jouw collectebus.
0: Via de Q-Music app, het laatste nieuws van Annemarie, krijg je binnen een paar minuten.

0: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel 750 euro extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Onze showrooms zijn Pinkster maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
3: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
13: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
12: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Kim Heerzik, goedemorgen. Het is 6:55. Op de weg is het nog rustig hoor. Er is één vertraging langer dan 10 minuten en dat is op de A2. Den Bosch naar Utrecht. Je komt daar tussen Rosmalen en Zaltbommel in 7 kilometer met een klein kwartiertje.
18: Vanochtend krijgen we op veel plekken eerst nog wat zon. Vanmiddag vallen er buien. Het wordt tussen de 12 en de 16 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
19: Ja, goedemorgen. We beginnen met nieuws over een grote actie van de politie... die een tijdje geleden van start ging. Toen hingen door het hele land de foto's, eerst nog geblurd... van oplichters die zich voordoen als politieagent of bankmedewerker. Maar intussen zijn er 74 van die 100 mensen gevonden. De verdachten stonden aan de deur of belden op... met een vaag verhaal over sieraden of geld en pakten het dan af. Het OM bekijkt nu per zaak of en hoe verdachten vervolgd worden. In Capelle aan de IJssel heeft de politie afgelopen nacht 6 mensen aangehouden na een vechtpartij waarbij is geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En over Loosdrecht horen we de afgelopen weken niet veel positieve verhalen. Het gaat vooral over de anti-AZC-protesten die daar uit de hand lopen. Nou, gisteren gingen er weer mensen de straat op, maar dit keer waren het inwoners die helemaal klaar zijn met de protesten. Zij wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in het dorp is om te snijden, zeggen ze bij NH.
20: Nou, ik herken het niet. Die heftigheid, ik herken het ook niet.
21: Ik vind het belangrijk dat er ook een tegengeluid is. En het is veel haat. En ik denk dat dat past niet bij ons dorp. En dat zorgt voor een tweedeling die ik niet wil.
19: De burgemeester kwam gisteren ook met een verklaring. Hij bood zijn excuses aan voor de slechte communicatie over de asielopvang daar in Loosdrecht dus. En een opvallende diefstal bij een Albert Heijn in Zoetermeer. Daar zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes ineens verdwenen uit de supermarkt. 3 van de 4 karretjes zijn weg, terwijl ze pas net nieuw waren aangeschaft. De winkel roept op sociale media op om de wagentjes terug te brengen. De manager hoopt dat de leners zich toch nog bedenken en die karretjes terugzetten.
18: Nou, Bob daar boodschappen gedaan.
17: Oh, ik heb toch al altijd een licht trauma van de C1000 in Gouda als ik aan die kleine karretjes denk. Want vroeger hadden we die ook al. En dan ging ik altijd heel hard mee door de supermarkt rennen. En dan was er een supermarktdirecteur. Ik weet nog dat hij heette meneer De Gruiter.
18: Oh.
17: Ja, en die is toen een keer zo loeikwaad op mij geworden dat ik dus niet... Oh ja, met die karretjes zo hard door de winkel mocht rennen.
18: Ik heb deze week de neiging om langs al die mensen te gaan die hier te sprake komen. Dus ook naar meneer De Gruiter. We kunnen natuurlijk overal naartoe. Dus we kunnen ook langs meneer De Gruiter even verhaal halen.
17: We zijn natuurlijk nog nooit zo wendbaar geweest.
18: Nee, precies, exact.
17: Ik weet alleen niet of meneer De Gruiter nog in leven is. Want die was in die tijd was het echt als een oudere supermarktmanager. En we spreken natuurlijk over de jaren 90.
18: Oké. Okay.
17: Dus ja, we zouden langs het graf van meneer De Gruiter kunnen.
18: Dat gaat wel erg.
17: Ja, dat gaat
18: wel.
19: De afgelopen weekend hadden we natuurlijk het Songfestival. Deden we niet aan mee als Nederland. Maar vergeet dat, zou ik zeggen. Want we zijn dit weekend wereldkampioen geworden in Sjoelen. Jawel, in het Drentse Zwarte Meer werd het WK Sjoelen gehouden. En in de finale versloeg Nederland Zweden. En volgens de Sjoelbond is één ding duidelijk. Sjoelen is niet stoffig.
3: Het was zo fantastisch. Het publiek zat hier allemaal. Naar het grote scherm te kijken, uitslagen. Ja, dat was echt super. En de oe en a kwam heel duidelijk over. Er was zoveel enthousiasme en spanning en emotie.
19: Ja, ze testen niet op doping, zeggen ze bij het WK Sjoelen. Nee, het is natuurlijk wel verboden. Ze testen het niet op. En een pauzebiertje wordt wel door de vingers gezien.
18: Dus we gaan ook nog even langs het Drentse Zwarte Meer. Daar gaan we de Sjoelwinnaars feliciteren.
17: En er altijd voor zorgen dat je gelijkmatig die Sjoelstenen over die vier bakjes verdeelt. Hè?
18: Juist.
17: Dus niet alleen maar op die middelste met die vier en die vijf punten mikken.
18: Nee.
17: Vergelijkmatig verdelen, want dan pak je die punten.
18: Ik denk dat ze dat precies goed hebben gedaan vandaag in het Drentse Zwarte Meer.
17: Dat denk ik ook.
18: Zometeen Mattie en Marieke's collecte. Aan de telefoon hebben wij een collectant. En dat is...
16: Hallo? Martijn. Goedemorgen.
18: Goedemorgen,
17: jongen. Hey Martijn, waar kom je zo meteen voor?
16: Ik kom collecteren voor een droge nacht.
18: Voor een droge nacht?

0: Martijn, waar kom je voor?
1: Goedemorgen, ik kom collecteren voor een droge nacht.
2: Start je pitch, Martijn.
1: Ja. Nou, het begon een aantal jaren geleden. We zijn gestart met kamperen.
2: Oh.
1: Eerst met mijn vrouw alleen. Dat we echt in een koepeltentje op vakantie gingen. Nou, dat breidde zich langzamerhand een beetje uit naar een vouwwagen. Toen hebben we een keer een caravan gehad. Nou, dat is ons op zich heel goed bevallen. Maar het was een vrij oud beestje, dus die hebben we aan de kant gedaan. Inmiddels zijn we 5 jaar niet op vakantie geweest. Tenminste, niet echt op met een camping of met een caravan. Dus nu hebben we zoiets van, ja, hè, de kinderen worden wat groter. Ik heb inmiddels 3 kinderen.
2: Ja.
1: Dus ja, die moet ook een beetje een plekje hebben waar ze kunnen slapen.
2: Natuurlijk.
1: Ons nou allemaal in de caravan te gaan zetten, dat is zo waar.
0: Dan komt het nooit een vierde.
2: Nee.
1: Nee, zeker niet. Nee. Die gaat er sowieso niet komen.
0: Oh, oké.
2: Fabriek is gesloten, begrijp ik.
1: Ja.
2: Goed zo.
1: Ja, nee, maar de oudste die wil graag in een tentje slapen. De jongste van mij die slaapt graag nog in de caravan dan.
0: En dan leg je de derde gewoon in het washok.
1: Nou ja, nu nog wel. Ja. Omdat er nog geen uitbouw is, geen extra slaapplek. Dus ik kom collecteren voor een extra uitbouw die ik aan de voortaan kan vastmaken.
2: Leuk, Martijn.
1: Zodat mijn zoon, als hij s'nachts toch naar het toilet toe moet of iets dergelijks, dat hij, als hij de tent uitstaat, dat hij in de voortent terechtkomt.
2: Wat kost dat, Martijn?
1: Compleet, €450.
2: Zo, dat is toch echt wel flink aan de prijs.
0: Ja,
2: Martijn, een goede nachtrust. Het is van essentieel belang om een beetje overdag fit te zijn en natuurlijk van de vakantie te genieten. Ik heb hier wel wat voor over. Je krijgt van mij €15.
1: Kijk, super.
0: Nou, ik ben verbaasd, want Mattie, zijn motto over de vakantie is eigenlijk altijd:
2: je moet een upgrade van je leven hebben. Je moet er eigenlijk alleen maar op vooruit gaan. Maar ja, die nachtrust is echt zo belangrijk. Daarom heb ik hier €15 voor over.
0: Kamperen is geweldig. Dit zijn de herinneringen die je kinderen later meenemen. Als zij gaan terugdenken aan hun jeugd, dan is dit wat ze voor zich zien. Ik hoop niet dat je deze week gaat kamperen in Nederland, want het is verschrikkelijk weer. Wij trekken met een bus het land in en het regent pijpenstelen.
2: Geloven.
0: Maar ik hoop dat je heerlijk op een Franse camping zit deze zomer. En ik ga even hoog zitten, 22,50.
2: Goeie,
0: vanwege die nostalgie en dat het kamperen goed moet.
2: Annemarie, wat heb jij over voor de voortent?
3: De voortent, nou mag ik zeggen, ik miste aan de voorkant wel een beetje enthousiasme in de pitch. Ik moest even meegenomen worden. Ja, maar kijk, ik gun jouw kind natuurlijk wel even een prettige slaapplek. En dat is wat Maria ook zei, die zijn herinneringen voor het leven.
1: Annemarie, vast dat portemonnee wil lopen, deze keer.
2: Ja.
3: Deze keer wel, absoluut, ik leg een tientje in.
2: Een tientje, hoppakee. Ja. Nou.
0: Normaal gesproken wordt dat bij elkaar opgeteld door iemand van de redactie. We zitten nu in de bus en we moeten het zelf optellen.
2: Ik heb het opgeteld.
0: Jij hebt het opgeteld?
2: 47,50.
0: Oh, dat heb jij snel gedaan.
2: Martijn, ja, ik heb een enorme rekenknop als ik hier zit.
0: Nou.
2: Hey, Martijn, 47,50. We wensen je alvast een prachtige vakantie met die nieuwe voortent. En hartelijk gecollecteerd, jongen.
1: Ja, dankjewel en goede reis.

0: Baby Rexha samen met Faithless bij Q Music en New Religion vanuit de Mattie versus Marieke Bus. Jij bent lekker terug met een bakje thee.
1: Ja.
0: Deze bus is zo lang. Je bent ook achter in de bus geweest.
1: Ja.
0: Wij, in mijn hoofd kunnen daar ook nog sauna's zitten en een wellness. Wat zit daar allemaal?
1: Ik heb daar Tom en Joe nog gevonden. Gisteravond natuurlijk radio gemaakt. Nee, hier zit veel. De ramen zijn beslagen, maar het is niet omdat hier een wellness zit. Het is omdat hier alle servers staan die het mogelijk maken.
0: Alle servers.
1: Juist, alle techniek.
0: Juist. Eigenlijk kon het antwoord niet saaier dan dat.
1: Klopt.
0: Dan een bus vol met servers.
1: Ja, ja.
0: Hey, als we nu naar buiten kijken. We staan overigens langs de A28, net voorbij afslag Ommen. Dus mocht je voorbij komen, werp even een blik naar rechts als je op die snelweg zit. Of naar links natuurlijk, maar net afhankelijk van welke kant je komt. We zien ons staan. We gaan over een paar minuten vertrekken. En het is regenachtig. Ja, ik heb natuurlijk ook...
2: Matties. Truienradar.
0: Meegenomen voor deze week.
1: Oh joh, de hele redactie zit in de bus. Ook daarom redactie is het achter zo beslagen.
0: Juist, precies.
1: Dat is het. Iedereen zit daar.
0: Want vanochtend krijgen we op veel plekken eerst nog wat zon. Vanmiddag vallen er buien en het wordt tussen de 12 en de 16 graden. Ja, die truienradar staat vandaag wel echt op een dikke 4. Met uitschieters naar een 5 op sommige plekken.
1: Ik heb regenjasradar aangehouden voor deze week.
0: Ja, begrijp ik hartstikke goed. Hey, jongens, volgens mij, die bus die staat eigenlijk al 20 minuten stationair te draaien. Ik hoop ook dat hij het doet.
1: Ik mag aan. De deuren zijn dicht. Dus als Johan, de buschauffeur... Ja, er zit beweging in. We zijn onderweg. Mattie versus Marieke is nu echt begonnen.
0: We have a lift-off. Nu maar hopen dat ik niet misselijk word.

0: Music en Born with a Broken Heart. Ja, het is toch ook een beetje een vreemde gewaarwording voor ons, moet ik eerlijk zeggen. We zijn zojuist vertrokken met de bus.
1: En we zitten in een hele grote dubbeldekker, waarin wij bovenin de bus zitten, helemaal voorin. Dus om ons heen hebben we, nou ja, bijna 360 graden uitzicht.
0: Voor je idee, wij zitten boven de chauffeur van de bus. Dus het is een dubbeldekker en wij zitten boven de chauffeur.
1: Ja, en daar is dus ook echt een radiostudio gebouwd. We rijden op de, nou, wat zitten we? Op de N340. De N340 richting Ommen.
0: Zometeen, na 7 uur, schuift Stefan Bouwman bij ons aan. Ja. Dat is even goed om te weten. Stefan Bouwman, die ken je van het weekend van Key Music, van onder andere Stefans Pianobar. Hij is de spelleider deze week.
1: Ja, hij zit zometeen dus achter de knoppen, zodat wij ons volledig kunnen focussen op het spelen. Want er worden natuurlijk challenges gedaan deze week. En mogen we zometeen dan ook al een beetje beginnen met speculeren waar we naartoe onderweg zijn?
0: Heel graag zelfs.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen, naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen, naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken, naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit, en onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar 99 euro. Na 10 euro cashback via philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dwelpad. Blokker, van je huis houden.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Goedemorgen, 1 over 7, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
16: Goedemorgen. Het aantal jongeren met een wapen op zak was in jaren niet zo hoog, meldt RTL Nieuws. Vorig jaar werden er 1370 minderjarige verdachten opgepakt voor wapenmisdrijven. Dat is een record. Volgens experts werken campagnes en inleveracties nauwelijks. Dat baart ook justitieminister David van Wiel veel zorgen.
17: Dit is een trend die we absoluut moeten keren. In combinatie met het feit dat mensen steeds vaker geweld aangrijpen. Die verharding van de maatschappij en dat ook op steeds jongere leeftijd. Dat dan in combinatie met meer wapens is echt een hele giftige cocktail.
16: En jongeren dragen wapens vaak uit angst en voor zelfbescherming. Deskundigen zeggen dat niet alleen wapens aangepakt moeten worden, maar ook de problemen daarachter. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn gisteren de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in het dorp is niet best op dit moment, zeggen ze tegen NH.
18: Nou, ik herken het niet. Die heftigheid, ik herken het ook niet.
19: Ik vind het belangrijk dat er ook een tegengeluid is. En dit is veel haat en ik denk dat dat past niet bij ons dorp. En dat zorgt voor een tweedeling die ik niet wil.
16: De burgemeester van Loosdrecht kwam gisteren met een verklaring. Hij bood zijn excuses aan voor de slechte communicatie over de opvang. En heftige cijfers over het aantal executies. Vorig jaar heeft een record aantal mensen wereldwijd de doodstraf gekregen. Volgens Amnesty International waren het er ruim 2700. Vooral in Iran werden meer mensen geëxecuteerd. Twee keer zoveel als in 2024. Ook landen als Noord-Korea en Saoedi-Arabië gebruiken de doodstraf om angst te zaaien en tegenstanders de mond te snoeren, aldus Amnesty. En een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan vanavond rond 11:50 misschien een glimp van die asteroïde opvangen. Het weer nog van Weerplaats. Ja, vanochtend op veel plekken eerst nog wel wat zon. Vanmiddag vallen er weer buien. Het wordt tussen de 12 en 16 graden.
20: Voordat ik aan de landelijke verkeersinformatie begin, even heel erg lokaal. Martine Ziel. Martine Ziel die heeft de Mattie versus Marieke bus gespot.
15: Leuk.
20: Ja, vanuit haar slaapkamer. Dus die heeft er zelfs een filmpje van meegestuurd. Wij reden net over de A28 bij Zwolle. En Martine heeft dat precies gezien. Voor de rest rijdt het op die A28 allemaal best wel door. Hoe zit het dan in de rest van het land? Nou, er is eigenlijk één vertraging langer dan een kwartier. Dat is op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Daar kom je tussen Rosmalen en Zaltbommel in 10 kilometer. Kost je 17 minuten.
21: Wij gaan dwars door Nederland.
22: Deze week, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
23: Music. Mattie en Marieke.
15: Ja, je kan dus met een telescoop een asteroïde zien of de Mattie en Marieke bus. Ja, dat gaat van alles te zien.
20: Het blote oog.
15: Niet te geloven, zeg.

0: eigenlijk de gids ook voor iedereen die nu thuis zit te luisteren.
1: Ja, er is mij wel net verteld, ik ben niet de spelleider, Mattie. Dat heb jij zojuist dit zo heel mooi verzonnen.
0: Ik trek de titel in.
1: Ja, ik weet soms ook niet wat er gaat gebeuren. Dus het is voor mij af en toe ook een verrassing, maar ik ben inderdaad wel de houvast.
2: Nou, we waren wel op zoek naar een houvast. Het enige wat we hadden, we hebben ons echt in jou vastgebeten. Nu blijk jij dat niet te zijn. Okay.
1: Het spijt me. Nee. Ik ben wel jullie oren en ogen, althans jullie, de mensen die gezellig aan het luisteren zijn. Ik heb even om te beginnen vandaag, en dit wil ik iedere ochtend niet per se in deze vorm gaan doen. Het is een interactief dingetje. Willen jullie meedoen?
0: Ja, absoluut. Ja, natuurlijk wil ik meedoen. Ja,
1: helemaal klaar voor?
0: Zeker.
1: Oké, daar gaan we. In de linkerhoek, met haar 39 lentes jong, is ze vastberaden om te laten zien dat het Kiki, ik bedoel kat, in het bakkie is. Want who run the world?
2: Girls!
1: Ja, precies. Toen ze vanmorgen opstond, was haar eerste gedachte...
2: Lekkere temperatuur in deze hotelkamer.
1: Nou, daar heb je precies geen reet aan. En in de rechterhoek, met zijn 41 lentes jong, raakt hij misschien elke autosleutel kwijt. Maar een vlag is veel groter en opvallender. En hij wil ze allemaal, want zoals ABBA ooit zei, the winner...
0: takes it all.
1: Precies. Toen hij vanmorgen wakker werd, was zijn eerste gedachte...
0: Waarom stoppen ze die lichtknopjes in hotelkamers altijd op zulke vreemde plekken?
1: Jongens, jullie zijn nog helemaal niet bezig met iets. Ah, goed. Nou, in ieder geval, goedemorgen, welkom. Dit is Mattie versus Marieke. Ja, jullie staan ook helemaal te popelen. Ik heb Marieke al 50 keer horen zeggen... wanneer horen we nou eens wat we gaan doen?
2: Ja, ik ben gek op verrassingen. Maar als het er om gaat dat het echt bijna te gebeuren staat... dan wil ik het ook gewoon weten.
1: Nou, we gaan er zo op terugkomen. Goed?
0: Leuk! Ja.

0: Everjack Sia, David Guetta en Awake Tonight op Q-Music. Matty en Marieke, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
2: Hallo. Stefan.
3: Hallo, jongen. Ja, je bent gezellig met ons mee in de Matty versus Marieke bus. Je bent de oren en ogen van onze luisteraars deze week. Ik moet zeggen, over die luisteraars gesproken, ik vind het fijn om te weten. Iedereen is net zo scherp als wij. Het is namelijk meerdere luisteraars opgevallen dat de klok in de bus niet goed loopt.
0: Dat klopt.
3: Er zijn verschillende mensen die vragen zich af, hebben jullie zo hard gereden, zitten jullie nu al in een andere tijdzone? Nee, die klok staat gewoon 4 uur eigenlijk te ver vooruit. Dus ja, het is kwart over 11.
4: Maar die staat ook 11:15. Maar normaal gesproken moet dit natuurlijk een andere bus zijn. Een jongere bus. Een bus die naar uitjes gaat van de basisschool. Proberen ze zo op die manier mensen om de tuin te leiden? Dat het al uren later is.
3: Nou, hoe dan ook, we gaan er even naar kijken of we dit kunnen aanpassen. Het is wel degelijk 7:18. Goedemorgen. Er zijn er verschillende mensen die zich afvragen. Hè, maar zitten jullie in één bus? Hebben jullie nog maar één bus?
4: Ja.
3: Heel veel mensen hadden gedacht dat wij allebei een aparte bus zouden hebben, Marie.
4: Nee, we zitten in een één gigantische bus. Het is een enorme rode dubbeldekker.
3: En heel veel mensen die ons onderweg lekker spotten. Dus dat is supergezellig.
5: Matty versus Marieke.
0: Ja, Matty versus Marieke vanuit dus die grote bus. We doorkruisen Nederland en strijden om vlaggen. Ik niet, maar dat doen dus Matty en Marieke. Voor elke gewonnen challenge.
4: Nee, sorry, ik heb af en toe een kriebelhoest. Ja.
3: Mijn tegenstander begeeft het nu al.
4: Nee, ik dacht dit weekend al. Die kriebelhoest, dan gaat me nog parten spelen. En het is nu 10:45. Oh nee, het is 7:15. Ik heb er nu al last van. Ja.
0: Ik snap wel waarom je zo schor bent, maar je loopt al de hele tijd te roepen, wanneer horen we nou eens wat?
4: Ja.
0: Nou, je kreeg al een eerste cryptische omschrijving van Marlijn. Maandag zetten jullie koers richting het noorden. Dan is het tijd om Nederland vanuit een ander perspectief te zien. Dat zij zijn.
3: Ja.
4: Ja, ja.
0: Goed nieuws. Ze heeft namelijk nog wat aanwijzingen voor jullie.
3: Oh.
0: Klaar voor?
3: Ja, ja, zeker. Ja, ja.
6: Hey, Matty en Marieke. Marilyn hier. Ik kom uit Assen en hier zijn we niet bang voor een beetje snelheid. Ik nodig jullie graag uit voor de allereerste challenge. Wat we precies gaan doen, dat hou ik nog even geheim.
3: Zo. TT-circuit Assen.
4: TT, ja, dat kan niet anders. Als ze zegt Assen, hier zijn we niet vies van een beetje snelheid, dan zijn we toch sowieso bij TT.
3: Zo, is dit gaaf. Ja, ik heb het hele weekend naar de Noordsluiven zitten kijken. Ik heb het hele racegevoel nog te pakken. Fantastisch, zeg.
4: Maar vanuit een ander perspectief bekijken, wat gaan we dan precies doen? Want wij dachten, misschien gaan we wel de hoogte in.
3: Ja, vanuit een supersnelle raceauto natuurlijk. Dat zal een ander perspectief zijn.
0: Die grote ogen bij Matty had ik wel verwacht, maar jij gaat er ook heel lekker op, Marieke.
4: Ja, ik vind het leuk.
3: Ik heb hier echt heel veel zin in, hoor. Jongens, gas met die bus.
4: Oh, dit kan nog zo lang. Ik hoor.

0: helemaal kraak op de achtergrond, die bus. Vanessa Carlton, 1000 miles gaan ze ook minstens afleggen deze week. Mattie versus Marieke, de bus rijdt op dit moment op de N34 richting Emmen. Bij Hardenbergen rijden we. Jullie zijn er heilig van overtuigd dat we naar de Titi in Assen gaan.
1: Ja,
2: Assen.
1: Als we net Merlin zo hoorden, die heeft Assen gezegd, we zijn hier gek op snelheid, dat kan toch niet missen.
2: Ja, absoluut. Dat duurt nog wel even voordat we daar zijn.
1: Ja.
2: Wij hebben zo meteen gewoon tijd voor een rondje ja of nee. Zullen we dat
1: doen? Ik vind ja of nee, dat slaan we nooit over.
0: Ook deze hoor je zo. Turn the lights off of you.
2: Oké, tank vol.
1: Check.
2: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
1: Check.
2: Mooi, want wij gaan
1: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Deze week bij Q-Music.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
7: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
22: Grando. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
23: Helemaal los bij Ethos.
24: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Half acht, goedemorgen. Q-verkeer vanuit de Matti versus Mariekebus. Wij zijn net over onze eigen verkeer gesproken. De grens van Overijssel naar Drenthe overgegaan.
8: Je ruikt het.
7: Juist. Welkom in Drenthe stond er heel groot. Om precies te zijn rijden we op de N34 richting Emmen. Dus we zijn echt bijna bij Coevorden. Wij zetten koers richting Assen. Rij je zelf op de weg, dan heb je een paar vertragingen langer dan een kwartier. En dat is op de A16 naar Rotterdam. 5 kilometer tussen knooppunt Zonzeel en Klaverpolder met 25 minuten. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en Werkendam 6 kilometer, 17 minuten. A50 richting Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. Een kwartiertje over 3 kilometer. En de A50 richting Oost tussen de Takitusbrug en Maasbrug. 11 kilometer en 19 minuten.
8: Vanochtend krijgen we op veel plekken eerst nog wat zon. Vanmiddag vallen er buien. Het wordt 12 tot 16 graden. Laatste nieuws krijg je van Annemarie.
9: Ja, goedemorgen. Het aantal jongeren dat met een wapen op zak loopt was in jaren niet zo hoog als nu. Vorig jaar werden er 1370 minderjarige verdachten opgepakt voor wapenmisdrijven. Dat is een record. Ja, volgens experts werken campagnes en inleveracties nauwelijks. De jongeren zelf zeggen dat ze vaak wapens dragen uit angst om zichzelf te kunnen beschermen. Deskundigen zeggen dan weer dat niet alleen wapens aangepakt moeten worden, maar ook zeker de problemen daarachter. In Wormerveer boven Zaandam is vannacht een woonboot in brand gevlogen. 2 mensen zijn gewond. 1 iemand is er ook slecht aan toe. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. En de postercampagne tegen nepagenten is een succes. Een tijdje geleden hingen in het hele land foto's van 100 oplichters. Eerst nog geblurred. Later kwamen verdachten herkenbaar in beeld als ze zichzelf niet hadden gemeld. Nou, van die 100 mensen heeft de politie nu 75 mensen kunnen opsporen. De identiteit is achterhaald. Het zijn allemaal verdachten die als nepagent of bankmedewerker bij mensen langs gingen en met hun smoes hun bankpas of sieraden wisten af te pakken. En veel Swatch-winkels in Nederland blijven vandaag ook waarschijnlijk nog dicht na de chaos rondom de nieuwe Royal Pop horloges. Afgelopen weekend moesten politie en beveiligers ingrijpen door enorme drukte in winkels in onder meer Utrecht en Leidschendam. Het ging mis toen mensen begonnen voor te dringen om dat horloge maar in handen te krijgen. Tegen deze mannen uit bij Hart van Nederland.
10: Mensen begonnen voor te schieten en zo. En toen begon iedereen eigenlijk te rennen naar de deur. En toen was het wel een beetje trekken, duwen en schreeuw.
11: Dat werd hier een beetje dreigend, omdat iedereen naar binnen wou.
9: Ja, op beeld is ook te zien dat mensen elkaar een soort van te lijf gingen. Het zijn enorm populaire horloges. De goedkopere versies van luxe modellen van Audemars Piguet. En ze zouden in de doorverkoop veel geld kunnen opleveren. De winkels wachten nu op veiligheidsinstructies vanuit het Zwitserse hoofdkantoor. En Swatch roept klanten op voorlopig niet naar de winkels te komen. En een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Nou, we hoeven niet in paniek te raken. Volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan vanavond rond 10 voor 11:30 misschien een glimp van die asteroïde opvangen.
8: Vind je toch altijd ook een beetje een teleurstelling? Want dan denk je van, nou, we moeten bijna bukken. Zo dichtbij komt hij. Maar hoe dichtbij komt hij, Annemarie? Want dat zou je dan. Je gaat nu een getal horen, denk ik.
9: Ja, ik heb het even voor jullie uitgezocht. Nee, op 90.000 kilometer afstand zit hij nog. Ja. Dus dat is een eentje, hoor.
7: Nee, maar ik vind dichterbij dan de maan, vind ik heel dichtbij klinken.
8: De maan is heel ver weg. Ja, hoe lang was die Artemis 2 wel niet onderweg?
7: Nee, natuurlijk. Maar ik vind een asteroïde die langs ons scheurt. Kijk, die maan die zit in een hele veilige baan om de aarde. Dat is onze compaan. Die is er al zo lang, dat weten we niet beter. Ja. Alleen een asteroïde, en dan vind ik hem ook nog echt wel heel erg groot. Ter grootte van een basketbalveld, dat is niet niks. Als dat op je afkomt. En dat is 90.000 kilometer natuurlijk niet, is heel ver. Maar op het heelal, maar op het heelal is dat een haartje. Ik vind dat op een haar na.
8: Ja, nou, dat vind ik gewoon niet. Ja, maar, ik vind het bijna, zeg maar, het vermelden niet waard.
7: Maar hij komt dichter.
8: Ja, 90.000 kilometer. Ja.
7: Ja, maar het is dichterbij dan de maan. Dus hij moet ook maar net tussen de maan en de aarde doorscheren. Dat zal wel goed gaan. De maan zal wel net aan de andere kant van de aarde zijn.
8: Dat zal wel.
7: Dus anders had ik wel veel meer paniek gehoord. Want we waren nu natuurlijk vooral heel druk met het Hanta-virus. Maar uiteindelijk komt er een asteroïde op ons af. Grootte van een basketbalveld.
9: Jij denkt dat we in één keer, net zoals de dino's, de asteroïde op ons afkrijgen. Dat we uit elkaar splashen.
8: Nou ja, weet je, het is toch het idee dat je je parasolletje naar binnen moet halen, omdat die anders die asteroïde raakt, weet je wel. Ja, dat is het natuurlijk niet.
7: Nee, maar dat is natuurlijk ook niet snel. Uiteindelijk zijn, dan kan ik toch eventjes iets heel erg profetisch zeggen. Uiteindelijk is de grootste asteroïde is de mens natuurlijk zelf.
8: Prachtig gezegd, Annemarie, dankjewel.

0: Music. Fleetwood Mac op Q, goedemorgen. Deze week rijden we een week lang dwars door Nederland in een knalrode Q Music bus. En ik zeg we, maar dat is vooral Mattie en Marieke. Hallo.
1: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Stefan.
0: Niet alleen om radio te maken, maar vooral zodat Mattie en Marieke challenges kunnen uitvechten. Want het is vooral Mattie versus Marieke. Degene die als eerste 10 vlaggen hijst, die wint. We rijden nu op de N34. We zijn onderweg naar de eerste challenge, ergens in de buurt van Assen.
1: Ja, klopt. En ik denk dat wij nog wel even onderweg zijn. Dus wij vonden het wel tijd voor een rondje.
3: Ja, nee, heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E.
1: Ja, deze week hebben we Stefan dus aan ons zijde. Hij is jouw ogen en oren tijdens Mattie en Marieke. Stefan, je hebt ook 3 topics voor ons.
0: Zeker, ik ben even de luxe Arneel. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Oké, oortjes met draadjes.
2: 3, 2, 1. Nee.
1: Ja, het is weer helemaal hip, hè, oortjes met draadjes.
2: Maar jij hebt toch een hele tijd oortjes met draadjes weer gehad, omdat jij continu tijdens het wandelen je in-ears verloor. Er is nog wel een heel setje in de Maas gevallen.
1: Zeker, ja. Ik zeg altijd, er is één vis in Nederland die heeft gewoon een stereo geluid op zijn oren. Tegenwoordig kan je die vinden natuurlijk. Er zit zo'n zoekfunctie op. Dus dan kun je ze ook geluid laten maken op het moment dat je ze kwijt bent. En dat heeft me al zo vaak gered. Dus ik ga nooit meer terug naar draadjes met oortjes. Het raakt ook in de knoop dat je zeg maar muziek kan gaan luisteren, ben je 10 minuten verder. Ik zou niet weten waarom je nu nog teruggaat naar draadjes.
2: Nou, en het is bijna. Die draadjes die hebben de neiging om, ook al berg je ze perfect op, om terug te gaan naar een chaos. Dat is een soort van hun natuurlijke staat van zijn. Ja. Zoals wij ademen en dat volledig automatisch gaat en je daar gelukkig niet over na hoeft te denken. Zo hebben die oortjes met draadjes hebben de neiging om, zodra je ze ergens neerlegt, in de knoop te gaan.
1: Ja, en bovendien, ik ben geen TikToker en ook geen influencer. Dus ja, ik heb het ook niet nodig, zeg maar.
2: Maak jij ze wel schoon?
1: Wat?
2: Die oortjes?
1: Nee.
2: Nou, ik dus ook niet. Maar nee. Dan, ik heb dus wel, ja, ik ga toch zeggen, sorry als je net aan je boterham binnenkaas zit.
1: Nou, hou je.
2: Doe je ze terug in die houder waarin je ze ook oplaat.
1: Ja.
2: En daar zit ook wel. Daar heeft ze toch een klein beetje gele smoets opgehoopt. En soms denk ik, daar moet ik eventjes met een weet ik veel, een doekje met een beetje pure alcohol of zo even doorheen om het even schoon te maken.
1: Want anders is het echt alsof je een putdeksel op ligt.
2: Nou ja, ook nou, zo is het. Hij kan nog wel open, het klepje. Maar het is wel lekker als dat een klein beetje schoon is, toch?
1: Oké, nou, tip van de dag. Volgende, Stefan.
0: We zitten helemaal in het thema Mattie versus Marieke naar de wc in de bus.
3: 3, 2, 1.
2: Nee.
1: Ja, als je moet, dan moet je.
2: Ja, dat zal deze week echt nog wel voorkomen.
1: Ja, je gaat vanzelf een keer naar de wc.
2: Ja, als je moet, dan moet je. Maar we hebben vorige week een briefing gekregen vanuit het team dat dit helemaal heeft voorbereid. Nu al een shout-out aan dat team. En daar zat ook een mailtje bij van collega Thomas. En die legde de indeling van de bus uit. Dus wij hebben een dubbeldekker. Beneden zit buschauffeur Johan. En meteen daarboven zitten wij dan met onze studio. Dus als je de rode bus ziet, wij zitten helemaal voorin. Zitten wij. Alleen achterin, daar zit dus het team dat hier aan werkt. En collega Thomas heeft zijn bureautje, provisorisch in de bus, opgeklapt. Direct naast de wc. Dus hij kwam met het verzoek. Ja, je hebt dit mailtje niet gelezen, dat hoor ik alweer aan jou.
1: Oh nee, want ik heb net gewoon 50 cent neergelegd.
2: Jij dacht dat de rol was van Thomas.
1: Ja, ik dacht het toiletjuf.
2: Nee, Thomas heeft dit deze hele week voorbereid. Die is niet alleen als toiletjuf. Maar die had wel in de mail gezet, boodschap 2, echt alleen als het niet anders kan.
1: Juist, nou, daar zullen we ons van houden. Volgende, Stefan.
0: Aardbeiensaus bij je ijsje.
3: 3, 2, 1.
2: Nee.
1: Nee. Nee, ik weet, ik ben me er te bewust van dat in de keuken dat er zo'n hele grote fles wordt gepakt. Ja. Zo'n plastic fles, daar wordt dan heel even in geknepen. En die aardbeiensaus, ja, dat kan ook in 1997 komen. Ik heb ook het idee dat dat nooit echt ververs wordt.
2: We hadden op zondagavond vroeger bij ons thuis altijd ijs na de maaltijd. En dan hadden we altijd 2 van die flesjes op tafel staan. Zo'n flesje met chocoladesaus en zo'n van hetzelfde merk, ik denk Hero, een flesje met aardbeiensaus. Mm. En dan kon je dus kiezen. En maar ik ging altijd voor de chocoladesaus en dan creëerde je eigen dame blanche.
1: Juist.
2: Maar de dame blanche schijnt weer helemaal terug te zijn.
1: Is dat zo?
2: Ja, helemaal de revival of dame blanche. Die schijnt nu in hippe zaken en Franse bistro's in Nederland weer echt bovenaan de kaart te staan.
1: Ik wist helemaal niet dat hij weg was.
2: Hij is dus een hele tijd helemaal niet zo prominent geweest.
1: Ja, en nu echt ondergeschoven kindje, zeg jij, de dame blanche.
2: Nou, zo terug als de dopjes met draadjes zijn, zo terug is dame blanche.
1: Oké, jongens, de dame blanche is helemaal terug. Ondertussen zijn wij onderweg naar Assen. Zijn wij er al of niet? Nee, hè? Nee, we zijn er nog niet.
2: Nee, okay. Wij rijden op een N-weg bij hectometerpaal 67,9. En dat is de N34.
1: Nou, zwaai even als je ons ziet.

0: Need Your Love on Q-Music.
1: Mattie versus Marieke.
0: Goedemorgen, welkom vanuit de rijdende rode Q-Music-bus. We zijn onderweg naar Q-luisteraar Merlin, die een eerste challenge voor Mattie en Marieke heeft. Iets met assen en iets met snelheid.
2: Ja, we zitten nu dus nog in die enorme bus. Er komt zo'n leuk berichtje binnen van Marjolein. Dat is eigenlijk een bericht aan onze buschauffeur Johan. Marjolein, die zegt, jullie buschauffeur moet wel terug zijn hoor. Dat doen wij hier in Drenthe.
3: Oh, zal ik heel even roepen naar Johan dan?
0: Ja, doe even. Ja.
3: Even kijken. Johan, of je wel wilt terug zijn naar iedereen?
4: Daar ben ik heel druk mee.
3: Daar is hij heel druk mee.
2: Oh, heel goed.
3: Dus misschien heeft die Marjolein dan net gemist.
2: Oh, daar heeft Marjolein net de pech, ja. Nou, ja. We rijden dus in Drenthe.
0: Ja, ik heb goed nieuws. Na het nieuws zometeen komen we langzaam ergens aan.
3: Hé, hey, wat leuk.
0: Klaar voor?
3: Absoluut.
2: Ja.
0: Ook Nothing But Thieves Overcome hoor je zometeen in de ochtendshow. Mattie versus Marieke op Q-Music.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Oranje fans.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
9: Goedemorgen. De politie slaat alarm over valse advertenties op Facebook en Instagram. Mensen worden in die nep-webshops gelokt met aanbiedingen met hoge korting. Maar als het geld is overgemaakt, krijg je helemaal niks, meldt de NOS. De politie hoopt dat het platform achter Facebook en Insta, Meta, maatregelen neemt.
10: Daarvan zouden we toch wel graag willen dat Meta aan de voorkant wat zorgvuldiger is of zijn detectieregels wat beter instelt om dit soort vormen van fraude, fraudeleuze advertenties te voorkomen.
9: De politie roept mensen ondertussen op extra goed te controleren of ze echt op de website van een winkel zitten. Vooral aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn, zijn volgens de politie verdacht. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Op het schip brak het Hantavirus uit. Aan boord zijn nog 27 mensen, onder wie Nederlanders. Ja, de opvarenden hebben geen klachten, maar moeten als ze aan land zijn wel een maand in quarantaine. De mensen die niet uit Nederland komen doen dat in speciale wooncontainers in Rotterdam. Waarschijnlijk legt het schip rond 12 uur aan. Oekraïne is vannacht weer door Rusland aangevallen met drones en raketten. In verschillende regio's raakten zeker 20 mensen gewond, doordat onder meer huizen en scholen werden geraakt. Vorige week vielen in Oekraïne nog tientallen doden door zware Russische aanvallen. Er waren daarna flinke vergeldingsaanvallen op Moskou. Een groot feest gisteravond in het Noord-Hollandse Velsen Zuid. Daar werd de bus van de voetballers van Telstar met een hoop gejuich en fakkels ontvangen. Gisteren won Telstar van Volendam en daardoor speelt de club volgend seizoen weer in de Eredivisie. Telstar won mede door een benutte penalty van doelman Ronald Koeman junior. Die blijft daar zelf cool onder.
11: De euforie is misschien iets minder dan vorig jaar. Ja, we zijn heel blij hoor, laat duidelijk zijn. Maar dat ja, succes wendt misschien, hè, zeggen ze dan.
9: Ja, Telstar blijft dus in de Eredivisie en hij zei het al. Vorig jaar speelden ze voor het eerst in 50 jaar weer in de Eredivisie. Het weer dan van Weerplaatsen. Ja, het is wisselvallig. Op de meeste plekken nu nog droog, maar vanmiddag buien. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen lijkt dan nog op vandaag. Vanaf woensdag wordt het ietsje warmer.
12: situatie op de weg. Ja, zelf rijden we bij de op de N34, dat is bij Gieten. Wij zitten zelf nu in een minuutje of 6 file. Maar hoe zit het op de A-wegen? De vertragingen vanaf 25 minuten die zijn op de A2 Den Bosch naar Utrecht. 8 kilometer tussen Geldermalsen en Knoopend Everdingen. Klein half uurtje. De A15 Gorkum richting Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 26 minuten. Langste file is op dit moment op de A29 door een ongeluk richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel 8 kilometer met een uur en 4 minuten. En op de A50 van Os naar Arnhem 7 kilometer tussen Ewijk en Heteren met 26 minuten.
13: Wij gaan dwars door Nederland. Deze week Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
14: Mattie en Marieke.
8: Ja, het spel is begonnen. Wij komen zo meteen waarschijnlijk aan in Assen. Wij hopen op een hoop gejuich en fakkels, net als bij Telstar.
12: Ja, en wat gaan we er doen, hè?

0: en Overcome op Q Music. Goedemorgen.
1: Mattie versus Marieke.
0: Nou, daar zitten ze tegenover me. Ja, het is nu nog Mattie en Marieke, maar het wordt steeds meer Mattie versus Marieke vanuit een rode grote dubbeldekker Q Music bus door heel Nederland aan het racen om uiteindelijk vlaggen te verzamelen via challenges. Waar hangen we uit?
2: Nou, wij hangen uit op de N34. Wij zijn bij Gieten in de buurt. En ik zag net ook een heel mooi bord. Hunebed Highway.
3: Ja.
2: Dat is dus de N34. Dat is blijkbaar een N-weg waar je heel veel hunebedden kunt spotten. Ik heb net een aantal keer hunebedden gezegd. Toen ben ik echt meteen verbeterd door jou.
3: Hunebedden. Hey jongens, als we naar buiten kijken vanuit de Mattie versus Marieke bus. Het giet in Gieten. Ik moet wel zeggen, het draagt bij aan de dramatiek van Mattie versus Marieke. Het is echt een filmisch decor. Het wordt later deze week nog wel veel beter hoor. Wij zitten dus echt in een enorme dubbeldekker. Een hele lange touringcar is het eigenlijk. Er waren wat mensen die dachten, hebben jullie dan twee bussen deze week? Nee, we zitten gewoon in één bus. Wij gaan namelijk altijd naar hetzelfde spel toe. Naar dezelfde challenge.
2: En laten we wel wezen, de sfeer is gewoon goed. We nemen het tegen elkaar op. En natuurlijk gaat de een winnen van de ander. Kan misschien wat spanning opleveren. Maar het sfeertje in de bus is gewoon goed.
3: Absoluut.
2: Stefan, jij bent mee omdat jij de ogen en oren bent van Luisterend Nederland. Dus op het moment dat wij deze touringcar uitgaan en daadwerkelijk een challenge gaan doen, ja, dan kun jij verslag doen van wat er gebeurt als wij niet bij machten zijn. En we zijn onderweg naar Assen. Dat weten wij omdat Merlin de allereerste challenge aan ons aan het uitpakken is eigenlijk. Vorige week is ze daar al mee begonnen. Toen had ze het over grote hoogte. Een half uurtje geleden hebben we gehoord dat we naar Assen gaan. En dus denkt Amelien in de Q-app dat wij richting Klimpark Grollo gaan. Dat wordt een tegenvaller voor jullie, want jullie denken TT Assen.
3: Ja, dat denk ik inderdaad. Ja, maar ja goed, Klimpark Grollo.
2: Vind ik ook leuk.
3: Minstens zo leuk, natuurlijk.
2: Ja, vind ik ook leuk. Kees die zegt een ander perspectief. Ja, die heeft vorige week de hint van Merlin gehoord dat we het even vanuit een ander perspectief zouden gaan bekijken. Die zegt, gaan jullie niet naar vliegveld Hogeveen, de lucht in?
3: Ja, nou in dat geval zeg ik hijsje vlag. Ik ga nergens uitspringen deze week. Nee, dan heb je alvast dat punt. Maar goed, rustig aan afwachten. Overigens, Stefan, jij weet ook niet waar deze bus koers naartoe zet natuurlijk.
0: Nee, ik weet heel weinig. Ik krijg ook mondjesmaat. Af en toe wordt er een vogeltje iets ingefluisterd.
3: Ja,
0: busje voor Johan weet het meest.
3: Hartstikke leuk.

0: alle dance enchanté. Oeh, dat ging niet goed. Kate Ryan, goedemorgen. Dit is Q-Music. Q-Music.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, en zolang ze nog tegenover me zitten, maak ik graag gebruik van de situatie. Want dan kunnen jullie ook gewoon nog dingen zeggen.
2: Ja, hey Stefan, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent deze week. Stefan is deze week jouw oor en ogen voor iedere kijker en luisteraar van Mattie versus Marieke deze week. Ik moet eerlijk zeggen, wat mij een beetje tegenvalt is... kijk, ik ga natuurlijk voor de winst deze week. Maar als ik dan die winst pak, dan ben je extra trots als je hebt gewonnen van een sterke, fitte tegenstander. Maar dan lijkt het echt allesbehalve op.
3: Nee, het lichaam start gewoon niet in optimale staat aan Mattie versus Marieke. En ik had het natuurlijk graag anders gezien. Maar even doornemen waar het lijf allemaal last van heeft op dit moment.
0: God.
3: De rechterknie is al vrij lang uit balans. Dat doet zeer, ook met sporten merk ik dat. Ik heb nog geen fysio opgezocht, omdat ik toch wel van mening ben dat het lichaam van een 39-jarige zichzelf herstelt. Dat is nog niet gebeurd.
2: Okay, dan.
3: Daar kwam bij, een kleine 2 weken geleden ging ik door mijn onderrug. Het schoot erin op het moment dat ik om 4:50 ochtends een schone onderbroek uit de wasmand haalde.
2: Gênant.
3: Ook de keel is wat roestig, snel hoesten. Ik hoest mijzelf ook vaak wakker, wat de slaap niet optimaal maakt. En dan is er tussen die dingen ook nog kruisbestuiving. Op het moment dat ik hoest, dan voel ik dat in mijn onderrug. Als ik probeer mijn rug te ontzien, dan merk ik dat in mijn knie. En doe ik een poging mijn knie te ontlasten, dan trekt het weer door die vermaledijde onderrug. Ja, en dus heb je eigenlijk met een halve Marieke te maken. En dus kan ik het mezelf ook niet kwalijk nemen als ik deze week verlies.
2: Ik zie Remy al meteen appen. Ze zoekt nu al een excuus. Mattie, trap er niet in. Inderdaad, ik vind het ook een beetje indekker, Elzega.
3: Nee.
2: Kom op, zeg.
3: Nee, ik ga het echt mijn alles geven. En ik zou willen zeggen, ondanks die niet optimale staat van dat toch fitte en sterke lijf...
2: Ja.
3: Ga ik er werkelijk alles aan doen om de winst deze week te pakken. En als het op het fysiek aankomt, dan zal ik misschien een puntje achterlaten. Maar dan ga ik mentaal erop en erover.
2: Okay, nou, gezien de lichamelijke staat, de buschauffeur slaat nu af naar een bejaardentehuis.
3: Ja.
2: En ik denk dat daar Mattie versus Marieke nog wel eens kan stoppen.
3: Assen staat op de borden.
2: Vijf kilometer nog, jongens. Wij denken dat we daar de eerste challenge gaan spelen zo direct.
3: Ja, dat zal toch wel. Merlin had het duidelijk over Assen.
2: Ik ben heel erg benieuwd.
3: Ja, toch de TT.

0: twee kinderen op kerstochtend.
1: Ja, dit is toch echt geweldig?
2: Geweldig zeg.
0: Somjo Q, Matty versus Marieke vanuit de bus.
3: Wat vet, we zijn bij het circuit.
1: Ja.
3: We zijn bij het TT-circuit Assen.
0: Jullie hadden het toch goed.
1: Ja. Zouden we gaan karten? Ik zou dat heel leuk vinden.
2: Ik zou dat fantastisch vinden.
1: Ja, want ik ben ook gek op Mario Kart. En ik weet dat het anders is. Maar ik zou het zo leuk vinden als wij tegen elkaar zouden gaan karten.
3: Nou ja, kijk, dan maak ik Max Verstappen in mij wakker. Overigens, ik moet zeggen, ik ken dit circuit. Want ik heb hier ooit een keer mogen racen met Robert Doornbos. Toen zat ik in een tweezitter. Dat was echt waanzinnig gaaf. Robert Doornbos zat dan voorin en ik achterin.
1: Heb ik dat niet gegeven voor jouw verjaardag?
3: Ja, dat klopt inderdaad. En toen ben ik een paar rondjes over dit circuit gegaan. Dat was echt waanzinnig. Nou heb ik ook dit hele weekend naar de Noordslijven zitten kijken. De 24 uur. Dus jongens, ik heb ontzettend veel zin om te racen. Ik ga mijn eerste vlag hijsen zo direct, denk ik.
1: Nou, dit is echt geen gelopen race, hoor. Dit is geen gelopen race. Vlak mij in een kart niet uit.
3: Nee, je kan niet eens een normale persoonauto rijden.
1: Ik heb nog een paar bananenschilletjes. En ik kan nog wat van die kleine schildpadjes gooien.
3: Hé, hey, wat gaaf dit, joh.
0: Jongens, voor de goede orde, je weet niet wat je gaat doen, hè.
1: Gaan we Merlin hier zien? Want Merlin is natuurlijk degene, de luisteraar, die ons heeft verteld dat we richting Assen gaan. En dat we dat iets met hoge snelheid gaan doen.
3: Even kijken, ja, ik zie nog niemand staan. Maar goed, hebben we iemand nodig om in een kart te springen? Nee, we kunnen toch gewoon een kart pakken?
1: Ja, en als het niet de challenge is, kunnen we het alsnog doen.
3: Ja,
0: ga vast één ding spoilen. Merlin is erbij.
3: Oh.
0: Net als Bruno Mars zometeen en het laatste nieuws met Annemarie Rozing op Q-Music.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Nu bij Dirk. Tony's Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
12: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Het is 8:30. Goedemorgen. Q-verkeer. De vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Knoop de Everdingen 8 kilometer met 26 minuten. Er is op de A4 een ongeluk gebeurd in de richting van Amsterdam. Het zorgt tussen Plaspoelpolder en Zoeterwoude-Dorp voor 8 kilometer en een half uur. A29 naar Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland 7 kilometer 56 minuten. En op de A50 richting Arnhem tussen Bankhoef en Valburg 11 kilometer en 24 minuten.
18: Ja, ik ga jullie de bus uittrappen.
19: Hé, wat leuk. We zijn op het TT-circuit in Assen. Wat zien wij hier? Wij staan naast een mini-circuit. Er staat een auto klaar. Ik weet niet of we daarin gaan, want die bus is nog aan het parkeren.
17: Ja, en ik dacht misschien wordt het karten. Maar als ik die auto zie staan, dan ben ik ook bang voor dan van die slechtste chauffeur van Nederland praktijken. Straks is de challenge parkeren als beste in.
19: Ja, nou, dan heb ik alvast gewonnen.
17: Nou, ik wou net zeggen ja. stappen wij de bus uit, want hij rijdt nog.
18: Dus ja, maar loop maar alvast naar beneden.
17: Hij is altijd geleerd niet uit een rijdende bus stappen.
18: Zouden we eens achterhaald.
19: Veel plezier. Dank u.
13: Het weer van Weerplaza, het is wisselvallig. Op de meeste plekken nu nog droog, maar vanmiddag buien. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen, dan lijkt het nog op vandaag. Vanaf woensdag wordt het gelukkig ietsje warmer. Het laatste nieuws met Annemarie.
20: Goedemorgen, met een waarschuwing van de politie. Pas op voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Die zijn namelijk vaak te mooi om waar te zijn. En mensen worden dan gelokt met hoge kortingen. Maar als je geld hebt overgemaakt, krijg je vervolgens niks, meldt de NOS. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim 500 van dat soort criminele webwinkels ontdekt. Die verkopen dan zogenaamde spullen van echte merken of namens bekende winkels. De politie wil dat Meta, het bedrijf achter Facebook en Insta, de advertenties beter gaat checken. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Op het schip brak het hantavirus uit. Aan boord zijn nog 27 mensen, onder wie Nederlanders. Ja, de opvarenden die hebben geen klachten, maar moeten als ze aan land zijn wel een maand in quarantaine. De mensen die niet uit Nederland komen, ja, die doen dat in speciale wooncontainers die zijn neergezet in Rotterdam. En waarschijnlijk legt het schip rond 10 uur vanochtend aan. Gedoe over de avondvierdaagse in Loosdrecht was even de vraag of die überhaupt wel door kon gaan door de verlengde noodverordening in de plaats. Ja, die is van kracht door de protesten tegen de asielopvang. De avondvierdaagse, ja, gaat wel door dus, maar de organisatie houdt rekening met extra veiligheidsmaatregelen. En ook kan het evenement tussentijds worden stilgelegd als het nodig is. En ook is er de oproep om neutrale kleding te dragen en geen anti-asielshirts. Het bestuur heeft signalen gekregen dat enkele ouders hun kind mede zouden willen laten lopen in t-shirts met daarop de tekst AZC nee. En over je salaris praten met collega's blijkt voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. Die regels zijn bedoeld om loonverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken.

0: Gitta, samen met Sia en Titanium op Q-Music. Goedemorgen.
1: Q-Music. Mattie versus Marieke.
0: Nou, en hoe? Mattie en Marieke is het normaal, maar deze week Mattie versus Marieke. Ze gaan het tegen elkaar opnemen, een week lang dwars door Nederland in een grote rode Q-Music-bus. Niet alleen om radio te maken, maar vooral om onderling challenges uit te vechten. Degene die als eerste 10 vlaggen hijst, die wint Mattie versus Marieke. Ja, Mattie, Marieke, jullie zijn inmiddels buiten de bus bij Merlin.
2: Ja, dat klopt inderdaad, Stefan. En jeetje, ik moet zeggen, ik val meteen met mijn neus in de boter hier. We staan op het TT-circuit Assen. Merlin, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Mattie en Marieke.
2: Ja, het heet het TT-circuit Assen. Waar dankt het zijn naam aan?
3: Zo, dat is een hele goede vraag. De TT, dat staat voor Tourist Trophy. 100 jaar geleden, inmiddels 101, zijn we hier begonnen met de TT. Nou, toen was ik er nog niet, maar toen zijn ze hier begonnen. En daar hebben ze de naam vandaan, omdat het toen door heel Drenthe ging. In plaats van alleen op het circuit hier.
4: Hey, en wat betekent dit voor Drenthe? Want het is natuurlijk gigantisch wat hier gebeurt.
3: Ja, de TT hier, hoe zeg je dat? Het is eigenlijk alles. Voor mensen hier. Mensen komen hier van toe vanuit op de fiets, op de lopend, vanaf de campings. En in de stad ook. Als de TT wordt georganiseerd, is het hier één groot festival.
2: Ja, fantastisch zeg. Hey, ja, ik vind dit zo ongelooflijk leuk. Want we staan dus op het circuit. Ik zie in de verte een ik zie een autootje staan. Ja. Op de motorkap staat Mattie versus Marieke. En Merlin, jij weet wat wij gaan doen, toch?
3: Ja, zeker. Het wordt heel erg spannend. Ik ben benieuwd wat jullie er gaan vinden.
4: Merlin heeft een grote gouden envelop in haar handen. Normaal gesproken komt daar de winnaar van een of andere enorme award uit. Maar hier zit, denk ik, de challenge in. Wat, Merlin, gaan wij zo meteen doen?
3: Nou, komt-ie.
2: De envelop gaat open.
3: Mattie en Marieke, wie van jullie is de beste coureur? Tijd om dat uit te zoeken met de eerste challenge hier op het TT-circuit in Assen. Jullie gaan straks om de beurt het circuit op. Daar heb je slechts 1 ronde de kans om een tijd neer te zetten. De snelste tijd, die wint. Oh ja, nog 1 dingetje. De auto die mag alleen achteruit over het circuit.
4: Nee! Nee!
2: Wow!
4: Oh, nee!
2: Zo, maar, die zag ik even niet aankomen.
4: Dit is ook een... Dit zal een schakelauto zijn. En ik was al bang dat ik rij al heel lang een automaat. Een elektrische automaat. Dus ik dacht dan, nou, dit wordt wat. Ik ga dan natuurlijk hortend en stotend ga ik over het circuit. Maar als het achteruit is, is het voor ons allebei een uitdaging.
2: Wauw. Oké, ja, kan ik mijn regenbandjes er nog onder gooien? Mijn slicks? Dat helpt misschien nog. Zo, dit is even spannend.
4: Zullen we eens even gaan kijken dan maar bij die auto?
2: Ja, laten we gaan doen.
1: On a

0: banners and someone to you.
1: Q Music.
0: Live vanuit Assen voor Mattie versus Marieke. Merlin heeft net de allereerste challenge waar vlaggen mee verdiend kunnen worden bekendgemaakt. En inmiddels staan ze beide boliden, durf ik wel te zeggen. Mattie en Marieke.
2: Ja, Stefan, goedemorgen. Inderdaad, we staan op het TT-circuit Assen. En ja, ik weet uit de racerij, dat volg ik natuurlijk nauwlettend. Je bent zo goed als je materiaal, Stefan. Dus ik ben heel even aan het kijken wat voor materiaal wij precies hebben. Wij hebben hier een kanjer van een Volkswagen Polo staan. Hij is, ja, ik zou willen zeggen, Ferrari rood. Hij is ook helemaal gebrand, zoals we dat noemen. Mattie versus Marieke stickers op de zijkant en op de motorkap. Er staan vlammetjes op, zoals bij Hot Wheels. En zometeen gaan wij dus hier het circuit over. En in de auto zit mijn collega Marieke Elsinga.
3: Ja, en aan de binnenkant van de auto. Ja, daar zou ik wat kunnen vertellen over het aantal pk. Hoe hard die zou kunnen. Daar heb ik allemaal geen verstand van. Waar ik wel verstand van heb, is dat er best wel even een klein lauw warm sopje door het interieur had gekund. Overal ligt de stof. Het is eigenlijk echt een gore afgerakte bak. En dat is super, want dat is alles wat je wil. We moeten namelijk zometeen achterstevoren het circuit over. En dat wil je gewoon in lekker zo'n racebakje doen. Ik ga hem starten, Stefan. Koppeling op
2: de even licht. Kijken.
3: Oh, die piepte ook al. Oh, nou, het start langzaam. Handremmetje eraf. Wat is het? Wat een gore wagen. Ik denk dat er ook een broodje hamburger in gegeten is. En nu ga ik alvast een klein stukje naar achter, want ik kan jou niet zien in de binnenspiegels. Daar ben jij. Ja, daar ga ik.
2: Hey.
3: Lekker, hè?
2: Er is geen vrije training, hè?
3: De eerste meters worden al gemaakt.
2: Hey, ondertussen staat Merlin bij ons. Merlin, wat bedoelde je nou precies met die hint vanuit een ander perspectief?
4: Ja, achteruit natuurlijk. Ja,
2: natuurlijk, achteruit. Oh, dat is achteruit. Dat andere perspectief geweest, ja.
3: Dan zie je Nederland vanuit een ander perspectief. Klopt dat er ook nog van die fantastische pakken voor ons klaar liggen, Merlin? Zodat wij er echt als professionele coureurs uitzien?
4: Ja, die hebben binnen voor jullie liggen en een mooie helm natuurlijk.
2: Ah, waanzinnig! Nou, jongens, ik zou zeggen, we gaan naar die pakken toe en naar die helmen. En dan gaan we het zo meteen doen.
3: Ja, klein spanningsplasje ga ik wel nog maken, maar dan kunnen we wat mij betreft gaan beginnen.
0: Daar gaan ze. De allereerste challenge zometeen. Mattie versus Marieke. Volgens mij vinden ze het stiekem hartstikke spannend. Op het circuit van TT Assen een rondje achteruit racen tegen elkaar. Degene met de snelste tijd, die wint straks de eerste vlag. Ook Alex Warren hoor je zo. En Fever Dream.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
10: Kippie.
11: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
12: eboekhouden.nl.
13: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
18: Rozer!
15: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
23: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
24: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
25: Oranje fans.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
8: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
9: Bijna 9 uur. Goedemorgen. Q-music nieuws van nu.nl. Annemarie Rozing.
10: Goedemorgen. Het aantal gewapende misdrijven waarbij jongeren betrokken zijn is in jaren niet zo hoog geweest. Dat heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. En experts zeggen dat campagnes en inleveracties niet echt helpen. En dat moet worden gekeken naar de reden waarom jongeren wapens dragen. Justitieminister Van Wil is het daarmee eens.
11: Het is ook niet zo dat we hier met één silver bullet dit probleem in één keer oplossen. Dit vraagt echt om een hele brede aanpak. Ja, daar sta ik voor.
10: Volgens deskundigen lachen jongeren nu om de campagnes waarin wordt gevraagd wapens in te leveren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt zo aan in de haven van Rotterdam. Op het schip brak het hantavirus uit. De havenmeester van Rotterdam vertelt meer.
12: Om 10 uur komt het schip de Hondius binnen. We hebben een lichtplaats voor het schip gereserveerd. Dat is ongeveer een kwartiertje varen vanaf de monding van de haven. Daar gaat het schip afmeren. En daar zijn faciliteiten om de bemanning te testen, maar ook in quarantaine en dat soort zaken.
10: Aan boord zijn nog 27 mensen, onder wie Nederlanders. Zij hebben geen klachten, maar moeten wel een maand in quarantaine uit voorzorg. De opvarenden die niet uit Nederland komen doen dat in speciale wooncontainers in Rotterdam. Wereldwijd zijn niet eerder zoveel doodstraffen uitgevoerd als in 2025. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Saoedi-Arabië en in Iran gebeurde het vaak. De directeur van Amnesty legt uit waar het in Iran om gaat.
13: Ongeveer de helft van de executies die hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd, dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
10: Amnesty denkt dat er ook in China veel mensen worden geëxecuteerd, maar daar zijn geen cijfers van. En we vinden het nog steeds lastig om met collega's over ons salaris te praten, meldt de Telegraaf. Ondanks nieuwe regels voor loontransparantie houden we wat we verdienen liever privé. Door nieuwe regels die er komen zou je bij je baas moeten kunnen nagaan wat een collega die hetzelfde werk doet krijgt. Zo moeten salarisverschillen bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen kleiner worden. Het weer dan. Ja, het is wisselvallig nu. Op de meeste plekken nu nog wel droog, maar vanmiddag komen er weer buien aan. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen lijkt nog op vandaag. Vanaf woensdag wordt het ietsje warmer.
9: Annemarie, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. In totaal 30 files. Het valt allemaal mee. Dit zijn de langste op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen Lingenbrug en Everdingen. 8 kilometer en een half uur. De A10 Watergraafsmeer-De Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam-Watergraafsmeer en Amsterdam-Oud-Zuid. 7 kilometer, 20 minuten. En ook de A10 Watergraafsmeer-De Nieuwe Meer. Tussen Brug over het Noord-Hollandskanaal en de Koentunnel. 5 kilometer, nog eens een half uur.
14: Wij gaan dwars door Nederland. Deze week, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
9: Q-music.
15: Mattie en Marieke.
9: Dwars door Nederland, maar iets specifieker. Starts dwars over het circuit van de Titi en Assen. Achteruit, dat wel. Dit is Mattie versus

0: De nummer 1 uit de top 40, die weet ik, dat is Alex Warren en Fever Dream.
1: Q-Music. Mattie versus Marieke.
0: Maar de nummer 1 in Mattie versus Marieke is nog lang niet bekend. De allereerste challenge staat op het punt van beginnen hier zo op de TT in Assen. Een rondje achteruit rijden. Nou, ze hebben een prachtig pak aan, helmen op in hun Ferrari-rode Volkswagen. Mattie en Marieke, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Stefan. Ja, inderdaad, wij zitten op dit moment in een Ferrari-rode Volkswagen Polo op het TT-circuit van Assen. Ik moet zeggen, als ik goed ruik, ik denk dat die vorige eigenaar een hond heeft gehad. Of zei het katten, ik weet het niet precies.
3: Ja, het meurt hier. Het meurt hier best wel. En het leidt ook af. En de spanning is in het buikje ook echt voelbaar. Wij zien er trouwens weergaloos uit. Mattie heeft een racepak aangetrokken. Ik vind dat dat jou heel erg goed staat. Maakt jou meteen coureur. Ik heb een pak aan waarbij je zou kunnen twijfelen of ik in de Artemis 2 stap of in deze raceauto.
2: Ja, jij hebt een heel wit pak aan. Oké, jongens, wat gaan we doen? Wij krijgen zometeen, als de lichten uitgaan, de kans om een rondje over dit circuit te rijden. Achteruit, degene die de snelste tijd neerzet, die mag als eerste zijn of haar vlag hijsen. Nu weet ik dat wij eerder in dit programma een sticker in het leven hebben geroepen. Ik rij zoals een Marieke Elsinga. En ik zit er nu naast. En we gaan achteruit, vol gas, om zo snel mogelijk tijd neer te zetten. Stefan, dit kan ook zomaar eens het eind zijn van Mattie versus Marieke. Ik hoop dat het allemaal meevalt. Mop, ben jij er klaar voor?
3: Ja, ik ben best wel heel zenuwachtig. Want als je vaker naar het radioprogramma luistert, dan weet je dat ik last heb van naderangst. Dingen die eraan zitten te komen. En dat heb ik heel erg met die lampen die je ziet. Dus die gaan zometeen. Ik weet, ja, hoe, jij weet dat.
2: Die gaan uit?
3: Ja, die gaan uit. En dan weet je, nu moet ik gaan. En ik heb daar echt buikpijn. Ik voel buikpijn.
2: Ja, ik heb er ook heel erg veel zin in. Wij gaan wachten tot het moment dat de lampen uitgaan. We hebben overigens geen vrije training gehad. Dus dit rondje, wat je nu gaat zien en gaat horen, is echt ons eerste rondje. Wij hebben slechts een hele korte overview gehad over het circuit. We weten niet precies welke bochten er aankomen. Ik heb wel zometeen een strategie, maar die ga ik jou natuurlijk nu niet aan de neus hangen. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor!
2: Oké, we gaan wachten tot de lampen uitgaan. En dan gaat Marieke Elsinga achteruit het TT-circuit van Assen. Ja. En daar gaan we! Ze gaan op groen! En daar gaat ze! Ze geeft een vol gas achteruit.

0: inchecken bij Mattie en Marieke.
1: Zo.
0: Hoe gaat het daar?
2: Het gaat hier hartstikke goed, Stefan. We zijn op dit moment gefinished. Hier en daar hebben wij een stukje gras gemaaid. ik moet je eerlijk zeggen, de eerste paar meters waren gewoon retenspannend. Toen liep het dun door de broek. Op een gegeven moment kreeg Marieke wel de slag te pakken. Marieke, wat vond je er zelf van?
1: Wat ik er zelf van vond, ik ben heel erg trots op mezelf. En er staan hier luisteraars die uit Assen komen. Die zijn hier naartoe gefietst. Ja, die staan hier gewoon ontzettend in mijn team te zijn.
2: Ja.
1: Team Marieke, ze hebben sjaaltjes zelfs met Team Marieke erop. Hey. En ik denk dat ik het gewoon waar heb kunnen maken voor deze mensen.
2: Ja, en ik moet zeggen, die mensen uit Assen hebben hier natuurlijk veel gezien. Hè? Nou, als ze nu nog voor jou klappen. Ik bedoel, en de lat ligt hoog bij die supporters. Dus hartstikke goed. Ja, Stefan, we gaan van plek wisselen. Zo direct ga ik...
0: Spannend!
2: Ja!
0: Check vooral ook echt mee. Kijk live op qmusic.nl. Daar kan je ze zien racen. En geloof me, dit wil je echt niet missen. Nu op Q, de alarmschijf.
3: De Q Music alarmschijf.

0: De alarmschijf van deze week. En tevens het foute anthem K3 en Donnie. Q-Music.
1: Mattie versus Marieke.
0: Nou, ik schakel weer naar het circuit, het Titi-circuit in Assen, waar Marieke net haar eerste rondje achteruit heeft gereden. Hoe snel ze dat heeft gedaan, dat houden we nog in het midden. En inmiddels zit Mattie achter het stuur. Mattie, goedemorgen.
2: Oh, ik ben er meer dan klaar voor.
0: Ik ben absoluut. Even opnieuw, jongens. Ik had het
2: circuit net een beetje mogen verkennen.
3: Stefan?
0: Ja, ik hoor jullie nu.
3: Oh, gelukkig! Ja. Nou, wij hoorden jou hier in de auto al echt luid en duidelijk. En het is zover. De coureur der coureurs zit achter het stuur. Dit is natuurlijk de man die altijd Formule 1 kijkt en er werkelijk alles van weet. Maar kan hij zelf ook goed uit de voeten op het circuit?
2: Ik denk het wel. Ik heb net het circuit een beetje mogen verkennen toen ik naast jou zat. Ik weet waar de belangrijke bochten liggen. Ik weet waar je de tijd kan winnen. Dus ik ben er meer dan klaar voor.
3: Voor duidelijkheid. We gaan dus achteruit over het circuit. Ik heb mijn helm op en toen ook nog eventjes mijn gordel erin, Stefan. Want dat lijkt me wel nodig. Ik vermoed dat Mattie een goede coureur is, maar kan hij het ook goed achteruit? Zometeen gaan de lampen aan en dan is het een kwestie van rijden. Staat hij al in zijn achteruit?
2: Hij staat in zijn achteruit. De lampen gaan uit natuurlijk.
3: Oh, de lampen gaan uit. Hier scheidt het kaf zich alweer van het koren. We maken ons klaar. Ja, de lampen zijn uit, zoals je dat dan zegt. En we gaan meteen volle vaart achteruit. Hoe voelen de eerste meters?
2: Ja, lekker wel. Ik heb het redelijk goed onder controle.
3: Oh, hij schudt en schokt. En de bochtjes worden snel genomen. Ook het idee dat Mattie hier toch... Ja, ik wil het niet nu al opgeven, maar gewoon echt heel erg goed in is. We gaan midden tussen de witte lijnen in. Dat betekent dus dat we eigenlijk heel netjes op het parcours blijven. Holy moly, dit is wel ook heftig. Het schudt en schokt. Kun jij vertellen waarom het zo soepel gaat?
2: Ja, je moet gewoon durven. Dus gewoon gas geven. Ik zie dit Max ook altijd doen.
3: Oh jeetje, nou ja, heb niet de overmoed dat je denkt dat je Max bent.
2: Nee, dat klopt. Maar het gaat op dit moment nog best wel goed. Sorry als het een beetje schokt, jongens.
3: Maar wat ga je snel. Mattie Valk gaat met een loeivaart achteruit over het circuit hier in Assen. Ik denk dat we binnen een halve minuut alweer, Stefan, bij de finish zijn. En een prachtige metafoor voor het leven is, je moet gewoon een beetje durven.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, je moet gewoon een beetje durven. Hier ligt een herpinnetje.
3: Oh, okay. Een herpinnetje.
2: Oh, kut, in het gras, ja.
3: Toch nog een klein stukje gras meegepakt. Dat doet mij natuurlijk goed als concurrent. Oh, wat ga je snel, joh. De auto schudt van links naar rechts. Ik zie de supporters langs de kant ook uit hun dak gaan. Die staan met vlaggetjes in de lucht. We gaan richting de laatste twee bocht.
0: Oh, wow. Hoe snel die het heeft gedaan en of die heeft gewonnen, dat hoor je zo meteen. Eerst Phil Collins en You'll Be In My Heart.

0: hele andere betekenis zo, die tekst van het liedje. Just look over your shoulder. Dat was ook wel het veilige advies net voor Mattie en Marieke, die een rondje achteruit hebben geraced op het TT-circuit in Assen. Maar ja, wie was het snelst? Een hoop supporters van Mattie toch wel in de Q-app. Ook een hoop mensen team Marieke. Verlossende antwoord, dat hoor je zo meteen. Ook Overbach en Miles Away in Mattie versus Marieke deze week op Q-Music.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
4: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Goedemorgen, 9:30. Mattie en Marieke, oftewel Mattie versus Marieke, lijnrecht tegenover elkaar deze week. Net de eerste challenge gedaan. Een rondje achteruit rijden op het TT-circuit van Assen. Wie er heeft gewonnen, dat is de vraag. En dat antwoord krijg je ook zo meteen. Eerste verkeersinformatie, 1 vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen. 6 kilometer, 1 kwartier vertraging. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles, A12 naar Utrecht, 30,8. Langs de A15 naar Gorkum, merkt de meterpaal 112,5. En de A73 naar Venlo bij 24,5. Weer van Weerplaza. Op de meeste plekken is het nu nog droog. Maar vanmiddag kan je een buitje verwachten. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen begint gelukkig met zon, daarna wel weer regen. En vanaf woensdag wordt het ietsje warmer. Het laatste nieuws krijg je van Annemarie Rozing.
9: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt zo aan in de haven van Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. En aan boord zijn nu nog 27 mensen. Zitten ook Nederlanders bij. En die mensen hebben geen klachten, maar moeten wel een maand in quarantaine. De opvarenden die niet uit Nederland komen, die doen dat in speciale wooncontainers in Rotterdam. In het Groningse Stadskanaal geldt geen noodverordening meer voor het gebied rond de huizen van 2 zwaar mishandelde kinderen, meldt RTV Noord. Volgens de burgemeester is het niet meer nodig. De sfeer is nu vooral medelevend naar de kinderen toe. Ja, voor het weekend was het onrustig bij die woningen. Ruiten werden ingegooid, is ook iemand voor opgepakt. De 2 moeders zitten vast voor die mishandelingen. En de postercampagne tegen nepagenten is een succes. Tijdje geleden hingen in het hele land de foto's van 100 oplichters. Eerst nog geblurred, later kwamen verdachten herkenbaar in beeld. En van die 100 mensen heeft de politie nu 74 mensen geïdentificeerd. 34 verdachten die hebben zichzelf gemeld en 40 anderen werden herkend. Het zijn allemaal mensen die als nepagent of bankmedewerker bij mensen langsgingen en met hun smoes hun bankpas of sieraden wisten af te pakken. En vanavond vliegt een grote asteroïde langs de aarde. De ruimterots is ongeveer zo groot als een basketbalveld en komt zelfs dichterbij dan de maan. Nou, geen paniek, volgens wetenschappers is er geen gevaar. En heb je een telescoop vanavond rond 11:50... kun je misschien een glimp van die asteroïde opvangen. En veel swatchwinkels in Nederland die blijven vandaag waarschijnlijk nog dicht na de chaos rondom de nieuwe Royal Pop horloges. Afgelopen weekend moesten politie en beveiligers ingrijpen door enorme drukte in winkels in onder meer Utrecht en Leidschendam. Het ging mis toen mensen begonnen voor te dringen om dat horloge maar in handen te krijgen, zeggen deze mannen bij Hart van Nederland.
10: Mensen begonnen voor te schieten en zo. En toen begon iedereen eigenlijk te rennen naar de deur. En toen was het wel een beetje trekken, duwen en geschreeuw.
11: Dat werd hier een beetje dreigend. brand, omdat iedereen naar binnen wou.
9: De populaire horloges zijn goedkopere versies van luxe modellen van het merk Audemars Piguet. En ze zouden in de doorverkoop veel geld kunnen opleveren. Winkels wachten nu op veiligheidsinstructies vanuit het Zwitserse hoofdkantoor. En Swatch roept klanten op voorlopig niet naar die winkels te komen.
8: Annemarie, dankjewel. Kleur bekennen. Wie heeft er gewonnen volgens jou, Mattie of Marieke?
9: Ik denk Mattie.

0: fantastisch aan Ed Sheeran op Q-Music.
1: Q-Music, live vanuit
0: Assen. Welkom bij Mattie versus Marieke. De eerste dag op het circuit TT in Assen. Ja, Mattie gaat het opnemen tegen Marieke. En Marieke gaat het opnemen tegen Mattie. Dat is het hele idee deze week. Degene die als eerste 10 vlaggen verzamelt, die wint. Maar hoe is dit dan allemaal verzonnen? Nou, eigenlijk door jou. Je kon een plaatsnaam doorgeven en challenges bedenken in de Q-Music app. Iemand die dat ook heeft gedaan is Merlin. En daarom staan we hier. Een rondje achteruit rijden op het circuit van Assen. Maar hoe is dat gegaan? Eén iemand weet dat maar. En dat is Merlin zelf.
2: Ja, dat klopt inderdaad, Stefan. Dat weet Merlin zelf. Nou, Merlin, ja, we hebben het allemaal net kunnen zien. Maar ik ben toch benieuwd, wat heb jij gezien?
3: Ja, ik vond het heel erg snel gaan. Het zag er goed uit.
2: Dank je, dank je. Je hebt natuurlijk ook de uitslag.
3: Zeker. Ja, maar voordat ik naar de uitslag ga, wil ik jullie eerst allebei een cadeau toedoen.
4: Een cadeau?
3: We nodigen jullie allebei graag uit als VIP tijdens de TT in het weekend van 26 tot 28 juni.
2: Wow, nou, te gek.
4: Dat is leuk. Zo.
3: Dus sowieso met allebei de winst naar huis.
2: Nou, fantastisch,
4: hier, zeg. Er is ook al echt veel motoren. Dus er gebeurt hier wel echt even wat in Assen. Ik kan me ook voorstellen dat als je dus hier woont, dan hoor je, heb je altijd deze geluiden, toch, Merlin?
3: Ja, heerlijk.
4: Je vindt het gewoon lekker. Ja. Nou, hou ons niet langer in spanning. Ik denk dat het echt een fotofinish is waar we mee te maken hebben. Want we gingen allebei keihard achteruit. Zelf heb ik er een bijzonder goed gevoel over. Jij, Mattie?
2: Ik heb er ook een heel goed gevoel over. Kijk, ik heb natuurlijk die eerste ronde een beetje bij jou kunnen afkijken over het verloop van het circuit. Waar lagen de moeilijke bochten? Waar lagen de bochten waar je winst kon boeken? Dus ja, dat heb ik allemaal geïmplementeerd in mijn raceplan. En ik denk dat het geleverd heeft, denk ik.
4: Als jij dus wint, heb ik gewoon een klein beetje bijgedragen aan jouw winst.
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar goed, het meeste komt toch natuurlijk op eigen kracht. Oké, Merlin, hou ons niet langer in spanning.
3: We gaan kijken. Marieke was natuurlijk als eerste gestart. Dus we beginnen met jouw tijd. Jouw tijd is 3 minuten en 27 seconden.
4: Zo!
2: Nou, daar mag wel een applausje voor klinken sowieso. Het is achteruit en met een Volkswagen Polo over het circuit van Assen.
4: En mijn timingsgevoel is best wel goed. Want jij vroeg mij aan het einde van de race, hoe lang denk je erover gedaan te hebben? En toen zei ik 3 minuten 20. En ik heb er 3 minuten 27 over gedaan.
2: Maar dat was niet het spelletje. We zijn heel erg benieuwd. Ja, welke tijd heb ik dan gereden?
3: Ja, daar komt hij. Jouw tijd, Mattie, is 2 minuten en 1 seconde.
4: Wow!
2: Ongelooflijk!
4: De op en de over. Ik zou jou feliciteren zoals een echte verliezer dat doet. Ontzettend trots op je.
2: Ja, ik ben er ook ongelooflijk trots op. Ja, ik vind het vooral leuk omdat het is de eerste vlag die gehezen gaat worden.
4: Ja, het is de eerste vlag. Ja, klopt. Ja. Je hebt hem echt meer dan verdiend. De allereerste vlag tijdens Mattie versus Marieke wordt gehezen door Mattie van!
0: Ik krijg nog allemaal complimenten, ook in de Q-Music app trouwens, voor het commentaar van Marieke tijdens het racen van Mattie. Dus als ze nog een keer een overstap wil maken, het wordt beter genoemd dan Viaplay. Nou goed, de eerste punt is binnen, de eerste vlag voor Mattie. En zometeen hoor je wat de volgende locatie wordt. De volgende stop van de bus in Mattie versus Marieke.

0: krijgen.
1: Ja, toch een applausje hoor. Ja, ongelooflijk. Het is hem gelukt.
2: Ja, de eerste vlag die hangt.
1: Vlag 1 is gehesen.
3: Vlag 1 is gehesen, lieve Stefan.
1: Ja.
3: En ja, ik ben ongelooflijk trots, want ik heb Marieke toch al echt ruim verslagen. Ja. En ja, ik wil er niet lullig over doen, maar het scheelt gewoon 1 minuut 36 ja, op een rondje van niks.
0: Ja, dit was wel heel erg jouw challenge. En ik weet natuurlijk niet precies hoe de organisatie heeft gedacht, maar ik zou me zo voor kunnen stellen dat ze hebben gedacht, ja, we moeten Mattie meteen aan het begin even een challenge geven waar die echt de op- en de overkant heeft hij lekker gewoon die dat zelfvertrouwen. En dat is deze challenge en dat is wat het voor jou heeft gedaan.
3: Zo, we hebben net een rondje achteruit gereden over het TT-circuit, Assen-circuit. En ik heb ongelooflijk genoten. Ik had er nog wel 100 kunnen doen, maar we moeten door. We moeten door.
0: Voordat de bus doorgaat, is het een mogelijkheid dat ik hier bij het circuit nog eventjes mijn handen was. Want ik vond die auto zo goor. Echt, zeg maar, de boot van het Hantavirus, Hondius, komt vandaag aan in Rotterdam. Er wordt helemaal gereinigd. Nou, ik zou zeggen, neem deze auto ook mee.
3: Ja, deze kan ernaast.
0: Want dit was zo'n vieze auto. Ja. En niks ten nadele van het circuit. Het schijnt dat ze hem net van de sloop hebben gered, deze wagen. Omdat ze ook dachten, we weten niet wat ermee gaat gebeuren als Mattie en Marieke achteruit moeten rijden.
3: En ze hebben groot gelijk ook. Maar goed, deze kan nu alsnog naar de sloop.
1: Ja. Ja, Hans denkt trouwens wel nog dat het misschien door je knie komt. Dat je daardoor het gaspedaal niet helemaal goed kon drukken in de queue hebt.
0: Dat heb ik zelf ook gedacht, maar dat vond ik flauw om te benoemen dat ik last heb van mijn rechterknie.
3: Ja, want maar, ik wil ook niet zo'n winnaar worden die zeg maar door gebrekkige tegenstanders heeft gewonnen, weet je wel.
1: En ondanks dat Mattie de vlag mag hijsen, heel veel complimenten voor jouw commentaar net in de Q-Music app ook. Mensen vonden dat hij het echt heel erg leuk deed.
0: Oh, sportverslaggeving zou ik altijd nog kunnen gaan doen tot het pensioen.
1: Absoluut. Roeping gemist. Mattie versus Marieke, uiteindelijk de winnaar met 10 vlaggen, die wint. Maar waar gaan we zo meteen heen? Willen jullie dat graag weten?
0: Ja. Ja.
1: Komt-ie.
4: Hallo, wij zijn Aukean
5: en Hagen.
4: En jullie zijn van harte welkom in Burgum in het mooie Friesland.
5: En wij als Friesland zijn trots op onze taal, onze lekkernijen en onze mentaliteit. Want wij zijn harde werkers.
4: Wij zijn echt benieuwd hoe hard jullie gaan werken bij de volgende challenge.
5: En hierbij hebben jullie 6 enthousiaste, sportieve Friezen nodig.
4: On go.
0: Oh, 6 Friezen nodig. Mag ik dan meteen een oproep doen?
3: Mag ik heel even vragen, hebben we er in totaal 6 nodig of ieder 6?
1: 3 per persoon.
0: Ben jij een Fries? En ben je enthousiast? Ben je energiek? Ben je een horde worker? En wil je Elzinga, een echte Friesin?
3: Ik zou dat niet doen, dan komen ze niet hoor, Marieke. Als je dat accent gaat doen, dan gaan ze mijn popjes naar de radio gooien. Dan komt er helemaal niemand.
0: Nee, wil ik zou dat niet doen zo. Meld je in de Q-app. Ik denk dat dat de plek is waar je zou moeten werken. Melden.
3: Lieve Friese, schaar je onder de winnaar. Want de eerste vlag die hangt al. En er gaan er gewoon vele volgen. Dus kom even lekker mijn kantje op. Ik heb er slechts 3 nodig. Dus sluit je aan bij Team Mattie. Dan gaan we op naar de tweede vlag.
0: Hij is zo zelfverzekerd, dat pedante toontje. Je moet er maar zin in hebben om in zijn team te hebben zitten.

0: It Right op Q-Music. Je hoorde het net. Matty versus Marieke gaat richting Burgum in Friesland. En zowel team Matty als team Marieke heeft per persoon 3 sportieve Friezen nodig. Wat ze precies gaan doen, geen idee. Maar zit je dus in de buurt van Burgum, van Friesland, en wil je helpen? Laat het dan vooral even weten in de Q-Music-app. Zo meteen gaat het feest gewoon verder op Q, de hele dag door. En Menno met het foute uur. Stemmen kan in de Q-Music-app en Q-Music.nl. Oh, wordt het Matthias Rijn? Verdamd, ich lieb dich. Of ga je voor? Leuk. Come on, Eileen. Laat je stem gelden.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan
2: dwars door heel Nederland.
1: Matty versus Marieke.
2: In ons bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Matty versus Marieke.
4: Q-Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Deze week bij Q-Music.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
1: Matty versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
10: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl.
11: Corendon. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
19: Creon Kozijnen.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
22: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
21: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
23: Keukenkopers, opgelet! Nu
24: big deals bij Keukenconcurrent.
23: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
26: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Waar heb je last van?
6: Koorts. Oranje koorts.
8: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.
5: Mediamarkt.
9: Later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
11: Goedemorgen. Op dit moment vaart het cruiseschip waar het Hantavirus rondging de haven van Rotterdam binnen. Het schip wordt daar schoongemaakt. En volgens de havenmeester is het logisch dat ze gaan helpen.
12: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
11: In de haven staan nu wooncontainers waar de internationale bemanning in quarantaine kan. En de Nederlandse bemanning moet de komende weken thuis in quarantaine. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Die zijn namelijk vaak echt te mooi om waar te zijn, legt de politie nog even uit bij de NOS.
13: Waar je dus op moet letten is hoge kortingen. Er wordt tijdsdruk uitgeoefend, dus je moet snel beslissen. En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo.
11: Ja, je wordt dus gelokt met hoge kortingen, maar als je dan geld hebt overgemaakt, krijg je niks. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim 500 van dat soort criminele webwinkels ontdekt. De politie wil dat Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, de advertenties beter gaat checken. Op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer neer in Odessa en Dnipro. Er werden huizen en scholen getroffen. Onder de zeker 20 gewonden zijn ook kinderen. En de kassa blijft rinkelen voor de film over de beginjaren van het leven van Michael Jackson. In nog geen maand tijd heeft de film wereldwijd ruim €600 miljoen opgeleverd. En dan moet de film in Japan nog in première gaan. De kans is groot dat de film Michael de succesvolste muziekbiografie ooit wordt. Nu is die eer nog weggelegd voor Bohemian Rhapsody, film over Queen-zanger Freddie Mercury. En dan het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken nu nog droog, maar vanmiddag buien. Het wordt 12 tot 16 graden. En vanaf woensdag wordt het iets warmer.
10: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Er staan 4 files op dit moment. Ze zijn eigenlijk allemaal kort. Dit is de langste op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen 3 kilometer vertraging 6 minuten. En snelheidscontroles op de A12 van Gouden naar Utrecht bij 30,8. De A15 van Deil naar Gorkum bij 112,5. En de A73 echt richting Venlo. Controle bij hectometerpaal 24,5. Het is maandagochtend. Het is dag 1 van Mattie versus Marieke. Ja, en wat we net al zeiden. We zijn op zoek naar hulp bij de volgende challenge in Burgum in Friesland. Daarover later meer. Nu is het tijd om in te klokken voor het foutuur, zoals je gewend bent. Dus laat weten, waar ben je druk mee vandaag? Wat houdt je bezig? Typ het in een berichtje in de Q-app, stuur het deze kant op. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.

0: dadelijk komt een lekker pittig battletje aan. Scooter, How Much Is The Fish? Tegenover Marusha met Over The Rainbow. Klik nu op je favoriet.
1: Q Music is proud to be found.
0: Aber erst Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich. Wow.

0: Scooter, and how much is the fish?
1: Het leven is mooi, het is zwemmeldag.

0: Keizer is ingeklokt vanaf Texel. Geinig, ik zie ook een inklok van Daniel Arends. Met mijn vrouw mee inkoop doen voor haar winkel. Dat is overigens niet de cabaretier Daniel Arends. Want je schrijft dit Arends met een T in plaats van een D. En Mandy die is ingeklokt vanuit haar eigen zaak. Koen Stopel die is onderweg naar Almelo. Ik zie dat Tim Vrijhoef is ingeklokt. En Natanja Smits, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent een dagje aan het werk voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben nu eigenlijk een rondje aan het rijden om bebording te controleren.
0: Bebording
1: waar, ja, bijvoorbeeld een wandelgebied waar je niet mag komen met de auto, maar ja, wel tussen bepaalde tijden voor het mag laden lossen.
0: Ja.
1: Dan moet wel gecontroleerd dat alle borden nog in orde zijn.
0: Ja, precies. Of alle borden nog hangen, of ze nog heel zijn, of ze nog leesbaar zijn.
1: Ja, dat vooral. Ja, en, dat als er een bon opgeschreven wordt, dat die wel fair is,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, en heb je al veel borden, heb je al veel vermissingen opgeschreven?
1: Nou, vandaag eigenlijk nog niet.
0: Nee?
1: Ik zeg, ik ben ook pas net begonnen.
0: Oh, ja.
1: En alles wat ik nu heb gehad, was allemaal gewoon netjes in orde.
0: Lekker, lekker. En hoe lang ben je hiermee bezig, denk je, vandaag?
1: Ja, meestal ben ik een uurtje of drie bezig. Heb ik alles wel gehad.
0: Ja.
1: Zijn er best veel die ik moet hebben. En daarna van alles op papier zetten. Dus ja, nog twee uurtjes. Ik ben niet zo heel erg lang bezig vandaag.
0: Nee, precies. Nou, oké. Okay, nou ja, werk ze vandaag dan.
1: Dankjewel.
0: Dank voor je inklok.
1: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Hey, ik stuur mijn koffiecup op.
1: Oh, super.
0: Dat is echt lekker, hè? Als je dan volgende keer een rondje borden gaat doen en weer warme koffie bij. Of thee.
1: Ja, dat
0: of iets anders.
1: Thee gaat het dan worden, ja. Maar dat zou helemaal lekker
0: dat
1: zijn.
0: Dat kan ook prima. Hè? Nou, die sturen wij op. En voordat we ophangen nog één ding.
1: Een hele fijne dag.
0: Fijne dag. Fijne dag, Natanja.
1: Fijne dag.
0: Doeg, dank je. Doeg. Ja, en we zijn op zoek naar burgemers, hè, die kunnen helpen. Of in ieder geval mensen die in de buurt zijn van Burgum, Friesland. Die Mattie en Mariek kunnen helpen voor Mattie versus Mariek. Ik praat je zo even bij. Nu Starmaker.

het foutuur. Nou, we doen deze week Mattie versus Marieke. Ze zijn nu onderweg naar Burgum in Friesland. Mattie heeft vanmorgen de eerste vlag gewonnen. En zometeen in Burgum gaan ze een tweede challenge doen. Samen met 6 sportieve Friezen. Ja, en Friezinnen natuurlijk. En ik hou daarvan op de hoogte. En over challenges gesproken. Ik heb hier ook een strijd die gaande is. Glamadeiros met Nothing's Gonna Change.

0: je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stem hoor je zo. Whitney Houston ligt een beetje achter. Dus Clem Deus ligt voor. Die winter. Je hoort het zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting... op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: e-boekhouden.nl. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
16: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
21: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3 sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
6: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Op de meeste plekken nu nog droog, maar vanmiddag kans op buien. Het wordt 12 tot 16 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Nou, drie files zijn eigenlijk allemaal best wel kort. De langste op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Nederlandse grens. 2 kilometer vertraging is daar 10 minuten. En als je denkt van, hé, waar is die grote rode bus van Mattie versus Marieke? Die is op de N381 tussen Bijlen en Oosterwolde richting Burgum. Dus als je die ziet, zwaai even naar ze. Gezellig, leuk.
13: Menno Barreveld.
12: Sowieso de freestylers met push-up of duck sauce Barbara Streisand. Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Nu eerst Glamour Dearest. And nothing's gonna change my love for you.

0: heb hier een berichtje dat Mara heeft ingesproken in de Key Music app. Nou, zij heeft een leuk idee voor een battle in het Foute Uur.
1: Hoi Menno, mag ik voor het Foute Uur in de battle Yves Berendsen met Terug in de Tijd tegen Guus Meeuwis? Ik tel tot drie. Groetjes, Mara.
0: Nou, kan ik niet weigeren toch? Dus wil je deze zo?
2: Ja!

0: En terug in de tijd. Heel veel mensen gaan Yves Berendsen zien. Morgen ga ik Yves Berendsen zien. Dat zegt Lilian Bakker bijvoorbeeld. Die gaat naar zijn concert. Kan ze nog even de tekst oefenen. En Ina van Geffen zegt ook... Yves Berendsen morgen samen met mijn dochter Esmee naar het theater naar Yves. Kunnen we alvast in de stemming komen? Nou, dat is bij deze gebeurd. Yves Berendsen. En terug in de tijd. Ik zie ook allemaal foto's van mensen die de bus zien van Mattie versus Marieke. Onderweg naar Burgum.
1: Ja, mensen. Het is tijd om te jumpen.
0: Tijd om te jumpen met Jekyll en Hyde.

0: jumped of mijn lever ervan afhing. Jacko en Hyde en Freefall in het foutuur. We gaan zo meteen Mattie en Marieke spreken vanuit de Q-bus onderweg naar hun tweede challenge. Ja, en mocht je het vanmorgen allemaal gemist hebben, wie de allereerste vlag gewonnen heeft in Mattie versus Marieke. Ik ga je ook even een recap laten horen van vanmorgen. Het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Zou jij willen vertellen wat je verdient aan al je collega's?
0: Nou, niet per se.
1: Nou, je bent niet de enige.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey. Oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Even sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
8: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Keukenkopers, opgelet. Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
15: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
16: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau.
17: Mediamarkt. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker. Van je huis houden.

0: kippensoep.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
5: Goedemorgen. Het cruiseschip waar het hantavirus rondging is aangekomen in de haven van Rotterdam. Het schip wordt daar schoongemaakt. Volgens de havenmeester zijn ze er goed op voorbereid.
6: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
5: Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine in speciale wooncontainers. En de Nederlandse bemanning moet de komende week thuis in quarantaine. Voor zover bekend is niemand die nu aan boord is besmet met het virus. De aanpak van wapenbezit bij jongeren faalt, dat meldt RTL. Het aantal gewapende misdrijven waarbij jongeren betrokken zijn is in jaren niet zo hoog geweest. Experts zeggen dat campagnes en inleveracties niet echt helpen en dat moet worden gekeken naar de reden waarom jongeren wapens dragen. Justitieminister Van Wil vindt dat ook.
7: Het is ook niet zo dat we hier met één silver bullet dit probleem in één keer oplossen. Dit vraagt echt om een hele brede aanpak. Ja, daar sta ik voor.
5: Volgens deskundigen lachen jongeren nu om campagnes waarin wordt gevraagd om wapens in te leveren. Een groep schepen die op weg is naar Gaza met hulpgoederen meldt dat het Israëlische leger ter hoogte van Cyprus is begonnen met het onderscheppen van de vloot. Ze noemen zich de Global Sumut Flotilla. En er zijn ook meerdere Nederlanders aan boord. Ze vertrokken vorige week vanaf Turkije nadat eerder Israëlische troepen schepen hadden onderschept bij Kreta. En veel mensen zitten niet te wachten op meer openheid over hun salaris. Bedrijven worden straks verplicht om transparant te zijn over wie wat verdient. Het is bedoeld om de loonkloof kleiner te maken. Want vrouwen verdienen voor hetzelfde werk vaak nog altijd minder dan mannen. Maar uit een enquête waar de Telegraaf over schrijft blijkt dat veel mensen hun salaris eigenlijk liever privé houden. En dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken nu nog droog, maar vanmiddag buien. Het wordt 12 tot 16 graden en vanaf woensdag wordt het iets warmer.
4: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 7 files. Dat is allemaal best wel kort. 1 file heeft een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 14 minuten. En snelheidscontroles op de A15 van Gorkum naar Deil bij 113,1. En op de A73 van Echt naar Venlo, controle bij hectometerpaal 24,5.
8: Wij gaan dwars door Nederland. Deze week Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
9: Q-Music. Menno Barreveld.
4: Ja, en hoe staan ze ervoor? Nou, Mattie heeft al 1 vlag. Hoe dat allemaal gegaan is vanmorgen hoor je zo. We doen even een recap. Nu eerst Sarah Larsson.

0: Lekker, The Weeknd en Blinding Lights. Mattie versus Marieke. De eerste vlag is gehesen. Ja, vanmorgen al hè, in Mattie versus Marieke. De hele week rijden Mattie en Marieke door heel Nederland in een grote rode bus. Die is echt niet te missen en ze gaan allemaal challenges doen. En degene die een challenge wint, die hijst de vlag. En wie als eerste 10 vlaggen heeft gehesen in het ganse land, heeft Mattie versus Marieke gewonnen. Ja, en mocht je het gemist hebben, zo ging het vanmorgen.
1: Mattie versus Marieke. We staan op het TT-circuit Assen. Merlie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Mattie en Marieke. Jullie gaan straks om de beurt het circuit op. Daar heb je slechts 1 ronde de kans om een tijd neer te zetten. De snelste tijd, die wint. Oh ja, nog 1 dingetje. De auto die mag alleen achteruit over het circuit.
1: Oh, nee! Nee! Wow! En daar gaat ze. Ze geeft een vol gas achteruit gas. Oh, mijn hemel. Zachtjes. Kijk uit met mij.
3: Oh, wat is het eng? De coureur der coureurs, ze zit achter het stuur. Ja, de lampen zijn uit, zoals je dat dan zegt. En we gaan meteen volle vaart achteruit. Holy moly, dit is wel ook heftig.
1: Je moet gewoon durven. Gewoon gas geven. Ik zie dit Max ook altijd doen.
3: Oh jeetje, nou eerlijk, maar heb niet de overmoed dat je denkt dat je Max bent.
1: Nee, dat klopt, maar het gaat op dit moment nog best wel goed.
3: Wat ga je snel. Mattie Voogd gaat met een loeivaart achteruit over het circuit hier in Assen.
1: Oké, Merlin, hou ons niet langer in spanning.
2: We gaan kijken. Marieke was natuurlijk als eerste gestart, dus we beginnen met jouw tijd. Jouw tijd is 3 minuten en 27 seconden.
3: Zo!
1: We zijn heel erg benieuwd, ja, welke tijd heb ik dan gereden?
2: Jouw tijd, Mattie, is 2 minuten en 1 seconde.

0: En Steve Oaks en James op Q Music met Love on Hold.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, het is maandagochtend, dag 1 van Mattie versus Marieke. Wie, oh wie, wint er als eerste 10 vlaggen? De eerste challenge is gedaan, die won Mattie, dus die heeft de eerste vlag. De tweede challenge, nou, die gaat nu ongeveer beginnen in Burgum in Friesland. Ja, maar wat moeten ze gaan doen? Nou, dat is de vraag. Mattie en Marieke, hallo. Good morning.
2: Het is heerlijk om in Friesland te zijn. Als je vader Inte heet en je achternaam Elsinga is, dan voel je je toch altijd een klein beetje Fries, ook al ben je volledig ergens anders in Nederland opgegroeid. Mattie en ik staan bij Auke Jan en bij Age. En we zijn dus in Burgum. Maar Auke Jan, ik kijk naar wat er hier kan en wat er hier ongetwijfeld gebeuren gaat. En ik denk, dit is Friesland op zijn best, of niet dan?
3: Ja, klopt. Het is een hele Friese spot. En het is natuurlijk superleuk dat jullie dat vandaag gaan proberen.
2: Wat gaan wij doen zometeen?
3: Jullie gaan straks vier lappen. Zoals jullie zien, de stakken staan al klaar. En daar gaan we over het water, dus het gaat helemaal goed komen.
2: Dat was echt niet te missen. Er is nog een gouden envelop, die gaat zometeen open. Maar die stokken, dat filiëppen, ja, dat valt gewoon enorm op. Nu vraag ik me wel af, Auke Jan, hoe vaak gebeurt dat nou echt nog in Friesland? Of is dit echt iets dat, ja, Mattie en ik nu gaan doen, dat de koning en de koningin ooit deden toen ze een rondje door Nederland maakten? Of filiëppen jullie nog voor het ontbijt?
3: Ja, we filiëppen daar niet per se voor het ontbijt, maar in de zomer zijn we hier echt druk mee bezig. Van halverwege mei tot begin september hebben we hier in Friesland gewoon 2 keer per week wedstrijden. Voor komende woensdag is hier ook nog een wedstrijd hier in Burgum, dus bij deze is iedereen uitgenodigd om te komen te kijken.
4: Nou, fantastisch zeg. Ja, ik sta hier dus naast Age. Ja, Age, ja, hoe spannend is het nog wat er in die envelop zit? ik zou zeggen, het is slechts ter bevestiging. Ik zou zeggen, maak hem maar open.
5: Nou, best gaan we doen. Maak ik hem open. Mattie en Marieke, het draait in deze challenge om uithoudingsvermogen, balans, techniek en coördinatie. Jullie gaan met jullie teams vier lappen. Waar het normaal om de verste afstand draait, gaan we nu kijken of jullie überhaupt de overkant weten te halen. Zonder natpak. Welk team krijgt de meeste mensen droog over de lijn? We spelen best out of 5, volgens het penalty shootout principe. Succes.
4: Ah, geweldig.
2: Hey, en lekker dat we het niet zelf hoeven te doen, want er zijn dus 6 Friezen opgetrommeld. Komen jullie er ook maar even bij, want ja, jullie moeten het dus samen met ons gaan doen. In mijn team, volledig in het blauw gekleurd, hebben wij
6: Linda,
7: Sietse,
8: Danielle.
2: En in het team van Mattie zitten er ook 3 fantastische spelers, volledig in de kleur rood, de kleur van Mattie. En dat zijn
9: Jolien,
10: Imgriet
11: en Richard.
4: Ja, en mag ik ook nog even, want we zitten hier namelijk niet alleen, er zijn heel veel supporters. Burgum, laat je horen!
2: Vier jappen, het is, we gaan eraan beginnen.
0: Nou, de tweede challenge voor de tweede vlag is dus bekend. Er gaat gefield worden in Burgum en Friesland. Leuk.

0: zometeen beginnen. Ga ik je natuurlijk van op de hoogte houden. Hè. Check ze ook hè, in de Q-Music app. Hè. Even live meekijken. En ik heb zoveel Insta-stories gezien van mensen die bij Suzanne en Freek waren afgelopen weekend. Jaloersmakend, zag er vet uit allemaal. Mocht je geweest zijn, ben benieuwd naar het hoogtepunt van de avond. Ik ga Suzanne en Freek zometeen even draaien. Net als David Guetta en Sia. Ook zij komen eraan.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q-Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Deze week bij Q-Music.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Nog een keer!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en goodsnacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
13: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
12: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
18: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
20: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
21: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
20: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
21: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
23: Ik wil als dino.
24: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
0: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Oranje fans.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Keukenkopers, opgelet. Nu.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze. Met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nu nog droog, maar vanmiddag kans op buien. Het kan ook wel regenen nu al bij je natuurlijk. Hè. Het is vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 9 files, 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer vertraging 14 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Elspeet en Harderwijk. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer vertraging is daar 18 minuten. Zo meteen de tweede challenge van Mattie versus Marieke. Er moet gefiereljept worden.
3: Music. Menno Barreveld.
2: De eerste sprong wordt zo gedaan.

0: Susanna.
1: Ja, natuurlijk moet ik Susanna Freek vandaag draaien. Vrijdag zijn ze begonnen aan hun concertreeks in Gelredome. Inmiddels zijn er dus al 3 shows gedaan. Nog 7 te gaan. En ik zag foto's en video's op Instagram. Ik zag net ook in de Q-app allemaal dingen. De meeste mensen vonden Susanna Freek vliegend door Gelredome echt helemaal te gek. Ja, en we gaan nu vliegen door Burger.
2: Mattie versus Marieke. In Mattie versus Marieke. Mattie en Marieke, hallo.
3: Hey, Menno, een hele goede morgen. Ja, wij staan hier in Bergen. Wij gaan hier zo meteen vieljeppen. Nou, en het is wel leuk, want we dachten, wij gaan meteen van start, dachten wij. Maar wij krijgen toch echt nog wel heel even uitleg over wat precies de bedoeling is en wat je exact moet gaan doen. Want wij dachten, wij pakken die stok en we maken meteen een sprong. Ik denk dat ik met stok denk ik de verkeerde terminologie heb. Mariek, jij staat er klaar voor een oefensprong. Dit is eigenlijk de vrije training van het vieljeppen, zijn we nu aan het doen, Menno. Ik zie je wil graag heel even rustig aan nog. Je staat heen en weer te wiebel met die stok. Wat is er, lieverd?
4: Nou, ik heb de zenuw in mijn benen. En dat is omdat de oefening vindt plaats op zand. Maar al van een behoorlijk hoge kade springen we af in het zand. Dus je kunt niet in het water terechtkomen. De stok moet tussen de benen. Maar ik vind zo'n sprong maken gewoon best wel eng al.
3: Oké, we staan dus op een taluut, Menno, van ik denk een metertje ongeveer. Marieke staat daarop. Onder ons ligt een hele diepe zandbak. En zometeen moeten de beentjes naar voren. En dan moeten we zometeen in het echtje er natuurlijk voor zorgen dat we niet in het water terechtkomen. Want die afstand is eigenlijk nog vrij groot. Ja, de oefensprong, daar gaat hij in 3, 2, 1.
4: Oeh, wat eng.
3: Ja, super. Het ziet er waanzinnig goed uit. Ze krijgt ook al luid applaus. Eerste vrije training zit erop. Hier, Menno, zo meteen komen we bij je terug. En dan gaat het voor het echie.

0: De week wordt er gestreden om vlaggen. Die krijgen ze door challenges te winnen, Mattie en Marieke. De tweede challenge, ja, die gaat nu beginnen in Burgum, in Friesland. Daar wordt gefiljet. En Mattie en Marieke, die hebben allebei een team met 3 luisteraars. En we doen best of 5. Dus wie het in 5 sprongen het beste doet, wint de vlag. En Mattie, jouw team gaat beginnen.
1: Ja, Mattie's team gaat beginnen omdat, Menno, ik de eerste challenge vanmorgen in alle vroegte verloren heb. Ja, zo eerlijk moeten we gewoon zijn op het TT-circuit in Assen. En dus mag ik nu, omdat ik achter sta, bepalen wie als eerste begint. En laat mij maar even afkijken bij team Mattie. Zij hebben misschien wel een geweldige tactiek. Of het lukt ze niet. En dan is meteen het overwinningsgevoel eigenlijk in team Marieke begonnen. Mattie, wie van jouw team gaat als eerste filie hebben?
2: Jolien staat er helemaal klaar voor. Zij heeft net geoefend. Volgens mij ging dat hartstikke goed. Maar ik ben geen deskundige als het gaat over het filiëppen. We hebben hier wel een deskundige staan. Hoe ging Jolien?
3: Nou, dat ging heel goed. Bij het oefenen ging het heel goed. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.
2: Oké, nou ja. Dan zou ik zeggen, Jolien, ben jij er klaar voor?
4: Zeker.
2: Zeker. Jolien is er klaar voor. Daar gaan ze. In 3, 2, 1. Daar gaat Jolien. Ze belooft, ze gaat rennen. Het is eigenlijk stiekem heel spannend. Oh nee, ze valt in het water en ze gaat ook echt helemaal kopjonder. Hemeltje lief, ze ging volledig scheef en ze heeft de overkant niet gehaald. Team Mattie, de eerste persoon is daarvan ja, bijna gezonken. Ze is echt kopjonder gegaan. Hemeltje lief, dit zag er echt dramatisch uit.
1: Dit hadden we allemaal helemaal niet gedacht, want er is net eventjes op het droge geoefend. En ja, toen ging Jolien eigenlijk heel goed. Nou, ik zou naar voren willen schuiven. Tjitse. Tjitse, kom wat mij betreft maar op de steiger staan. Want ik heb ontzettend het gevoel dat wij hier een puntje gaan pakken. Het gaat om best of 5. Maar als Tjitse, jij goed van start gaat, dan zijn wij goed uit de Filiep startblokken. Ook Jan en Agen die zijn hier alles in de Burgum gereed aan het maken voor de sprong. Ben je klaar voor, Tjitse?
5: Ja, zeker.
1: Je bent een Fries. Hoe lang doe je al een filieppen?
5: Vandaag de eerste keer.
1: Super, vandaag de eerste keer. En zo gaan wij richting de winst. Kom jij ook uit de prachtige Burgum?
5: Nee, naastgelegen Zuurmeer.
1: Okay. En wat is er zo schitterend aan Friesland?
5: De taal.
1: Hoe kun je even iets in het Fries zeggen? Want het blijft toch een training voor het oor?
5: Oké, boeterbreien en gnien het Fries, waar dat net steeds kind is geen opgerochte Fries.
1: Dit blijft natuurlijk die klassieke Friese zin die ik als echte Elzinga natuurlijk zou moeten kunnen maken. En dat lukt mij niet. Oké, Auke Jan, is de Filiëpstok, hoe noem je dat?
6: Ja, de Pools, hè?
1: Tuurlijk, de Pools. Ben die er klaar voor?
6: Ja, wij zijn er klaar voor. Ja.
1: Tjitse, wat mij betreft, dan mag je gaan rennen dan.
6: Dan mag je vandaag met blauwe sticker pakken. Dus gewoon, Je mag blauwe sticker pakken. Dus hard doorlopen en dan naar blauwe sticker pakken. En dan gewoon doorzwaaien.
1: Ja, Burgum, laat je horen voor Tjitse! Tjitse zet af. Tjitse rent. Gaat met flinke snelheid. Pakt de pol hoog vast. En weet de overkant glansrijk te behalen. Het eerste punt voor team Marieke is binnen. Yes! Tjitse!

0: Cue music. Zo meteen Alright Stop Lunchtime, mijn lunchmix. Met daarin onder andere LSDJ, Back in My Life, het nieuwscontra met Fieke. Nou, op dit moment wordt er flink gestreden om de tweede vlag in Matty versus Marieke. De finale van het Fieteljeppen horen we zometeen.
1: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon
2: kozijnen. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag €150 cashback bij een SimOli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
11: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
12: Kippie.
13: Is dit allemaal van jou?
14: Alleen de belangrijke dingen.
15: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
16: Allsafe. Geeft ruimte.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Rozer!
17: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
22: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

0: deals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
8: Goedemiddag. Een actieposter van vluchtelingenwerk als tegengeluid op de rellen rond asielopvang is in een paar dagen ruim 31.000 keer aangevraagd. Op de poster zie je twee handen in een hartvorm. Beelden van brandstichtingen en felle protesten. En onder meer Loosdrecht en Apeldoorn wakkeren angst en verdeeldheid aan volgens vluchtelingenwerk. Maar volgens de organisatie willen de meeste mensen een land waarin je elkaar ziet en ruimte maakt voor verschillen. Per jaar belanden 200.000 Nederlanders in het ziekenhuis met infectieziekten. Het komt doordat we meer reizen en ons minder laten vaccineren. Een aantal zorgorganisaties is een voorlichtingscampagne gestart.
9: Infectieziekten nemen toe door allerlei redenen, maar ook de ongevoeligheid voor antibiotica van bacteriën en schimmels neemt toe. En die twee dingen maken dat we steeds meer infectieziekten krijgen die wellicht ook steeds moeilijker te behandelen zijn.
8: Dat hoorde je bij de NOS. Wat je zelf kunt doen is onder meer je vaccinaties halen en de corona-adviezen blijven volgen, als thuisblijven bij griepklachten en in je elleboog niezen. Dat politieke partijen zonder leden niet aan verkiezingen zouden mogen meedoen, gaat te ver. Dat zegt de Raad van State in reactie op een wetsvoorstel van D66 en GroenLinks PvdA. Volgens de Raad wordt het voorstel ook niet goed onderbouwd. Als het voorstel zou worden geaccepteerd, zou het betekenen dat de PVV niet meer mee kan doen aan verkiezingen, omdat die partij geen leden heeft. En op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg is een test gestart voor een schonere berm. Rijkswaterstaat werkt samen met bedrijven aan een systeem dat vervuiling van grondwater langs de weg tegen moet gaan. Er komt tijdens het rijden namelijk slijpsel van banden af en na een regenbui spoelen die vervuilende deeltjes de natuur in. Met dat nieuwe systeem wordt het bandenslijpsel opgevangen en wordt het water gefilterd, waarna het schoon de berm in gaat. En dan het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vanmiddag buien. Het wordt 12 tot 16 graden. Vanaf overmorgen wordt het iets warmer.
7: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 7 files op dit moment. 1 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging is daar 16 minuten. En snelheidscontroles op de A15 van Gorkum naar Deil bij 113,1. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij 195,2. En de A73 echt richting Venlo. Controle bij hectometerpaal 24,5.
10: Menno Barreveld. 3, 2, 1. Lunchtime.
7: Ja, in Burgum in Friesland wordt er gefiljept voor Mattie versus Marieke. Ze hebben allebei een team met 3 luisteraars en we doen best of 5. Dus wie het in 5 sprongen het beste doet, wint. Kleine fieljept tussenstand voordat de mix begint. Het staat nu 1-2 voor team Marieke.

0: challenges te winnen. Het staat nu 1-0 voor Mattie. Vanmorgen heeft hij de eerste challenge gewonnen. De tweede challenge is nu bezig. Viel Jeppe, samen met een team van 3 luisteraars. En we doen best of 5. Dus wie het in 5 sprongen het beste doet, wint. De tussenstand. Het team van Mattie heeft 3 keer gesprongen, waarvan 1 goede sprong. Dus dat is 1 punt. Het team van Marieke heeft 2 sprongen gedaan. Allebei droog aan de overkant, dus 2 punten. Dus er staat 1-2 voor Marieke. En Marieke die gaat nu springen. Daarna gaat Mattie springen. En dan na deze ronde kunnen we eigenlijk al een winnaar hebben. Mattie!
1: Ja, hey Menno, een hele goede middag vanuit Berchem. Het is hier ongelooflijk gezellig. Er staan hier echt tientallen mensen te kijken. Iedereen is gereed voor de sprong van Marieke Elsinga. Het is even goed om te zeggen en er zit geen vals sentiment bij. Marie vindt het een beetje spannend.
2: Ja, ik vind het hartstikke spannend. Ik vind het echt heel erg spannend.
1: En wat is er spannend aan voor iedereen die nu zit te luisteren?
2: Nou, je hebt dus een lange stijger. Daar moet je flink snelheid op maken. Echt wel een metertje of 10, 15. Flink snelheid. Dan moet je afzetten en dan moet je vrij hoog moet je die pol pakken van die waarmee. Dus die stok, noem ik het maar even oneerbiedig. En dan schijn je dus netjes aan de overkant van het water te komen. Maar ik vind het gewoon heel eng om de daadwerkelijke sprong te maken. Ik rek ook tijd, want praten op de radio vind ik niet eng.
1: Nee. Wij moeten echt gaan beginnen aan jouw sprong. Menno, je zei het al, als Marieke deze haalt, als zij droog aan de overkant komt, dan moet ik de volgende sprong ook halen om überhaupt nog kans te maken op de winst. Dus het is een hele, hele belangrijke sprong. Ik ga hier even aftellen met heel Berchem. Berchem, zijn jullie er klaar voor? Ja! Daar gaan we in 3, 2... En daar gaat ze, Menno. Ze neemt een aanloopje richting de stok. Ze duikt in de stok, ze kruipt omhoog en ze valt terug. Ze valt terug. Ze valt terug de stijger op. Dit is in de geschiedenis van het vierjappen nog nooit vertoond. Ze was zo bang. Het leek alsof de video wat weer teruggespoeld. Ze staat weer op het taluut. Ze is denk ik een metertje. Nou, is het niet eens een meter. Ik denk 40 centimeter van de kant gekomen. En daarna viel Marieke terug. Dit belooft niet heel veel goeds voor het vervolg. Maar ze gaat het nog een keer proberen. Toch heel even de sportverslag geven. Wat ging hier mis?
2: Ik sprong af met 2 voeten. En er was voor mij gewaarschuwd dat je dat niet moet doen. Want dan minder je vaart. Dus ik ging gewoon weer terug.
1: Ja, je bent gewoon weer terug. Hartstikke leuk. De videoband is teruggespoeld.
2: Nou, ik zou best wel graag nog een keer willen. Maar ja, eerst wil ik jou zien.
1: Hè? Nee, je gaat gewoon nog een keer, toch?
3: Ja, ik heb een klein beetje
2: erbij
3: gezet.
2: Oh,
1: ja, je gaat nog een keer. Nee, we gaan eerst nog een tweede sprong. Oké, ik ga opnieuw beginnen. Berchem, zijn jullie er klaar voor? In 3. Oh, wacht even, sorry. Daar gaan we. Ja, is iedereen ready? Oké. 3, 2, 1, go! En dan gaat Marie voor een tweede poging richting de stok. Ze klimt erin en ik denk dat zij de overkant haalt. Ze heeft de overkant gehaald. Menno, ze heeft de overkant gehaald. En best wel ruim ook.
2: Ja, het is gelukt. Na een valse poging is het me gelukt. Ja, nu wil ik Mattie zien. Nu moet Mattie dit punt pakken. Als hij dit punt niet pakt, dan kan ik de eerste vlag gaan hijsen. Ik ga naar hem toe. Ik ga een stukje sportverslaggeving doen van de man die alles kan. De man die vanmorgen nog achteruit een circuit heeft afgereden. We maken de pol van de Filip klaar, Menno. En dan gaat Mattie zo meteen springen. Ja.

gehoord van mij. Ja, het is een minimaal applausje, maar dat is applaus van Marieke Elsinga. We zitten midden in de finale van het Vierel-Jeppen. En dit kan de laatste sprong gaan zijn. Het staat 1-3 voor Marieke. Ja, en Mattie, die moet gaan springen. Marieke,

0: heb ik gevonden en kan ik hier een vlag gaan hijsen hier in het prachtige Burgum. Mattie, ik ga hier niet nodeloos lang laten wachten en Nederland ook niet. We gaan aftellen met het hele publiek en dan mag je gaan. 3, 2, 1, go! En hij zet af, hij zet af, hij maakt snelheid en hij gaat richting de overkant en hij haalt het met gemak. Mattie Valk, hij staat, hij heeft het gered. Ja, dat betekent dat het nog niet te verslecht. Menno?
1: Ja?
0: Ja, gelukkig. Nee, ik begrijp dat jij ook in spanning bent. Het is nog niet beslecht en dus moeten we weer gaan springen.
1: Oh ja, ik zag helemaal Mattie met een microfoon. Ik denk, Mattie gaat nog even vertellen hoe hij deze sprong ervaren heeft.
0: Maar ik denk dat hij nog te veel in zijn emotie zit. Oh, dat hij daar nog niet toe is. Ja, ik denk dat hij te weinig tekst en woorden heeft om nu uiting te geven aan wat hij zojuist heeft meegemaakt.
1: Ja.
0: Maar het is nog niet, niet beslecht. En bij mij staat nu Chitsen klaar, dus ik zal je zo vertellen hoe het hier gaat.
1: Lijkt me goed, doe ik even de alarmschijf van deze week.
2: De Q-Music alarmschijf.
3: Hey, wij zijn K3.

0: Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. Wie oh wie wint de tweede challenge in Matty versus Marieke? De grote Filiep finale hoor je zo meteen. En ook Offenbach en Ella Henderson.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee.
9: Plus, soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Yo, Chris van Amsterdam hier.
13: We hebben een nieuwe single.
12: Met mij, Jan Smit.
13: En met mij, Frans Bauer.
14: Want zij hoort bij mij.
12: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
17: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
17: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
0: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
22: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus.
23: Aldi. Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.

0: check, silver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Vanmiddag kans op buien. Het is vandaag tussen de 12 en 16 graden. Verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 8 files. Ik heb 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Die staat op de A12. Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer vertraging.

0: Keuzes Marieke.
1: Jelly Roll en I'm Good op Q-Music. Ja, het is de grote Feeljab finale. Dit is namelijk de tweede challenge in Mattie versus Marieke. Mattie en Marieke rijden de hele week door Nederland in een grote rode bus. En ze moeten vlaggen winnen. En de eerste die 10 vlaggen heeft gescoord, nou ja, die wint Mattie versus Marieke. Ja, en wie zou er nu een vlag gaan winnen bij het Feeljappen? Mattie en Marieke hebben allebei een team met 3 luisteraars. Het team dat het vaakst droog overkomt, heeft gewonnen. We doen een best of 5. Marieke, dit zou de laatste sprong kunnen zijn, hè?
2: En dit gaat de laatste sprong zijn, Menno, want Tjitse staat weer klaar. Tjitse is een ontzettend Fries talent. Die heeft vandaag voor het allereerst gefiliëpt. Maar ik zou hem, als het zou kunnen, direct naar de Olympische Spelen sturen. Voor wat betreft onderdeel filieppen. De stok is zojuist, dat heet eigenlijk een pol. Sorry dat ik het verkeerd zeg voor iedereen in Friesland. Is zojuist wat scherper gezet. Coach aangelegde uit dat dat echt voor mensen is die het goed kunnen. Tjitse, ben jij er klaar voor? Is Burgum. Even plaatsnamen leren. Burgum klaar voor Tjitse? Dan mag je nu gaan in 3, 2, 1, go! Hij neemt een gigantische aanloop. Hij springt geweldig af en hij komt over. En dat betekent dat mijn eerste vlag, Mattie versus Marieke, gehezen kan worden. Tjitse, wat heeft het goed gedaan?
3: Ja, lekker. Lekker. 2 keer droog.
2: Hoog op die stok, je maakte een mooie sprong, je was zelfverzekerd. Hoe voelde het zand aan je voeten toen je landde?
3: Lekker zacht.
2: Hey, ga je vanaf nu op Feeljappen?
3: Nee.
2: Oké, hou je het hierbij.
3: Ja.
2: Ik ga even richting Mattie, want ja, Tjitse, wij zijn de winnaars. Maar Mattie, dat betekent dat jij de verliezer bent van deze challenge.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Dat maakt het 1-1. Ik moet ook zeggen, met Tjitse had je echt een kanon. Je had echt een kanon in huis. Daar was iedereen bang van. Ik had Richard nog achter de hand, mocht Tjitse het niet halen. Maar die kans was heel, heel erg klein.
2: Tjitse ging zo goed. Hij zat zo hoog op de pol dat hij eigenlijk vrijwel meteen de vlag had kunnen hijsen.

0: Shakira, Shakira.
1: Ja, die hoorde je samen met Wyclef Jean. Wim van Helden. Ja, ben je klaar voor?
2: Ja, het was Shakira niet. Ik was het.
1: 3, 2, 1.
3: Menno Barreveld's brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barreveld's brievenbus, brievenbus.
1: Ja, die doen we natuurlijk ook nog gewoon. Als je berichten hebt, van frustratie tot felicitaties, alles dus in, typ het in, stuur het nu in de Q-app deze kant op. Hoera, dan staat het nu 1-1 in Mattie versus Marieke. Dat belooft nog wat voor de komende week, zegt Cor.
2: Kom op, Mattie, zegt Marcel.
1: Ik hoop gewoon dat het gelijk op blijft gaan, want dan duurt Mattie versus Marieke zo lang mogelijk, zegt Julia.
2: Lieve Suzanne, ik ga even lekker liggen. Slecht geslapen, kus Renate.
1: Gefeliciteerd Marieke, namens Team Mattie stuurt Arie Boksbeugel.
2: Deze week weer 5 dagen werken met de leukste Erika, dat zegt Lisa Wolters.
1: Sam, Daphne Madelon, succes vandaag, stuurt Marjolein.
2: Laurel, die zegt Bas van der Laan, waar blijf je?
1: Dankjewel voor deze energie, lieve DJ's. Dat stuurt Jarno. Graag gedaan.
2: Jim en Sam, druk bezig, boys. Vraagteken van Jeffrey.
1: Lieve meiden, van afgelopen zaterdag bedankt voor het vrijgezellenfeest van mij en Patricia. Love jullie met je hartjes, stuurt Quinty.
2: Ik ben zo trots op jou, Eddie, met heel veel hartjes van Deborah.
1: Nou, wat René Verhoef gedaan heeft, weet ik niet, maar die stuurt mijn voeten doen zeer.
2: Vandaag laatste lesdag gehad, nu wacht op mijn diploma, zegt Sam.
1: Brian de Heuvel stuurt Feyenoord. Met een smiley erachter.
2: En Jessica zegt, Vee, gefeliciteerd met je 13e verjaardag.
1: Pieter Fransen zegt, Chantal, lekker ding.
2: Hey, er komt ook een mop in me binnen van Timothy, zie ik net.
1: Ja?
2: Waarom staan er geen stoelen in een hindoe-tempel?
1: Waarom staan er geen stoelen in een hindoe-tempel?
2: Geen stoelen in een hindoe-tempel.
1: Ik heb geen idee.
2: Waarom staan er geen stoelen in een hindoe-tempel? Hindoe staan.

0: smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon... maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve

0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
11: Honor the craving. Domino's.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
17: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws door nu.nl. Hier is Fieke Hamers.
18: Goedemiddag. Er zijn genoeg advocaten die Ridouan Taghi zouden willen bijstaan, als ze maar genoeg tijd krijgen om zich in te lezen. Dat zegt een advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat op een tussentijdse zitting. Advocatenduo Ronald van der Horst en Aniek Slijters zouden bereid zijn om Taghi bij te staan in het hoger beroep. Ze stonden eerder de zoon van Taghi bij en de schutter van de moord op Peter R. de Vries. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat, nadat meerdere advocaten van hem werden opgepakt. En er is iemand opgepakt die op sociale media opruiende berichten had geplaatst over de anti-AZC-protesten protesten in Apeldoorn. Wat hij precies had geplaatst wil de politie niet zeggen. Wel wordt benadrukt dat wie oproept tot geweld op sociale media strafbaar is. Een actieposter als tegengeluid van vluchtelingenwerk om vluchtelingen en hulpverleners een hart onder de riem te steken is inmiddels ruim 31.000 keer aangevraagd. Iran zegt een nieuwe reactie te hebben gegeven op een Amerikaans vredesvoorstel. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen beide landen, maar de onderhandelingen lopen stroef. Trump dreigde eerder vandaag nog dat de tijd dringt voor Iran. Ze kunnen maar beter snel bewegen, anders blijft er niks van erover, schrijft hij. Morgen zou hij een overleg hebben over militaire opties. En supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom bij de playoff-wedstrijd tegen Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. De wedstrijd wordt in het stadion van Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en denkt na over vervolgstappen. En dan het weer van Weerplaza. Er kunnen stevige onweersbuien overtrekken. Het wordt maximaal 16 graden met tussendoor af en toe zon. Vanavond iets droger en morgenochtend begint ook redelijk droog.
17: Situatie op de weg. Er zijn 9 files. De langste, en dat betekent eigenlijk ook dat de rest meevalt, is de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, dan kom je in 2 kilometer. Met 10 minuten ben je daar doorheen. Dat is dus de langste file. Valt verder allemaal mee. Verder zijn er flitsers op de A15. Deil richting Gorkum bij 112,5. En een flitser op de A50. Arnhem-Apeldoorn 195,9.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Deze week, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning? Q-Music.
20: Wim van Helden.
17: Halverwege dag 1, Mattie versus Marieke. En de stand is 1-1. Zometeen krijg je weer een update. Nu en...

0: Somnieu en Dark Before the Dawn. Q-music.
1: Mattie versus Marieke.
0: Goedemiddag, Wim hier. Het is even na 1 uur. De strijd is volop gaande. Mattie versus Marieke is vanochtend in alle vroegte begonnen. De hele week reizen ze dwars door Nederland in een niet te missen knalrode Q-music bus om challenges uit te vechten. Ja, dat mag ik wel zeggen. Want degene die als eerste 10 vlaggen bemachtigt, wint de eerste editie van Mattie versus Marieke. Het is even een keer niet Mattie en Marieke, maar Mattie versus Marieke. Op dit moment staat het gelijk. Het is 1-1. Nadat het team van Marieke net won met Feel Jeppe in Friesland. Beelden daarvan kun je trouwens terugvinden via het liveblog. Qmusic.nl kun je alles volgen. Anders via Kijk Live kun je alles meekrijgen wat er allemaal te doen is tijdens Mattie versus Marieke. En er gebeurt nogal wat. Zometeen schakelen we even met de bus. Even checken waar ze zich nu bevinden. Want ze zijn net weer vertrokken vanuit Friesland. Alleen, waarheen? Dat weten zij nog niet. Maar ik wel. Meer binnen een paar minuten.

0: Lights Off met Q-Music. Ondertussen is de grote rode Q-Music bus weer onderweg. Krijg ik net foto's doorgestuurd via de Q-app van luisteraars die hem spotten. Peter heeft hem al gezien, de Mattie versus Marieke bus. Met daarin ook Mattie en Marieke. Greta en Marlies sturen fotootjes van de bus. Die gespot is in Burgum. En dat klopt, want ze zijn daar als het goed is net vertrokken. Mattie en Marieke, hallo.
1: Hey, goedemiddag Wim. Wij zijn inderdaad net vertrokken. Wij vertrekken net uit het prachtige Burgum. En wat zijn we daar warm onthaald?
2: Nou, heel warm onthaald. Er waren echt heel veel supporters. En die hebben echt enorm voor ons staan klappen en juichen en joelen. Want we hebben dus gefilliept. En ja, de eerste vlag voor mij is gehezen, Wim. Het staat dus nu in Mattie versus Marieke 1-1. En het voelt zo goed.
0: I do whatever it takes. Van Imagine Dragons draai ik zo meteen, Marieke. Ik moest toch een beetje aan jou denken. Want je bent ook fan van de band, toch?
2: Ja, zeker. Ja. En het voelde echt inderdaad als een song die helemaal op mijn lijf is geschreven. Ja. Ik heb er alles aan gedaan.
0: Nou, je hebt hem heel hard nodig, want ik heb namelijk een nieuwe challenge. En niet alleen voor jou, Marieke, natuurlijk ook voor Mattie. Luister even mee naar Emel, die heeft een nieuwe challenge voor jullie.
3: Hey Mattie en Marieke, mijn naam is Emel. Als ik zeg hutspot en haringhappen, gaat er dan bij jullie al een belletje rinkelen? Ik zou het namelijk ontzettend leuk vinden als jullie langskomen in de sleutelstad van Nederland, Leiden. Voor deze challenge hebben jullie

0: samen 6 personen nodig, elk uit een ander decennium. Jullie vertegenwoordigen al de 80's, dus jullie zoeken nog mensen uit de 40's, de 50's, de 60's, de 70's, de 90's en de zero's. Heel veel succes!
1: Zo, de 90's en de zero's doen ook gewoon.
2: Hey, gaan we helemaal naar Leiden vanuit Friesland? Nou, we gaan echt kriskras door Nederland. We hebben niks gelogen.
3: Ik dacht heel even dat het de buurvrouw van Mattie was in Rotterdam. Maar we zijn naar Leiden. Oh. Dus jullie hebben mensen nodig uit de 40's, 50's, 60's, 70's. Nou, jullie vertegenwoordigen zelf de 80's. Dan hebben we nog de zero's en de 90's dus.
1: Oké, dus nou, kent u of bent u iemand die ouder is dan 80? Want daar gaat het dan over, denk ik, toch?
2: Dus ja, als er iemand daadwerkelijk uit de 40's moet komen en er dus niemand uit hetzelfde decennium mag komen, dus dan, ja, dan hebben we dan ook echt iemand uit de 40's nodig? Een 80-plusser? Wauw.
1: Ja, dat hebben we nodig.
2: Meld je maar in de Q-app.
1: Ja, en ja, dus ook 70-jarigen, 60-jarigen.
2: Ja, maar ook mensen van in de 20. Ook Gen Z'ers.
1: Oké. Nou,
2: dat zijn toch allemaal digital nomads, dus die hebben wel tijd.
3: En ondertussen is de bus onderweg naar Leiden voor de volgende challenge.

0: snelste stijger deze week in de top 40. Is tevens gebruikt voor de film. Of eigenlijk geschreven voor de film. The Devil Wears Prada. Die nieuwe film die in de bioscoop draait. Sienna Spyro, ex-alarmschijf ook nog. Nou jongens, dat houdt niet op. Material Lover.
1: Het slimste bedrijf.
0: Zometeen kun je jezelf met je collega's op de kaart zetten. Een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf. Vaste prik natuurlijk om 14:15.
2: Kom maar op als je durft.
0: Alvast een opwarmertje. Ik wil alvast van je weten. Welke stad wordt ook wel sleutelstad genoemd?
3: Het slimste bedrijf van Nederland.
1: Zometeen om 14:15. Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Odido. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op Blokker. Voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
5: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
11: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor €1,99.
13: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
14: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
13: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
15: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Honor the craving. Domino's.
17: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
17: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
19: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
20: Helemaal los bij Ethos.
21: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
24: Kippie.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
24: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Het is bewolkt. Op steeds meer plekken ook kans op een stevige bui. Maximaal 16 graden wordt het vanmiddag. Morgen krijgen we, nog meer regen. Situatie op de weg, 12 files, de langste op de A50. Os richting Apeldoorn, tussen Grijshoort en Waterberg. Het is wel toepasselijk bij dit soort weer. 4 kilometer, kwartier vertraging daar. En verder zijn er flitsers gemeld. Eentje gezien op de A50, Arnhem richting Apeldoorn bij 195,5.
3: Wim van Helden.
2: Faithless, hoor je zo meteen. En dit is Run Day.

0: Dit is Q Music.
1: Keigo, Khalid en Griffin.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw.
2: Nou, nieuw. Ja, oké, hij heet wel New Religion, maar je kent hem waarschijnlijk ook gewoon als Insomnia van Fateless. Dit is Bebe Rexha op Q.

0: Alex Warren en Fever Dream Back to Music. Linda.
1: Hallo.
0: Ik heb je net een vraag gesteld. Welke stad wordt ook wel sleutelstad genoemd?
1: Leiden.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Leiden inderdaad. Mattie en Marieke zijn daar nu naartoe onderweg voor de volgende challenge. Mattie versus Marieke. Ja, jij krijgt een andere challenge. Het slimste bedrijf van Nederland.
1: Ja.
0: En dat doe jij voor jouw werk als specialist reservation.
1: Ja, dat klopt.
0: Dan ben je echt, als ik een reis wil boeken, moet bij jou zijn, denk ik. Je bent echt op en top specialist in reserveringen maken.
1: Ik niet. We hebben wel verkopers per continent.
0: Ja?
1: Wij doen alleen, zeg maar, reservations de back office. Dus de reisdocumenten maken en de boekingen controleren.
0: Ah, op die manier. Dus jij zorgt dat alles in goede banen geleid wordt op het moment dat aan de achterkant, zeg maar, die reis geboekt is.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En dat doe je voor Untamed Traveling in Horssen.
1: Ja, klopt ook.
0: Alles moet met Engelse termen.
1: Ja, ja, dat klinkt.
0: Maar het is een reisbureau.
1: Ja, klopt. Okay. Maatwerkspecialist, okay. Inderdaad. Ja.
0: Nou, vandaag werk je eentje. Dus je moet wel even de eer waarmaken voor de hele toko natuurlijk. Want ze luisteren allemaal mee. Reken maar.
1: Ja, ik ga mijn best doen.
0: 1 minuut. Zo snel mogelijk 5 vragen goed. Terwijl jij in je thuiswerkplek zit, voor de duidelijkheid. Daarom zeg ik ook dat de rest van het bedrijf al meeluistert.
1: Ja.
0: Linda, je krijgt daar dus 1 minuut de tijd voor om die 5 vragen goed te beantwoorden. 43 seconden over is de snelste tijd. Dus je moet er 44 van maken.
1: Ja.
0: Om kans te maken op die karaoke party speaker van Tempo Team.
1: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Dan loopt je tijd nu. Welk NOS-programma is gisteren gestopt?
1: Pas.
0: Tot welke klasse van dieren behoren krokodillen?
1: Pas.
0: Noem 1 van de ABC-eilanden.
1: Aruba.
0: Uit welke fictieve familie komen Toet, Henkie en Kees?
1: Kinti, pas.
0: Hoeveel karaat is puur goud?
1: Geen idee, pas.
0: Welke kleur heeft een flugelshotje?
1: Rood.
0: Bij welk land hoort het eiland Bali?
1: Indonesië.
0: Welke spion heet ook wel 007?
1: James Bond.
0: Waar staat de afkorting HSL voor bij de spoorwegen?
1: Hoge snelheidstrein.
0: Ja. Ik hoorde je bijna zeggen hoge snelheidstrein.
1: Ja,
0: lijn. Nee, je verbeterde jezelf. Het was afzien.
1: Ja, was
0: het, ja. Wat wel grappig was, de vragen die je meteen goed had, die gingen dus wel echt over reizen.
1: Ja, dat zou het zijn, als die niet goed waren.
0: Nee, dus wat dat betreft heb je de eer van de zaak wel gered. ABC-eilanden, Aruba heb je als eerste genoemd. Dat is gewoon goed inderdaad, meteen de aangepakt. Wat ging er dan niet goed? Het NOS-programma dat gisteren is gestopt, Studio Voetbal. De klasse van dieren, krokodillen, reptielen zocht ik.
1: Ja.
0: Fictieve familie met Toet, Henkie en Kees, Flodder.
1: Och, ja, natuurlijk. Ja,
0: vandaag begint een nieuwe serie met Kees Flodder. Vanaf vandaag te zien op Videoland, de spin-off van de oude Flodder. Buurgoud hebben we het over 24 karaat.
1: Ja.
0: En ja, de rest had je dan wel goed. In totaal hield je toch nog 17 seconden over. Maar een tiende plek in het klassement is het nu.
1: Oh, nou, ook prima.
0: Jij bent tevreden?
1: Ja, zeker.
0: Je gaat niet met lege handen naar huis. Je krijgt van mij het slimste bedrijf van Nederland kaartspel. En Untamed Traveling uit Horssen staat bij deze op de kaart.
1: Super, dankjewel.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Tiësto en Destiny bij Q-Music. Het is bijna 2 uur. Fieke, wat zit er zo in het nieuws?
1: De Belastingdienst is een mogelijke miljoenenfraude op het spoor.
0: Ja, en deze hit hoor je zo meteen ook. Ik ben benieuwd of dat je hem al herkent. Want het is zo kenmerkend begin eigenlijk. Oh, wie was dit nou, joh? Die staat er voor de deur. Wie is dit? Je hoort hem zo.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
5: Q-Music.
2: Wie help jij aan de overwinning? Deze week bij Q-Music.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
6: Milner.
2: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu!
15: Big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: En bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
18: Aldi, soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
19: Dat wordt genieten.
17: Ja, dus. Aldi.
2: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
9: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
1: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check.
7: Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar, nu voor maar 59 euro. ANWB, en gaan.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
21: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
22: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
23: Boost yourself.
24: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
25: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
26: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
27: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
28: Kijk op kwf.nl/voorwie.
29: KWF, tegen kanker voor het leven.
30: Jongens, eten!
31: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
32: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
33: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
34: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
35: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips. En nu zijn je zakken leeg?
36: Ah, chips.
35: Maak er een potje van.

0: Vrijdagmiddag, het is 2 uur. Q-music nieuws door nu.nl. Hier is Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. De staatssecretaris van Financiën schrijft aan de Tweede Kamer dat de Belastingdienst mogelijk een miljoenenfraude op het spoor is. Daarbij zouden groepen Bulgaren zijn betrokken. Er zou 6,7 miljoen euro zijn overgemaakt naar bankrekeningen die alleen werden gebruikt om geld te ontvangen van de Belastingdienst. Advocaten duo Ronald van der Horst en Aniek Slijters zouden bereid zijn om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Dat zegt een advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat op een tussentijdse zitting. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om zich in te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Dit advocatenduo stond eerder de zoon van Taghi bij en de schutter van de moord op Peter R. de Vries. De lichamen van 4 Italiaanse duikers die vermist waren op de Malediven zijn gevonden. Het lichaam van een 5e duiker was al gevonden. Bij een eerdere zoektocht dit weekend overleed ook een reddingsduiker. De lichamen zijn gevonden in een grot op zo'n 50 meter diepte. Het is niet duidelijk hoe ze zijn overleden. Mogelijk speelden slechte weersomstandigheden een rol. En wat is toch het geheim achter de populariteit van Flodder? Daar is de Volkskrant ingedoken. Met volgend jaar een musical en vanaf vandaag de spin-off-serie Kees Flodder met opnieuw Tatjana Simic als Kees.
0: Ja, zo, ik dacht even voor de sfeer. Ja, zitten we er meteen in.
1: Ja, nou, wat blijkt? We genieten vooral van de botsingen tussen arm en rijk, de grove humor en personages die dingen doen die we zelf niet durven. Ook staat er volgens de kenners meer achter Flodder dan alleen platte humor, zoals een satirische blik op klasseverschillen en Nederlandse hypocrisie. Zo, dan nog het weer van Weerplaza. Er kunnen stevige onweersbuien overtrekken. Het wordt maximaal 16 graden met tussendoor af en toe zon en vanavond iets droger.
0: 7 files, de langste op de A37, kroop het Holsloot richting Meppen. Tussen Zwartemeer en Duitsland, 2 kilometer, 10 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt de controle op de A9. Alkmaar richting Haarlem bij 68,2. En langs de A50 Arnhem-Apeldoorn bij 195,5.
2: Deze week, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning? Q-music.
0: Het is een hoop gaande. Je kunt Mattie en Marieke helpen met een extra vlag. En ze hebben nog mensen nodig voor hun volgende challenge in Leiden. Q.

0: Instinct. Calvin Harris.
1: Q Music.
2: Mattie versus Marieke.
0: Ja, Mattie en Marieke hebben voor hun volgende challenge mensen nodig uit verschillende decennia. Namelijk de 40s, 50s, 60s, 70s, 80s. Nee, de 80s niet meer, want ze zijn zelf de 80s. Wel mensen nog uit de 90s en de zero's. Kortom, eigenlijk alle leeftijden zijn nodig voor de volgende challenge die zich gaat afspelen in Leiden. Ilonka, jij hebt je aangemeld voor die challenge.
3: Ja, dat klopt.
0: Jij gaat, ja, welk team ga je eigenlijk ondersteunen? Mattie of Marieke?
3: Nou, hun mogen mij straks gaan overtuigen waarom ik bij een van hen moet zijn. Hè?
0: Hard to get spelen. Ja, ja, ja, jij kent je rol, Ilonka.
3: Ja.
0: Welk decennium vertegenwoordig je?
3: Ja, ik kom uit de 70's.
0: Nou, er is niks aan de hand. Er is niks om je voor te schamen.
3: 1970, nou, het is wel een beetje oud, hè, maar een beetje belegen, zullen we maar zeggen.
0: Hey, en je bent in de buurt van Leiden, of zo te horen kom je er zelfs vandaan, of niet?
3: Ja, ik ben echt een Leidenaar. Ah, dus altijd 3 oktober vieren, haantje happen, hutspot eten, alles erop en eraan.
0: Ja, de hints die net bij de challenge klonken inderdaad, die kwamen jou bekend voor.
3: Ja, zeker.
0: Nou, de vraag is nog even wat er nou precies gedaan gaat worden in Leiden. Maar we hebben dus nog best wat mensen nodig. De 70's zijn nu vertegenwoordigd. De 80's. We hebben dus nog mensen nodig uit de 40's, 50's, 60's. De 90's en de zero's hebben we dan nog. Dus ben jij of ken je iemand? Meld je vooral eventjes via de Q Music app. Want Mattie en Marieke kunnen je hulp hard gebruiken. Het volgende is in ieder geval even muziek. Wat dan weer vertegenwoordigd wordt door de 80's. Ik heb je net een heel klein stukje laten horen. En ik vroeg je van, ja, wat is dit nou toch?
4: Wie is dit? Wie is dit? Dat is Michael Jackson natuurlijk. What have we started something? What have we started something?
5: Michael Jackson met You Gotta Be Starting Something. Dus,

Sam Fender en Olivier Dean en Rain Me In. Deze week op Q-Music strijden Mattie en Marieke in spectaculaire challenges om vlaggen te verdienen. Op dit moment zijn ze met de bus onderweg naar de volgende challenge die plaats gaat vinden in Leiden. De stand is 1-1. Wie als eerste 10 vlaggen heeft te pakken, heeft Mattie versus Marieke gewonnen. Nou, zover is het dus nog lang niet. Wat ze nou precies gaan doen in Leiden, dat is nog geheim. Maar wat wel even leuk is om met je te delen, niet alleen Mattie en Marieke zijn deze week op pad. Ondertussen hebben we namelijk ook andere Q-DJ's het land ingestuurd met zogenaamde zoekvlaggen. Zoekvlaggen. Weet jij nou aan de hand van een cryptische omschrijving de locatie te vinden van zo'n zoekvlag? Dan mag jij kiezen voor wie jij een vlag gaat hijsen. Dat is dus een extra vlag, zo'n zoekvlag. En de vraag is wie jij die vlag gunt. En het leuke is, kun je zelf ook nog wel mee verdienen. Mocht je net zijn weggespoeld op de camping afgelopen hemelvaartweekend, hebben we even een lekker vooruitzicht. Je maakt namelijk kans op een reischeck voor een zonvakantie naar bijvoorbeeld Griekenland, Jamas, Turkije of Spanje. Kun je ook naartoe. Mede mogelijk gemaakt door Q-Music en Corendon. Nou, de eerste DJ die onderweg is met zo'n zoekvlag is mijn vriendje uit de avond, Lars Boelen. De contacten

0: Jaren hebben we erop moeten wachten, maar eindelijk is het toch rond. Samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Nieuwe muziek, Repeat It, bij Q Music. Zometeen hoor je een liedje dat alles te maken heeft met de concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Alleen is het geen liedje van Harry Styles. Hoe zit dat? Vertel ik je zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.

0: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Let's
7: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.

0: op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
2: We hebben een nieuwe single.
3: Met mij, Jan Smit.
4: En met mij, Frans Bauer.

0: luisteren.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
12: craving. Domino's.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Het is vanmiddag 16 graden. Op steeds meer plekken is de kans op een fikse onweersbui. Ja, en morgen krijgen we nog meer regen. Maar wat zeggen we dan? Dat is goed voor de plantjes. Situatie op de weg, er zijn 7 files. Het slechtst ben je af op de A37, al valt het allemaal mee. Knoop het Holsloot richting Meppen, dat is de langste file tussen Zwarte Meer en Duitsland. 2 kilometer, vertraging iets meer dan 10 minuten.
18: Wim van Helden.
17: Harry Styles hoor je zo meteen en ook Lady Gaga.

Was je net als ik bij Suzanne en Freek in de Gelderdoom? Was te gek. Of was je misschien bij Nio en Akon in de Ziggo Dome? Ja, en anders was je wel bij de man die je net hoorde, Harry Styles, natuurlijk in de Johan Cruijff Arena. Ja, en met die concerten heeft het Vergeet Mijn Liedje van vandaag ook te maken. Alles. Het is alleen geen liedje van Harry Styles. Hoe kan dat nou? Het heeft alles te maken met die concerten, maar het is geen liedje van Harry zelf. Het heeft te maken met zijn voorprogramma. Er staat namelijk een zangeres in het voorprogramma van Harry Styles in de arena. Met een echt vergeten liedje. Robin, Zweedse zangeres, had voornamelijk hits in de 90s en zeros. Deze bijvoorbeeld.

0: in volle gang. De hele week strijden ze op zoek naar vlaggen. Degene die de eerste 10 vlaggen weet te hijsen, wint. Mattie versus Marieke. Vanochtend begonnen en ze zijn al lekker op weg. Op dit moment onderweg naar Leiden. En jij hebt als luisteraar een cruciale rol. Wie nou de winst pakt, wordt het Mattie of Marieke? We sturen namelijk ook andere Q-DJ's het land in met zoekvlaggen. En dat zijn dus andere vlaggen dan de vlaggen die Mattie en Marieke moeten vangen. Dit zijn echt zoekvlaggen. Weet je nou aan de hand van een cryptische omschrijving de locatie van die betreffende Q-DJ te vinden? Dan mag jij kiezen voor wie je een vlag hijst. Dus ben je team Marieke, dan doe je het voor Marieke en anders doe je het voor Mattie. En nou, Lars is de Q-DJ die op dit moment ergens in het land is gedropt.
1: Wim, goedemiddag.
0: Heb je blinddoek af, Lars?
1: Hij is af, ja.
0: Ja, de vraag is natuurlijk, jij staat er met de allereerste zoekvlag. Want zo heet dat dan, het is een zoekvlag.
1: Klopt.
0: Maar ja, de vraag is, waar sta jij? Want jij mag een cryptische omschrijving geven. En in de hoop gaat iemand jou dan vinden. En kan die zoekvlag natuurlijk naar of Mattie of naar team Marieke gaan.
1: Exact, daar komt hij. Luister goed, dit is de hint. Ik sta in de provincie waar het aan muzikaliteit niet schort. Uit dit gebied komen namelijk artiesten als Raccoon, Bluff en Emma Heesters. Allemaal parels in de Nederlandse muziekindustrie natuurlijk. Maar er zijn hier ook andere parels te vinden. Letterlijk. Deze glimmende vrienden zitten verstopt in schelpen, die ze hier behoorlijk veel hebben. Sterker nog, uit de hele wereld komen toeristen kijken naar de vele putten die hier zijn. En Wim, misschien breek ik er zelf zo ook wel eentje open.
0: Ja.
1: Dat is hem.
0: Ja. Heb je enig idee waar Lars is? Dan kun je nu zijn kant op komen. En degene die zich als eerste meldt bij Lars mag straks een vlag hijsen voor Mattie of Marieke. En dan heet het volgende liedje wat ik ga draaien ook nog Where Are You Now? Maar ik denk dat je het antwoord niet gegeven, Lars.
1: Ga ik absoluut niet doen. You're just like

0: Last Frequencies and Where Are You Now? Ja, dat is ook de vraag.
1: Mattie versus Marieke.
0: Collega Lars Boele, mijn vriendje uit de avond, die hebben we ook ergens gedropt in het land. Met de eerste zoekvlag voor Mattie versus Marieke. Weet jij hem nou als eerste te vinden, dan mag jij die vlag gaan hijsen. En dan bepaal je zelf of die naar Mattie gaat of naar team Marieke. We weten dat Lars in de provincie staat waar Raccoon, Bluff en Emma Heesters uitkomen, vandaan komen. En het is een plaats die het hart van de oesterputten wordt genoemd. Nou, de eerste luisteraars melden zich al in de Q-app met theorieën. Jeffrey die zegt, ja, dat is vast zoute landen. Patricia is overtuigd dat Lars in Ierseke zit, bij de oesterij. Christian die zegt, hij is in Ierseke, bij de oesterij. En Johan die zegt alleen dat Lars in Ierseke zit. Waar die precies zit, hoor je zometeen meer over. Meer Mattie versus Marieke. Ik kan je wel verklappen dat het vanuit hier waar ik zit in Amsterdam echt een million miles away is, hoor. Offenbach, hoor je binnen een paar minuten.
2: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Daar zit Sophie.
6: Hi.
5: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
6: Met Sophie.
5: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
14: Kippie.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
19: Dat wordt genieten.
17: Ja, dus. Aldi.
20: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
6: Domino's.
19: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
21: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
25: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
26: Voor de makers.
27: Praxis.
28: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: Goedemiddag, het is 3 uur. Q-Music Nieuws, nu.nl. Fieke Hamers.
29: Goedemiddag. Een school in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht vanwege een grimmige sfeer, meldt NH Nieuws. Door alle spanningen rondom de asielopvang in Loosdrecht vindt de schooldirecteur het niet feestelijk genoeg meer. Eerder besloot de organisatie van de avondvierdaagse al om de route aan te passen, zodat kinderen niet langs de noodopvang komen. Ook zijn ouders gevraagd om hun kinderen geen kleding aan te trekken met leuzen voor of tegen een AZC. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zitten ook de komende dagen vast. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Naast mishandeling worden de twee vrouwen ook verdacht van vrijheidsberoving van de kinderen. Een jongen van 7 en een meisje van 6. De zaak leidt tot veel onrust in Stadskanaal. Bij de vermoedelijke woning van een van de verdachten zijn vorige week de ruiten ingegooid. En de Belastingdienst is mogelijk een miljoenenfraude op het spoor, schrijft staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer. Bij de vrouwen zouden groepen Bulgaren zijn betrokken. Er zou 6,7 miljoen euro zijn overgemaakt naar bankrekeningen die alleen werden gebruikt om geld te ontvangen van de Belastingdienst. En vrijwilligers hebben de eerste week van de eindexamens zo'n 120 gesprekken gevoerd met scholieren die last hebben van prestatiedruk en stress. Dat meldt jongerenplatform In Je Bol. De organisatie zegt dat ze de afgelopen week bijna de helft meer van zulke gesprekken voerden dan in de rest van het jaar. En de scholieren die contact opnemen voelen zich ook vaak onzeker en maken zich zorgen over de toetsen die gaan komen. En dan het weer van Weerplaza. Er kunnen stevige onweersbuien overtrekken. Het wordt maximaal 16 graden met tussendoor af en toe zon en vanavond iets droger.
0: Situatie op de weg. Er zijn 14 files. 2 die eruit springen. De A27, Breda-Gorkum, tussen Werkendam en de Merwedebrug. 3 kilometer, bijna 20 minuten vertraging. En de A67, Venlo-Eindhoven, tussen Zomeren en Leenderheide. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, 25 minuten. 1 flitser op de A9, van Alkmaar naar Haarlem. Daar staan ze bij 68,2.
30: Deze week, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning? Q-Music.
31: Wim van Helden.
0: Zometeen even een update over Mattie versus Marieke. Brian Adams hoor je ook zometeen. En dit is Offenbach, A Million Miles Away.

0: Adams bij Kim Music. En The Summer of 69.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, de bus met Mattie en Marieke is onderweg naar Leiden. Ze rijden as we speak nu op de A9 bij Amstelveen. Dus ze komen al langzaam maar zeker dichter bij de sleutelstad. Wat ze daar precies gaan doen, dat is nog even de vraag. Ja, ondertussen zijn er voor Mattie versus Marieke ook andere dingen gaande. De jacht op de eerste zoekvlag is namelijk geopend. Weet jij aan de hand van een kritische omschrijving de locatie te vinden van de zoekvlag? Dan mag je kiezen voor wie je een vlag gaat hijsen. Ja, Mattie en Marieke moeten de hele week vlaggen verzamelen. Degene die als eerste 10 vlaggen heeft verzameld, heeft de strijd gewonnen. Mattie versus Marieke. Nou, een zoekvlag is eigenlijk dus een soort bonusvlag die Mattie of Marieke zomaar in de schoot geworpen krijgt, dankzij jou. QDJ Lars Boele die staat ergens in het land met de allereerste zoekvlag. Het is de provincie van Bluff en Emma Heesters. En het plaatsje dat het hart van de oesterputten wordt genoemd. Er komen veel berichten binnen via de Q-app. Julia, Junior, Sander. En die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Ierseke of nog specifieker de oesterputten in Ierseke. Ik zou zeggen rijd erop af. Want degene die er als eerste is mag de vlag hijsen. En bepaalt ook voor wie. Wordt het Mattie of Marieke?
1: De Q-music. Alarmschijf.
2: Hey, wij zijn K3.
3: En ik ben Donnie.
4: K3 en Donnie.

hartstikke code rood. Want het is de alarmschijf deze week. En ook nog eens het foute anthem van dit jaar. Wat een combinatie, jongens. K3 en Donnie hoorde je bij Q Music. Schaduw. Can we

0: Mattie versus Marieke.
1: Ik heb net een appje binnen van Pascal die zegt: Wim, is de vlag al gehesen? Lars!
2: Ja, Wim! Ja,
1: jij staat bij de vlaggenmast, dus je kan het zien of dat die vlag al gehesen is.
2: Ja, de vlag die staat lekker hard te wapperen. Het waait hier heel erg hard. En ik sta in een provincie waar het volgens mij altijd hard waait. De provincie van Raccoon, Emma Heesters van Bluff. En als ik om me heen kijk, Wim, dan zie ik vooral heel veel water. Ik zie heel veel water. Ik sta in een klein dorpje, bekend van de oesters. Ik sta op een soort stoep van hout. En om me heen, ik zie Piet Verwijs van de Ent. Er worden hier heel veel oesters en mosselen verkocht.
1: Ja, ik zie in de Q-app volgens mij al heel veel goede antwoorden binnenkomen. Volgens mij is iedereen het erover eens. Alleen degene die zich als eerste moet melden bij jou om die vlag uiteindelijk in de nok te hijsen en hem dan over te dragen aan of team Mattie of team Marieke. Ja, daar wachten we dus nu op.
2: Daar wachten we nog op. Dus als je zit te luisteren en je weet waar ik sta, kom gewoon deze kant op, want de eerste die mag bepalen naar wie de vlag gaat.
1: Ja, en je mag ook nog op de foto met Lars Boelen.
2: Nou, dat doen we er gewoon gratis bij.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi,
3: dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus.
3: Aldi.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
10: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
14: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
15: craving. Domino's. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
21: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
22: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
23: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
22: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
23: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
24: Tijd voor gesponsorde vacatures.
21: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
25: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bewolkt, kans op stevige buien vandaag. Morgen krijgen we helaas nog meer regen. Langs de file zijn er 20 gemeld. Slechts ben je af op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Someren en Leenderheide, daar is een ongeluk gebeurd. 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Nou, Femke staat daar gelukkig niet, die heeft een leuk ritje.
2: En ja hoor, onderweg naar Leiden. En waar zit ik achter? Achter de Mattie en Marieke bus. Ik ben helemaal blij en ga ze uiteraard even volgen.
3: Q Music, Wim van Helden.
1: Mattie.

0: versus Marieke.
1: Ja, Lars Boelen staat bij de eerste zoekvlag. Het was ook een zoektocht om iemand te vinden die als eerste bij die zoekvlag zou zijn. Maar Lars, volgens mij hebben we iemand. Is het gelukt?
2: Het is zeker gelukt. Er stonden heel veel mensen hier, Wim.
1: Ja, oh echt?
2: Ja, het was heel druk, maar dat was er maar één de snelste.
1: Ja, daar ging het om. Je moest wel het snelste zijn. En het was ook even een stukje rijden natuurlijk voor veel mensen, denk ik. Je moet toevallig in de buurt zijn, maar...
2: Exact. Het is Bas gelukt. Bas, woon jij hier in de buurt?
3: Ja, ik woon hier in de buurt. Ik word volgende week 59. Ik woon al 59 jaar hier.
2: Ja, want waar zijn we? Want de hint was, het is de provincie van Raccoon, van Bluff, van Emma Heesters. Het is de hoofdstad van de oesters. Veel toeristen komen hier. Waar zijn we, Bas?
3: Ja, in Ierseke natuurlijk.
2: Ja, bij de oesterputten staan we. Ben je zelf ook een liefhebber van oesters?
3: Ja, natuurlijk. Als zeel ben je zeker liefhebber van oesters. Ja, en als Nederlands kampioen oesters ook besteken. Als je dan geen oesters lust, ja, dan klopt er iets niet.
2: Maar wacht even, jij bent Nederlands kampioen oestersteken?
3: Ja, vijfvoudig Nederlands kampioen oesters opensteken.
1: Maar dit is zo mooi. Bas vertelt gewoon als heel normaal. Ze hebben Nederlands kampioen oestersteken.
2: Ja, zo nuchter. Maar zo zijn ze allemaal hier, Wim. Ja. Ze zijn allemaal super nuchter hier. Het is een superleuk dorp. We zijn in Ierseke. Bas, nou mag jij gaan bepalen. Gaan we de vlag hijsen voor Mattie of Marieke? Ze gaan eerst even een pitch doen. Dus ja. Luister goed.
1: Ja, we hebben contact met de bus waar Mattie en Marieke rijden. En Marieke, het is natuurlijk super spannend. Het staat 1-1 gelijk op dit moment in Mattie versus Marieke. Jullie mogen dus allebei een vlag. Die kan gehezen worden. Allebei heb je hem natuurlijk hard nodig. Dus de vraag is natuurlijk, naar wie moet hij toe?
4: Ja, lieve Bas. Luister eens, jij wordt volgende week 59. Bas, dat is jou echt niet aan te zien. Man, ik zou je nog geen 39 geven. Hoe leuk zou het zijn als jij volgende week jouw 59ste verjaardag kan vieren en ik ondertussen de winst kan vieren van Mattie versus Marieke. Lieve Bas, je weet het, de sterren staan altijd goed voor Marieke Elsinga als het gaat om spelletjes. Help mij, hijs die vlag voor mij.
5: Ja, lieve Bas, een nuchtere ziel, dat is wat jij bent. Ik ben een zeer nuchter persoon en ik sta heel nuchter in deze wedstrijd. Het loopt zoals het loopt. Maar nu bij het begin, op dag 1, kun jij een kant kiezen. Een team kiezen, een winnend team waar jij je achter kan scharen. En dat is Team Marieke. Lieve Bas, hijs mijn vlag.
1: Bas, je mag het zeggen. Waarom en voor wie?
3: De eerste die opkwam in mijn hoofd al, toen ik hier naartoe reed, dat was Marieke. Dus Marieke, voor jou ga ik de vlag hijsen.
1: Nee!
5: Bas! Ja, dat vind ik echt te gek. Dat maakt het 2-1. En wat is dat? Een lekker begin op deze eerste dag. We hebben nog vele dagen en challenges te gaan. Maar Bas, dank je wel. Echt,
3: dankjewel.
5: Deze dikke kus is voor jou.
3: Dank je wel.

Dankzij de zoekvlaag die Bas uit Ierseke aan Marieke gaf, is de stand in Mattie versus Marieke nu 2-1 in het voordeel van Marieke. Er zijn deze week eigenlijk maar twee duo's die ertoe doen in Nederland. Het ene duo moet 10 vlaggen verzamelen. Het andere duo 10 stadionconcerten geven. Mattie versus Marieke en Suzanne en Freek. Beide nog niet halverwege.

0: Zometeen gaan Mattie en Marieke verder. Mattie versus Marieke deze week gaat verder in... Ach, gezellig! Leiden, la la la Leiden. Tralala. Wat ze daar nou precies gaan doen in Leiden, dat hoor je zo meteen bij Domien. Ja, blij dat die er ook weer is. Domien is inmiddels bij ze ingestapt. Reist mee in de bus naar de sleutelstad, naar Leiden. Nou, mocht je vandaag nog het een en ander hebben gemist van Mattie versus Marieke... dan kan ik me voorstellen, er is heel veel gebeurd. Even een compilatie van Mattie versus Marieke... So far.
1: Mattie versus Marieke. We staan op het TT-circuit Assen. Merlie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Mattie en Marieke. Jullie gaan straks om de beurt het circuit op. Daar heb je slechts één ronde de kans om een tijd neer te zetten. De snelste tijd, die wint. Oh ja, nog één dingetje. De auto die mag alleen achteruit over het circuit.
1: Nee! Nee! Wow! En daar gaat ze. Ze geeft een vol gas achteruit gas. Oh mijn god. Zachtjes.
3: De coureur der coureurs zit achter het stuur. Ja, de lampen zijn uit, zoals je dat dan zegt. En we gaan meteen volle vaart achteruit. Holy moly, dit is wel ook heftig.
1: Je moet gewoon durven. Gewoon gas geven. Ik zie dat Max ook altijd doen.
3: Oh jeetje, maar heb niet de overmoed dat je denkt dat je Max bent.
1: Nee, dat klopt. Maar het gaat op dit moment nog best wel goed.
3: Wat ga je snel. Mattie Voogd gaat met een loeivaart achteruit over het circuit hier in Assen.
2: Marieke was natuurlijk als eerste gestart. Jouw tijd is 3 minuten en 27 seconden.
3: Zo!
1: We zijn heel erg benieuwd. En welke tijd heb ik dan gereden?
2: Jouw tijd, Mattie, is 2 minuten en 1 seconde.
3: Wow! Ik zou jou feliciteren zoals een echte verliezer dat doet. Ontzettend trots op je. Mattie en ik staan bij Aukejan en bij Agen en we zijn dus in Burgum.
4: Mattie en Marieke, jullie gaan met jullie teams 4 hebben. Waar het normaal om de verste afstand draait, gaan we nu kijken of jullie überhaupt de overkant weten te halen. Zonder natpak. Welk team krijgt de meeste mensen droog over de lijn? We spelen best out of 5. Succes.
1: Ah, geweldig.
3: Hey, er zijn dus 6 Friezen opgetrommeld. Jullie moeten het dus samen met ons gaan doen. In mijn team, volledig in het blauw gekleurd, hebben wij...
2: Linda.
5: Sietse.
2: Danielle.
3: En in het team van Mattie...
6: Jolien.
2: Imgriet.
7: En Richard.
1: In 3, 2, 1. Daar gaat Jolien. Ze belooft, ze gaat rennen. Het is eigenlijk stiekem heel spannend. Oh nee. Oh, ze valt in het water. En ze gaat ook echt helemaal kopjondig.
3: Jitsen, ben jij er klaar voor? Dan mag je nu gaan in 3, 2, 1, go! Hij neemt een gigantische aanloop. Hij springt geweldig af en hij komt over. En dat betekent dat mijn eerste vlag, Mattie versus Marieke, gehezen kan worden. Het staat 1-1.
8: Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
0: Ja, zojuist dankzij de zoekvlag van luisteraar Bas is het nu 2-1 in het voordeel van Marieke.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
2: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Yo, Chris van Amsterdam hier.
10: We hebben een nieuwe single.
9: Met mij, Jan Smit.
10: En met mij, Frans Bauer.
11: Want zij hoort bij mij.
9: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
8: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
17: Honda, the power of dreams.
18: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
19: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59.
0: ANWB en gaan.
1: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
24: Praxis.
25: 4 uur geweest, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
26: Goedemiddag. Het is op vliegveld Schiphol erg druk bij de security. Volgens de Telegraaf staan mensen soms meer dan een uur te wachten. Duizenden mensen zouden in de stress zitten of ze hun vlucht nog wel halen. Schiphol laat weten dat ze extra personeel gaan inzetten en water uitdelen. De problemen komen doordat Schiphol vandaag is begonnen met een nieuwe werkwijze bij de beveiliging. Een school in Hilversum schrapt de avondvierdaagse vanavond vanwege de spanningen in Loosdrecht. Al bijna een maand wordt daar fel geprotesteerd tegen een asielzoekerscentrum. De route van de vierdaagse is aangepast. Toch vindt de school de sfeer te grimmig en dus gaan 120 scholieren vanavond niet wandelen. Andere scholen in het Gooi lopen de vierdaagse wel gewoon. Er verdwijnen in ons land mogelijk 300 banen bij IKEA. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Het zou gaan om de afdeling waar ze aan het concept werken en waar ze contact houden met franchise-nemers. Daarvan zit het hoofdkantoor in Delft. Wereldwijd schrapt IKEA meer dan 800 banen om kosten te besparen. FC Groningen baalt en vindt het niet kunnen dat er geen supporters mee mogen naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax donderdag. De club denkt na over verdere stappen. De wedstrijd wordt gespeeld in Volendam en daar ging het zondag mis. Supporters gooiden stenen naar de politie. En daarom is besloten om in Volendam de rest van het seizoen geen uitsupporters toe te laten. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op pittige buien. Soms met onweer, het is een graad of 15. Vanavond klaart het op. Morgen eerst droog en zonnig, maar later weer buien. En dan wordt het max 17 graden.
25: Op een keer van Flitsmeister met 39 files in totaal en 2 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 Maarsen richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. Op de parallelbaan kom je in 11 kilometer file met 41 minuten vertraging. En een half uur op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Leenderheide en De Hocht, daar 4 kilometer.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Deze week Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
28: Music.
29: Domien Verschuren.
25: En Mattie en Marieke, goedemiddag. Hey.

0: music summer. Homewrecker.
1: Domien en de Q-middagshow.
0: Over vier kakenpers, yes. Het begin van de maandagmiddagshow voor 18 mei 2026. Goed dat je erbij bent. Even een shout-out naar iedereen die mij de afgelopen week berichtjes heeft gestuurd. Via Instagram, via de Q-Music app, via mail. Postduif heb ik voorbij zien komen. De fax die ratelde weer thuis. Onwijs bedankt. Ik heb er enorm veel aan gehad. Ik heb veel ook van die berichten doorgezet naar mijn zusje Lieve. Ik zie nu ook weer de eerste berichten binnenkomen in de Q-Music app van mensen die vragen hoe het met me gaat. Dan zeg je, naar omstandigheden gaat het goed. Ik wilde vooral vandaag weer aan de slag. Ik wilde vandaag weer aan het werk. En wat is dan een betere plek om dat te doen dan Leiden?
2: Q-Music. Mattie versus Marieke.
0: Lieve vrienden, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Wat ongelooflijk fijn dat je er bent. En welkom in onze bus.
0: Wij hebben al zoveel leuke en rare dingen met z'n drieën mogen doen. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat wij voor het eerst opgesloten werden in de Q Escape Room. Dat is inmiddels 6 jaar geleden. Wij wisten niet waar we aan begonnen. We wisten ook niet dat het een traditie zou worden. En nu zitten we voor het eerst met z'n drieën in een bus. Jullie al de hele dag. Vanmorgen vergezeld door Stefan Bouwman. Nu mag ik de laatste uurtjes van deze dag met jullie beleven.
3: Nou, het schijnt dus ook zo te zijn dat zometeen de deuren hier op slot gaan. En dat we onze weg naar buiten zullen moeten puzzelen.
0: Hoe is het met jullie? Gewoon even om te beginnen. Voor de mensen die net inschakelen, die ook een hele werkdag erop hebben zitten. Hoe gaat het met jullie vandaag?
4: Het gaat hartstikke goed. Ik heb zo'n ongelooflijk leuke dag. Ja, als je dag begint met achteruitrijden op het Titi-circuit Assen, is het natuurlijk sowieso, dan kan het geen verkeerde dag meer worden. Nee, ongelooflijk leuk. Het is nu al zo leuk om met die bus door het hele land te crossen. We krijgen onderweg heel veel mensen die naar ons toeteren. Het is onwijs leuk om onze luisteraars te zien. Ik heb een superdag.
3: Heel Burgum in Friesland was uitgelopen. Ik kende tot nu toe Burgum niet. Daar ben ik ook gewoon eerlijk in. Maar ik had het idee dat echt de hele gemeente daar stond om ons bij het filiëppen aan te moedigen. Daar is een vlag gehezen door mij. Mattie heeft vanmorgen op het circuit in Assen alle vlag mogen hijsen. Ja, dan zou je dus zeggen dat het nu 1-1 staat. Maar dan was daar een klein uurtje geleden Bas, luisteraar Bassie in Ierseke, de zoekvlag wist te vinden en hem hees voor mij.
0: Ja.
3: Ja, dus het staat nu wel 2-1. Ja.
0: Mocht je denken, waar gaat het over? Je bent beland in Mattie versus Marieke. Deze week nemen Mattie en Marieke het tegen elkaar op. Normaal natuurlijk gebroedelijk in de Q-Music Studio. Deze week in een bus onderweg door Nederland om challenges uit te voeren. Om daarmee vlaggen te hijsen.
3: Ja, de echte kou is al wel een beetje ontstaan in onze relatie.
0: Ze hoort het ook, toch?
3: Mattie zit ook met de armen over elkaar. Zit hij nu op dit moment naast me.
0: Ja, even
3: hey, het is nu het 2-1 is voor mij, merk ik wel. Het wordt nu pittiger, hè?
0: Strijdbaar zijn jullie.
4: Ja, absoluut.
0: We zijn in de sleutelstad, we zijn in Leiden. We staan voor de duidelijkheid bij de Hooglandse Kerk. Je kunt ons daar ook zien. Jullie zijn niet te mis. Jullie hebben geen bescheiden busje meegekregen deze week.
3: Het is echt een joekeloeres van een bus. Hij is knalrood.
4: Toch echt even ook een applaus voor onze chauffeur Johan. Ja. Die heeft een soort bus geparkeerd in een poppenhuis. Niet te geloven.
0: Echt heel knap.
4: Wat een skills.
0: Zometeen krijgen jullie te horen wat de derde challenge van deze dag is.
4: Ja.
0: Hebben jullie al enig idee waarom we in de sleutelstad zijn? Waarom we in Leiden zijn geparkeerd?
3: Waarom wordt er zo vaak sleutelstad gezegd?
0: Is gewoon de bijnaam van de stad.
3: Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat weet ik wel. Maar ik vond het bijna verdacht.
4: Ja, we worden toch weer een escape room.
3: Ja. Nou, ik heb wel het gevoel dat we iets moeten gaan doen met het feit dat we in een grote en wat drukkere stad zijn en niet ergens ver in de provincie afgelegen. Dus misschien dat we toch hier mensen moeten gaan mobiliseren.
4: Ja,
0: misschien. Nee, ik weet er een en ander al meer. Binnen nu en nou pakken.

gisteren op de A2 Maarse richting 's-Hertogenbosch tussen Ouderijn en Everdingen op de parallelbaan. 11 kilometer file, vertraging 38 minuten. Heel veel sterkte als je vanmiddag stilstaat.

0: Natasha Benningfield, de soundtrack voor deze week, want alles is nog unwritten.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ik weet een klein beetje waar deze week naartoe gaat. Ik weet een klein beetje hoe deze week zich zal gaan ontvouwen. Maar Matty en Marieke, zij weten dat niet. Deze hele week rijden zij in een knalrode Q-Music bus dwars door Nederland. Op verschillende plekken worden de challenges uitgevoerd waarmee ze dus vlaggen kunnen verdienen. Degene die uiteindelijk als eerste 10 vlaggen weet te verzamelen, die wint deze strijd. Tussenstand 2-1 voor Marieke. We komen met de bus vanuit Friesland. We zijn nu neergestreken in, ja, ik blijf het zeggen, de sleutelstad. Het is Leiden. Matty en Marieke, zij staan voor Café De Uil van Hoogland, samen met luisteraar Emel.
2: Ja, Emel staat tussen ons in en we hebben gegeven, Emel, dat jij geboren en getrouwd

0: gevlogen Leidse bent? Of zeg je Leidenaar?
1: Nee, Leidse.
0: Oké, Leidse. Ja, dat is Leidse. Wat is er zo schitterend aan Leiden?
1: Ja, gewoon de mooie gebouwen, de mensen, de leuke wijkjes.
0: Hoe zijn de mensen in Leiden?
1: Ja, ik vind ze zelf heel leuk.
0: En is het een bepaald type? Zijn ze super nuchter? Zijn ze heel relaxed, ambitieus? Kun je het duiden?
1: Vooral harde werkers. Er zitten hier heel veel mensen nog in de oude beroepen. Dus metselaars, tegelzetters, stucadoors, schilders. Ook heel veel in de zorg. Maar ook uiterlijke verzorging is sterk vertegenwoordigd in Leiden. Ja, eigenlijk een beetje van alles wat.
2: Harde werkers, in Mel, wij passen hier perfect. jij hebt in je handen een gouden envelop. Ja. Daarin zit de challenge voor dit moment. Ja, we staan echt in de binnenstad van Leiden. Ik weet niet, de bus hier... Is hier wel echt geparkeerd? Ik denk niet dat wij hier heel snel weggaan.
0: Nee, want het was een hele klus. De buschauffeur Johan heeft dat geweldig gedaan, maar het waren smalle steegjes. Dus ja. Als we nu nog weg moeten rijden, hebben we een probleem.
2: Echt niet te geloven. Mel, ik zou zeggen, maak de envelop maar open. Ja. En draag ons voor wat onze eerstvolgende challenge is.
1: Nou, rapapa. Daar gaan we. In de vlag van Leiden zie je twee gekruiste sleutels. Het wordt dan ook de sleutelstad genoemd. Jullie gaan vanmiddag via een pubquiz zoveel mogelijk sleutels proberen te verdienen.
2: Oh, dat is leuk.
0: Oh, daar ben ik gek op. En dan maakt het ook opeens, it makes sense, dat, Emel, jij hebt een uurtje of anderhalf, twee geleden heb jij al wat hints gegeven. Kom naar Leiden en zoek 6 luisteraars die allemaal een ander decennium vertegenwoordigen. En dan ons eigen decennium is de jaren 80. Die hadden we dan al. Dus we moesten nog de jaren 40, de jaren 50, de jaren 60 enzovoort.
2: Mag ik heel even, er staan nog 85 regels op het briefje van Emel. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze nog meer te vertellen heeft.
3: Even door, jongens.
1: Het team met de meeste vragen goed per quizronde mag een sleutel uitkiezen. Slechts 1 van de 5 sleutels zal de poort van de Burcht van Leiden doen openen. Waar een vlag klaar ligt.
2: Zo, oké.
1: Zo. Jullie moeten nu eerst je eigen quizteam samenstellen. Kies om de beurt een teamlid. Degene die achter staat mag beginnen. De pubquiz heeft generatiespecifieke vragen, dus kies verstandig.
2: Oei.
0: Ja, okay. Jij staat achter, Mattie. Want ik sta voor. Dus jij mag als eerste, het voelt ook een beetje als kiezen bij gym, iemand kiezen.
2: Ja, we hebben hier staan de 40s, de 50s, de 60s, de 90s en de zero's. Ik ga sowieso kiezen Marlene uit de 40s. Marlene, hoe oud bent u?
4: Zeg maar gewoon je.
2: Ik begin met je.
4: En ik ben net bijna 80.
2: Net bijna 80. Geweldig.
0: Ik ga nadenken over strategie. Jij hebt de 40's in elk geval vast te pakken. Wie ik zo meteen ga kiezen, dat hoor je straks.
3: Mattie versus Marieke in de sleutelstad. Nu weet je ook waar die sleutelstad nou precies voor staat. Ze gaan op zoek naar sleutels zometeen. Die gaan ze verdienen met een pubquiz. Kom ons ook bezoeken. Q-music. Nogmaals, we zijn echt niet te missen. We staan in het hartje van de stad bij de Hooglandse Kerk. Dit is Q-music. Dit is Bruno Mars. Hier is Risk It All in de Q-middagshow.

0: vrijdag. Alles mag uit, behalve de radio. Bruno Mars met Q, Risk It All. Onderweg naar 4:30. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Eefje. Hoopte ik eigenlijk te horen nu.
1: Hey,
0: maar
1: goedemiddag.
0: Hey, hallo, daar ben je.
1: Hoi.
0: Hey.
1: Ik ben er zo, hoor.
0: Oh ja, oké, maar je hebt niks te melden, begrijp ik.
1: Nou, we hebben een heel leuk verhaal over een jongen die een fascinatie heeft voor bussen. Heel toepasselijk.
0: Nou, je hebt dit geweldig gered. Heeft je tot zo.
2: Hallo, ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
4: Kippie.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
14: Aldi. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
16: Dat wordt genieten.
15: Ja, dus. Aldi.
17: Kiss All The Time. Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time. Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
18: Is dit allemaal van jou?
19: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe geeft ruimte.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Hey, goedemiddag. Het is 4:30 geweest. Dit is Q-Music met verkeer van Flitsmeister. 67 files en 2 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 Maarsen richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. Op de parallelbaan 46 minuten, 12 kilometer. En de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten, 9 kilometer. Vertraging daar is 26 minuten. Af en toe zon, maar ook zeker kans op stevige buien, soms met onweer. Vanavond klaart het op, morgen begint droog en zonnig. Maar later alweer regen, dan wordt het ongeveer 17 graden. Ik wil toch even uitleggen wat er gebeurt. Eefje, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, ja, ik zit dus in de bus van Mattie versus Marieke in Leiden. Jij bent in de studio in Amsterdam. Wij hebben contact door middel van allemaal televisieschermen, computerschermen. En ik heb hier 17 openstaan. Dus het kan soms zijn dat ik aan jou vraag, wat zit er zometeen in het nieuws? Terwijl al ergens geschreven is, Eefje weet nog niet precies wat er in het nieuws zit, want er is er nu mee bezig. Maar inmiddels heb je alles bij elkaar verzameld, denk ik, toch?
1: Ja, ga het je allemaal vertellen.
0: Oké, het laatste nieuws. Even goedemiddag.
1: Goedemiddag. Spoedoverleg vanavond over alle protesten bij asielzoekerscentra de laatste tijd. Burgemeesters die maken zich veel zorgen. Ze noemen het terreur. Onder andere in Loosdrecht en in Apeldoorn. Daar liepen demonstraties afgelopen tijd flink uit de hand. En daarom gaat premier Jette vanavond in het Catshuis in Den Haag praten met de Vereniging van Gemeenten. Ook de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn erbij. Het is op vliegveld Schiphol erg druk bij de security. Volgens de Telegraaf staan mensen soms meer dan een uur te wachten. Duizenden mensen zouden in de stress zitten of ze hun vlucht toch wel halen. Schiphol laat weten dat ze nu extra personeel gaan inzetten en water uitdelen. De problemen komen doordat Schiphol vandaag is begonnen met een nieuwe werkwijze bij de beveiliging. Vakbond FNV waarschuwde eerder al dat dit voor problemen zou gaan zorgen. Het cruiseschip, de Hondius, waar het zo vaak over ging afgelopen tijd, waar het Hanta-virus rondging. Dat cruiseschip ligt nu in Rotterdam. Het kwam daar vanmorgen aan. Bemanningsleden die nog aan boord waren, die zijn meteen in quarantaine gegaan. Morgen dan beginnen ze met het schoonmaken van het schip. En dat is een hele klus, dat gaat dagen duren. Het gebeurt met speciale schoonmaakmiddelen. Matrassen, beddengoed en handdoeken worden vernietigd. En een jongen van 14 in Noorwegen, die moet wel heel erg gek zijn op bussen. Want hij is al voor de 3e keer stiekem achter het stuur gekropen. Vorig jaar reed hij zo een rondje in een stadsbus. En een maand terug jatte hij in de buurt van Oslo in Noorwegen een bus en reed er toen helemaal mee naar Zweden. Ja, en nu heeft die jongen van 14 het dus weer geflikt. Hij stal in Noorwegen weer een stadsbus. De politie kreeg allemaal meldingen van mensen die wel een heel erg jonge bestuurder hadden gezien. Na 300 kilometer kreeg de politie hem eindelijk aan de kant. Gelukkig zaten in die gestolen bus geen passagiers.
0: Ik begrijp nu waarom wij beveiliging bij de bus hebben staan.

0: always remember us this way. Bij Q-Music, goedemiddag.
1: Matty versus Marieke.
0: Het is de Q-Music middagshow van deze maandag voor 18 mei 2026. Mijn naam is Domien Verschuren. Ik blijf het graag herhalen. Dankjewel voor alle lieve berichten die ik de afgelopen week heb mogen ontvangen via de Q-Music app en via Instagram. Ik wilde vandaag weer graag aan het werk. Ik werd vanmorgen wakker en ik dacht, ik wil geen minuut missen, geen seconde missen van Matty versus Marieke. De week die ons ligt en de week die zal gaan uitwijzen wie er het beste is in het spelen van spelletjes. Zo simpel is het eigenlijk samen te vatten. We zijn in Leiden. De gigantische rode Q-Music bus die staat op het Hooglandse Kerkplein. En in een kroegje hier, niet zo ver vandaan, daar staan Matty en Marieke met hun teams. Er wordt namelijk geput. Alleen de vraag is, wie heeft wie gekozen voor zijn / haar team?
2: Ja, Domien. Ik ga heel even mijn krachtpatsers aan je voorstellen. Hier links van mij zit Simon. Simon is 59 en Simon, zijn specialiteit is...
3: Sport.
2: Sport, kijk. En dat is hartstikke goed. Want naast Formule 1 heb ik daar mezelf niet echt super ontplooid de afgelopen 41 jaar. Dus dat is hartstikke goed. Dan rechts van mij zit Storm. Storm is 20 en zijn specialiteit is...
4: Ik denk dat ik wel goed ben in ook sport en Leiden.
2: Leiden! Dus op het moment dat we vragen krijgen over de sleutelstad... en dat zou best nog wel eens kunnen, dan zit ik goed bij Storm. En ja, daar zit ze, de queen, onze queen uit de 40's. 79, Lente Jong. Marlene, heb jij één categorie waarin je goed bent en ik mocht tutoriëren? Dus waarin ben je goed?
5: Nou, ik ben goed in de gezondheidszorg.
2: In de gezondheidszorg, je kan er maar een vraag over krijgen. Dus dit is mijn team aan krachtpatsers hier, Domien.
6: Nou, dit klinkt goed, maar dan heb je mijn team nog niet gehoord. Naast mij zit Bram. Bram komt uit de jaren 90, is 26 lentes jong. Dan zit aan mijn andere kant Ineke, die komt dan weer uit de 70's. Die is, uit de 50's. Want jij bent namelijk...
7: 71.
6: En daarnaast zit uit de 70's dan Ilonka, jij bent 54. Zo heb ik strategisch gekozen om uit allerlei decennia iemand te kiezen die... Ja, zodat ik kom uit de jaren 80, we met z'n allen zoveel mogelijk weten. Wij hebben ook even een yell voorbereid. En die gaat de tegenstanders echt enorm doen afschrikken. Want daar gaan we.
8: Yell, yell, yell, de Leidenaren redden het wel.
0: Dit wordt geweldige pubquiz, wordt gespeeld zometeen in Leiden. Maar wie gaat die pubquiz eigenlijk leiden? Hoor je zo naar Kygo.

0: Kygo, Khalid Griffin en Save My Love bij Q-Music. Vanuit de Leiden tijdens Matty versus Marieke. Ja, we gaan deze hele week met een grote rode bus het land door. En waar ik zeg we, bedoel ik eigenlijk Matty en Marieke. 'S Ochtends geflankeerd door Stefan Bouwman. 'S Middags door mij, Domien Verschuren. Op verschillende plekken in het land worden de challenges uitgevoerd. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En die challenges die leiden tot vlaggen. Degene met de meeste vlaggen, met 10 vlaggen in totaal, die wint Matty versus Marieke. Tussenstand is 2-1 voor Marieke. Er wordt zometeen hier in Leiden een pubquiz gespeeld. Dat gaat gebeuren in café De Uil van Hoogland. En elke keer dat iemand een ronde van die quiz goed heeft, dus een ronde wint, verdient hij of zij een sleutel. Na de quiz gaat Matty en of Marieke, ze gaan natuurlijk samen, ze gaan naar de Burcht. En dan mogen ze kijken wie van hen welke sleutel de poort open kan maken van de stad. En daar ligt een vlag op de winnaar te wachten. Zoals ik al zei, ze zitten klaar in het café met hun teams. Er is alleen nog één iemand die deze quiz moet gaan leiden in Leiden. Dames en heren, jongens en meisjes, King Slobben, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Domien. Hallo. Dames en heren, zijn we klaar voor de quiz? Ja! Dan beginnen we met ronde 1, vraag 1. En dat is: het Romeinse cijfer X is 10... Maar wat is de waarde van D? De D van Dirk.
2: Wat is de waarde van D van Dirk? Storm, kom op, jongen.
3: Ja, ik denk dat we hier even naast ons moeten gaan kijken voor deze vraag. Ik weet het nog niet.
2: Marlene, de D van Dirk, welke waarde heeft hij?
4: 500.
5: Ik dacht 500.
2: Okay, we schrijven op 500, jongens.
1: En we gaan snel door met vraag 2.
0: Ja, moet er lekker in, zeg.
1: Vraag 2. Welke emoji gebruikt Gen Z massaal als ze iets grappig vinden? Welke emoji gebruikt Gen Z massaal als ze iets grappig vinden?
3: Maar hoe gaan we dat opschrijven, zeg maar?
2: Ja, ik denk... En wanneer is het?
5: Met die traantjes?
2: Ja, ja. Ik schrijf op schaat... Maar dat is toch... Gebruikt Gen Z dat massaal?
3: Volgens mij wel.
2: Ja?
3: Voor wat grappig vinden.
2: Oké, ik vraag het me af namelijk. Ik heb het idee, ik gebruik het ook en jij ook, denk ik.
1: We gaan door met vraag 3 alweer. Ja, we houden de vaart erin. Ja. Welk land won het Songfestival in 1974?
0: Oh, die weet ik.
2: Ik ga heel even naar Marlène.
0: Die weet ik.
4: Je ne sais pas.
2: Je ne sais pas. Is Frankrijk?
4: Ik weet het niet.
2: Even kijken. 1974. Is het niet ABBA geweest?
3: Het zou best kunnen. Ik was er toen nog niet.
2: Ik denk, is het niet gewoon Zweden geweest? ABBA met Waterloo. Ik schrijf ABBA met Waterloo.
1: Oké, dan gaan we door.
0: Ja, ik denk dat Matty daar wel een goeie heeft. Ja, ik mag natuurlijk niet te veel helpen, want ik weet dat ze mij ook kunnen horen. De terugkoppeling vanuit de bus is nu weer stilgezet. Want dan zou misschien Matty en of Marieke wel weten dat het liedje dat ik nu draai een stille hint is.

0: Vraag 3, zojuist in ronde 1 van de pubquiz. Die wordt gespeeld in Leiden. Gehost door Kane Slobbe. Welk land won het Songfestival in 1974? Zweden natuurlijk, ABBA. En niet met deze voor de duidelijkheid. Hè. Dat was met Waterloo. Door de Gimme Gimme Gimme Man After Midnight. Vanuit de bus. Die staat geparkeerd in Leiden. Veel vragen over verdubbel je salaris. Of dat deze week even een weekje overslaat. Antwoord is ja. Heeft uiteindelijk alles te maken met Mattie versus Marieke. Alles volg je via Qmusic.nl en via de Qmusic app. Zometeen gaan we verder met de pubquiz. En Turn the Lights Off komt eraan.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voorwie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
18: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
19: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazellen.
6: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Eefje Kuhne.
11: Goedemiddag. Spoedoverleg vanavond over alle protesten bij asielzoekerscentra de laatste tijd. Burgemeesters maken zich zorgen, ze noemen het terreur. Onder andere in Loosdrecht in Apeldoorn liepen demonstraties afgelopen tijd flink uit de hand. En daarom gaat premier Jette vanavond in het Catshuis in Den Haag praten met de Vereniging van Gemeenten. En de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn erbij. De rijen op Schiphol voor de security worden langer en langer. Bij meerdere vertrekhallen staan nu rijen dik tot ver achter de incheckbalies. De problemen komen doordat Schiphol vandaag is begonnen met een nieuwe werkwijze bij de beveiliging. Vakbond FNV waarschuwde eerder al dat dit voor problemen zou gaan zorgen. Het cruiseschip De Hondius, waar het hantavirus rondging, ligt sinds vanmorgen in Rotterdam. De bemanningsleden, die zijn nog aan boord. Komende uren gaan zij in kleine groepjes van het schip af. En dan moeten ze in quarantaine. In de haven staan speciale cabines voor de bemanningsleden waar ze kunnen verblijven. Nederlandse medewerkers die mogen thuis in quarantaine. Het lijkt er steeds meer op dat José Mourinho na 13 jaar weer terugkomt als trainer bij Real Madrid. Volgens onder andere Sky Sports ligt er al een deal voor 2 jaar. Mourinho had van 2010 tot 2013 een goede tijd bij Real Madrid en er wordt gehoopt dat hij de boel kan redden. Want op dit moment gaat het helemaal niet goed. De club scoort slecht en spelers maken ruzie op het veld. Af en toe zon, maar ook kans op pittige buien, soms met onweer. Vanavond klaart het op. Morgen eerst droog en zonnig, maar later krijgen we weer regen. En dan wordt het 14 tot 17 graden.
10: Q-verkeer van Flitsmeister met 81 files en vertragingen langer dan 30 minuten op de volgende snelwegen. De A2 Maarsen richting 's-Hertogenbosch. Tussen Maarsen en Nieuwegein-Zuid op de parallelbaan door een ongeluk 13 kilometer. Vertraging is 1 uur. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht door een auto met pech. Daar 5 kilometer met een dik half uur. En de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. 10 kilometer. Vertraging daar is 37 minuten. Het is maandagmiddag 3 over 5. De eerste werkdag van de week zit erop. Inpakken, wegwezen.
12: Deze week, Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
13: Q-Music. Domien Verschuren.
10: En de Q-Middagshow vanuit Leiden. Vanuit de knalrode Mattie versus Marieke bus. Met Justin Jackstalen. Turn the lights off.

0: Chester, Jackstyle en Johan en Turn the Lights Off bij Q Music. Mattie.
1: Ja.
0: Marieke.
2: Ja.
0: We zijn bij een moment in het radioprogramma gekomen dat jullie meer dan genoeg kennen om dit in de goede volledigheid te kunnen voltooien zometeen.
1: Ja. Ja.
0: Jullie zitten namelijk in een kroeg hier aan mijn rechterzijde. Ik kijk uit de bus, ik zie daar de kroeg. Zouden we met de hele kroeg even dit momentje kunnen doen, denk je?
2: Ja.
1: Ja, Domien, ik heb net als een soort van dirigent de mensen ook voorbereid op dit moment.
0: Oh, echt? Oh, geweldig, Matt.
2: Nou, en ja, zal ik je zeggen, weet je wat treft, wat er helemaal super eraan is en echt bij past, we hebben net de bruine fruitschaal gekregen.
0: Oh,
2: snackmomentje.
0: Geweldig. En wat gezellig ook dan, hè?
2: Ja, heel gezellig.
1: Echt leuk.
0: Ja. Ik volg dan jullie wel even, oké? Dan doe ik dat muziekje en dan moeten jullie maar even met de hele kroeg dan dat momentje doen.
1: Oké, want hoe zullen we het dan precies aanpakken, Marieke?
2: Nou, ik denk dat als zodra wij dat dan de rest wel invalt,
1: ja?
2: Ja, dus en daar gaan we.
3: Gezellig.
0: Nou, gezellig is het. Mattie en Marieke vanuit de Leiden. Jongens, ik ga jullie meteen weer doorsturen met de pubquiz met Kane daar.
1: Was goed, jongen.
0: Succes. Dag. Mocht je denken, waar ben ik in beland? Nou, in de Q-middagshow van maandag. Het is 5:07. Goed dat je erbij bent. Het is de show van 18 mei 2026. We zitten in Leiden, in de sleutelstad. Dat doen wij met de knalrode Q-music Mattie versus Marieke Bus. Er komen veel berichten binnen in de Q-app. Onder andere uit Heerlen. Evert laat weten, helaas woon ik in Limburg. Want ik ben een fanatieke pubquizzer. Ja, er wordt nu voor een nieuwe te winnen vlag gepubquizd hier in Leiden. Ik had team Mattie graag een handje geholpen. En Priscilla is heel blij dat wij in Leiden zijn. Ja, Priscilla, kom ook vooral langs. Hè. Kom even die bus spotten van dichtbij. De Hooglandse Kerk, daar staan wij. Dat is voor de duidelijkheid niet de kerk in Hoogland. Ik zag al wat verwarrende berichten binnenkomen. We zijn bij de Hooglandse Kerk in het hartje van de stad Leiden. Vanwege Mattie versus Marieke. Altijd leuk om wat van je te horen. En sowieso ook leuk als je even langskomt hier. Ook heel veel reacties van luisteraars die het leuk vinden dat ik weer op de radio ben. Ik vind het ook fijn om er weer te zijn, mocht je het hebben gemist vorige week. Ja, het klinkt echt als een bijna een sidestep in mijn leven. Maar ik heb vorige week afscheid moeten nemen van mijn zwager. De man van mijn zus Lieve. Ik heb daar vorige week al het een en ander over verteld in de middagshow. Sindsdien is het leven nogal hobbelig en nogal onduidelijk. Maar gelukkig is er dan één stabiele factor in mijn leven. En dat is de radio. Die stabiele factor is iets minder stabiel dan normaal. Want we rijden dus kriskras door het land heen. En we zijn vandaag in Leiden. Maar ik ben heel blij dat ik mijn steentje op deze manier kan bijdragen aan Mattie versus Marieke. Waar dus op dit moment een pubquiz gespeeld wordt. Zometeen dan gaan we naar de laatste en misschien wel de beslissende vraag. Kane Slobbe, mijn oppaskind, mijn collega van het weekend. Je hoort hem hier op Q-Music, die voert deze pubquiz uit. Hij is de leider van de pubquiz in Leiden. En zometeen zal hij die laatste vraag met de kroeg gaan spelen.
4: Shine bright like a diamond.

0: Hit is Q Music.
1: The Bowser.
0: And this is Q Music.
1: Alex Warren.
0: And this is new.
2: She back, baby. Je kent haar van Driver's License en Good For You. En op 12 juni komt haar nieuwe album uit. You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Olivia Rodrigo is terug met nieuwe muziek. Dat is een bangertje. Dit is Drop Dead in de Q Music Middagshow.

0: prachtig geweldig liedje. Nieuwe Olivia Rodrigo hoorde je. You're the Drop Dead by Q.
1: Q Music.
2: Mattie versus Marieke.
0: Oeh la la, we zijn niet te missen deze week. Kris kras door Nederland. Mattie versus Marieke. Mattie en Marieke tegen elkaar strijden zij om vlaggen. Tussenstand na dag 1. We zijn onderweg naar dag 2. Is 2-1 voor Marieke. In Café Den Uyl van Hoogland in Leiden. Dat wordt nu een pubquiz gespeeld. Voor elke gewonnen ronde is er een sleutel te verdienen. We zijn immers in de sleutelstad. En met die sleutel kunnen ze zo de poort naar de burcht proberen te openen. Degene die de passende sleutel heeft, die mag de volgende vlag gaan hijsen. Marieke Elsinga in Café Den Uyl van Hoogland in die pubquiz, geleid door Kees Slobbe. Hoe gaat het daar?
3: Oh ja, het is gewoon bloedspannend. Mattie is heel fanatiek en goed in dit soort dingen. Die weet veel. Die weet ook veel bijvoorbeeld van televisietunes. Maar hij heeft ook een heel sterk team, moet ik echt zeggen. Hij heeft zijn medekandidaten goed gekozen. Maar, vlak mij en mijn team niet uit. Want ik heb mensen uit de 90s, de 50s, de 70s. Ik ben zelf een 80s girl. Dus we hebben best wel veel kennis in huis. We hebben nog 3 vragen van deze pubquiz te gaan. Ja, en dan komen we erachter hoeveel sleutels een ieder heeft.
4: Zijn jullie klaar voor de laatste 3 vragen?
5: Yes!
3: Ja. Yes.
4: Daar gaan we. Welk automerk werd iconisch nadat het werd gebruikt als tijdmachine in de film Back to the Future?
0: Goeie vraag.
3: Wat is dat?
6: GMC.
4: Welk automerk werd iconisch door Back to the Future?
6: Dat is een GMC volgens mij.
3: Sorry, heb je alweer een nieuwe vraag gesteld?
4: Nee, dit was nog even herhaling.
3: Oh, gelukkig. Nee,
4: de mensen die het niet meer stonden.
3: De spanning. Wij denken dat we hem goed hebben.
0: Je wilt ondertussen het team van Marieke ook overleggen over de vraag.
4: Hoe heette TikTok voordat het de naam TikTok kreeg?
3: Oh ja, jeetje.
6: Musical.ly.
3: Precies, oké. Ja, Bram, die weet dit soort dingen. Die is geboren in de jaren 90. Zit jij zo
4: en
3: op TikTok?
4: Tot slot, vraag 8. De allerlaatste vraag. Wie speelde de gitaarsolo op Michael Jackson's nummer Beat It?
3: Ja, oké. Hoe denk ik deze 3 goed. De vraag is, wat hebben we voor de rest van deze ronde goed? Als dit Slash is. Oké. Nou, dat weet Ilonka dan weer.
0: Hoe is het gegaan, denk jij?
3: Die is geboren in de 70s. Wordt bij het team van Mattie nog echt heel druk overlegd? Of heb je het nog even nodig, jongens?
7: Alles staat erop.
3: Oh, nee, oké. Nou ja, just checking, weet je wel. Ik wil niet het gevoel hebben dat jullie hier moeten haasten, omdat wij het antwoord al goed hebben ingevuld.
0: Ja, dit is zo lekker. We gaan de antwoordformulieren ophalen. Zo gaat het in de pubquiz. Dan gaan we dat natuurlijk allemaal onafhankelijk nakijken. En dan weten we zometeen wie er sleutels krijgt. En wie uiteindelijk dus ook de juiste sleutel te pakken heeft om de poort van de burcht in Leiden te openen. En daar een vlag te hijsen. De spanning is om te strijden. Je luistert Mattie versus Marieke met Michael Jackson.

0: kon het net niet zeggen, dat Marieke mij hoorde. Maar de solo hier, die gespeeld hoort worden op Beat It van Michael Jackson, die is niet van Slash, die is van Eddie Van Halen. Slash deed hem op Black or White, dus die vraag die heeft Team Marieke sowieso fout beantwoord in de pubquiz. Ja, wat wordt de uitslag? Wie gaat zometeen de meeste aantal vragen goed hebben? Wie heeft de meeste rondes goed in de pubquiz die gehost door Kane Slobbe hier vanuit Leiden in het kader van Mattie versus Marieke? Wordt het 3-1 voor Marieke of wordt het zometeen 2-2 en hebben we te maken met een gelijkstand? Je hoort het zometeen naar Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe komt er ook aan.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
13: Hebbes.
12: Kijk op ben.nl.
11: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
14: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting.

0: incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Nou, hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: Hey, goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Q-middagshow vanuit de bus van Mattie versus Marieke in Leiden. Q-verkeer van Flitsmeister met 76 files in totaal. En 3 vertragingen langer dan 20 minuten. De A2, Maarsen richting Den Bosch. Tussen Maarsen en Nieuwegein-Zuid op de parallelbaan. Door een auto met pech 13 kilometer. Vertraging is daar 50 minuten. De A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Houten. 10 kilometer met 37 minuten. En de laatste is de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen de brug over het Wilhelminakanaal en Batadorp. 7 kilometer. Vertraging 1:20. Kans op buien, soms met onweer. Vanavond klaart het op en koelt het af naar tussen de 4 en 8 graden. Morgen begin droog en zonnig, later wel weer regen. 14 tot 17 graden. Evie heeft het laatste nieuws.
3: Goedemiddag. De rijen op Schiphol voor de security die worden langer en langer. Bij meerdere vertrekhallen staan nu rijen dik tot ver achter de incheckbalies. Het is niet bekend of mensen hun vluchten door hebben gemist. Moet je nou zelf nog een vlucht halen vanavond, ga dan ruim op tijd naar het vliegveld, is het advies. Die problemen lijken te komen door een nieuwe werkwijze bij de beveiliging, al wil Schiphol dat niet bevestigen. Een school in Hilversum schrapt de avondvierdaagse vanavond vanwege de spanningen in Loosdrecht. Al bijna een maand wordt daar fel geprotesteerd tegen een asielzoekerscentrum. De route van de vierdaagse is aangepast. Toch vindt de school de sfeer te grimmig en dus gaan 120 scholieren vanavond niet wandelen. Andere scholen in het Gooi die lopen de vierdaagse wel gewoon. Crimineel Ridouan Taghi die heeft misschien eindelijk weer verdediging. 2 advocaten die hebben laten weten dat zij hem samen wel willen bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces, maar alleen als ze veel meer tijd krijgen om zich in te lezen. Dat lieten de advocaten vandaag weten in een tussentijdse zitting. Taghi zit nu al een jaar zonder advocaat. En steeds vaker komen Nederlanders op vakantie in de problemen door het vergeten van 1 simpel ding.
2: Oké, ik luister even mee. Ik ga namelijk volgende week ga ik een weekje op vakantie. Dus wat moet ik niet vergeten?
3: Nou, eerst de belangrijke dingen die natuurlijk meegaan in je koffer. Je paspoort, je boardingpas. Verder staat natuurlijk ook alles lekker op je telefoon. Dan heb je ook je boardingpas.
2: Ja. Tuurlijk.
3: Reisappjes, bankpas, DigiD, alles. Maar ja, daar zit meteen ook het gevaar. Want wat nou als je telefoon crasht?
2: Oh.
3: Ja, dan kan je helemaal niks meer.
2: Vreselijk idee.
3: Dus het simpele dingetje dat we daarom allemaal mee zouden moeten nemen, gewoon een ouderwets stuk papier uitgeprint of handgeschreven met even al je belangrijke gegevens, contactpersonen, telefoonnummers, inloggegevens. En dat kan je straks een hele hoop gedoe schelen.
2: Weet je wat ik altijd heel lief vind bij op vliegvelden? Dat zijn dan het zijn vooral mannen. Het zijn vaak mannen van een bepaalde middelbare leeftijd die dan uit hun rugtas zo'n multomapje halen. Of zo'n plastic. Ik weet niet eens hoe je het heet. Zo'n plastic ding met een elastiekje eromheen. En die maakt dat dan open. En zitten dan alle reisbescheiden zitten daarin.
3: Een lekker mapje. Dus,
2: zo'n lekker mapje. En dat is dan het is een kopie van het paspoort, een kopie van de reisting, van de boarding. Passes. En ja, ik heb altijd gedacht, ik ben natuurlijk een jonge, vitale man, maar ik ben tegenwoordig ook vader. Dus ja, nu kom ik ermee weg, toch? Als ik met zo'n mapje,
3: zo'n
2: mapje op Schiphol sta. Ja, doen. Even een goede tip, dankjewel.
3: Joe.
2: Tot zo.

0: Medusa, Dermot Kennedy, Paradise by Q Music. We zijn bezig met Mattie versus Marieke. We zijn in de sleutelstad, vrij letterlijk. We zijn in Leiden. Wat zei je net tijdens het korte loopje dat we hebben gehad van de bus naar de Burgt?
1: Hondenpoep.
0: Ja, en daarvoor?
1: Oh, daarvoor. Nou, dat ik een heel goed gevoel heb over de twee sleutels die ik in handen heb. Ja. Maar dat Mattie een blauwe sleutel heeft. En ja, die Marieke is blauw. En ik ben toch bang dat daar de winnende sleutel bij Mattie in zijn hand zit.
0: Oké, Matt, neem ons even mee naar de afgelopen anderhalf uur. Wat hebben jullie gedaan? Hoe kom je aan die sleutels?
2: Een bloedstollend spannende pubquiz hebben wij gedaan. Wij hebben geweldig, dankjewel onze luisteraars weer die hier naartoe zijn gekomen. We hadden verschillende generaties aan ons tafeltje zitten. De 60s, de 40s, de 50s, de 70s. Wij hebben 5 ronden gedaan. Per ronde kon je een goede sleutel verdienen. Of tenminste, dat hoop je dan dat een goede sleutel ertussen zit. Ik heb 3 rondes gewonnen, dus 3 sleutels. En Marieke heeft er inderdaad 2.
1: Dat hoeft dus eigenlijk niks te zeggen.
0: Nou, nee.
1: Met 2 sleutels kan daar ook de passende sleutel op bij zitten. En die sleutel die past dan vervolgens op de poort van een schitterende burg.
0: Nou, sowieso, wat is Leiden een prachtige stad.
1: Nou, het is dus heel leuk, want we zijn pas bij dag 1 van Mattie versus Marieke. En we zijn nu op zoveel plekken al in Nederland geweest waar ik nog nooit geweest ben. En dit is echt wat een pareltje in Leiden.
0: Kijk, het idee is inderdaad zo meteen dat 1 van deze sleutels past op de burg. Daarachter, ja, jullie zien hem al liggen. Daar ligt dus daar liggen de vlaggen. Eentje van jou, Mattie.
2: Ja.
0: Eentje van Marieke.
1: Ja.
0: Degene die zometeen de poort open krijgt, die mag naar boven, die mag de vlag gaan hijsen. Dan wordt het of 3-1 voor jou of 2-2 gelijkspel na dag 1 van Mattie versus Marieke. Zullen we gaan beginnen?
1: Ja, laten we doen. En Mattie heeft 3 sleutels, ja. Dus ik zou ook zeggen, nou, voor de draad.
0: Begin jij maar.
2: Ga ik beginnen?
0: Oké, okay, loop met jou mee. We lopen de trap op van de prachtige burcht. We lopen naar het gesloten hek waar Mattie de allereerste sleutel in het slot zal steken. Ben je er klaar voor?
2: Dus even kijken, ik ben er meer dan klaar voor. Wie krijgt de burcht? Even kijken.
0: De sleutel gaat in het slot.
2: Het is niet de groene sleutel.
0: En er gebeurt helemaal niets. De groene sleutel is niet. Zal ik hem van je overnemen?
2: Niet de groene sleutel.
0: Zal ik hem van je overnemen om verwarring te voorkomen?
2: Ik heb er nog 2 over.
0: Marieke, mag ik jou uitnodigen om naar boven te lopen? Om de eerste sleutel naar keuze in het slot te steken.
1: Ik kijk ook even naar mijn team, want ik heb het niet alleen gedaan. Jongens, ik doe de roze sleutel.
0: De roze sleutel.
1: Ik ga voor de roze sleutel.
0: En alright.
1: Is dit de sleutel die past? Hé, hij gaat erin.
0: Hij gaat erin.
1: Maar hij draait niet om.
0: Nee, dat gebeurt helemaal
1: niet. De roze sleutel is niet de juiste sleutel.
0: Het is niet de roze sleutel, team Marieke. Helaas, helaas. Ik neem hem in ontvangst. Ik heb nu een groene en een roze sleutel. Dan gaan we naar Mattie. Nog 2 sleutels over.
2: Ik ga voor de witte sleutel.
0: Je gaat voor de witte sleutel, hè? Ja, dat zou ik ook gedaan hebben, hoor. De witte sleutel gaat hier in het slot.
2: Oké. Hij glijdt er heel makkelijk in.
0: Oh, dat zei mijn vriendin vannacht ook.
2: Hij glijdt er heel makkelijk in.
0: Ja, ja.
2: Maar Domien?
0: Oh nee toch.
2: Hij draait niet op.
0: Godsamme, er gebeurt er niks. Oké, maar dan zijn we dus nu. Ja, ik zie het.
2: Nog één keer checken.
0: Nee, er gebeurt helemaal niks. Er gebeurt niks. Dus, dan mag ik de witte sleutel in ontvangst nemen van jou. Er zijn dus nog 2 sleutels over. We hebben nog een blauwe, Marieke, ja, en een gele. Ja, gaat dan toch jouw theorie kloppen? Nou, even één keer, jij denkt dat het de blauwe sleutel is, hè?
1: Nou, ja, ik ben zo bang, omdat mijn teamkleur blauw is. En nu heeft hij die blauwe sleutel.
0: Ja, okay.
1: En dat is de laatste sleutel, die is gewonnen door hem. Ja. Maar ik ga nu de gele sleutel proberen.
2: Ik vind het echt spannend.
0: Mattie vindt het echt heel spannend. Okay,
1: spannend.
0: Jij bent aan de beurt. We hebben nog een gele sleutel en een blauwe sleutel.
1: Als deze niet past, weten we dat die van Mattie past. Dus we zijn er meteen uit.
0: Oké,
1: de gele sleutel. Ja, natuurlijk weer als een mes door de boter glijdt hij. Maar draait hij ook? Hij draait! Ja!
0: Team Marieke pakt hier opnieuw een vlag. Ja, en ze is gevlogen. Ze gaat meteen naar boven. Ze gaat de trap op. Ze heeft de vlag te pakken.
1: En dit voelt goed. Dit voelt goed, lieve mensen. Ik hijs de derde vlag.
0: Ongelooflijk, daarmee staat het na dag 1 staat het 3-1 voor jou.
1: 3-1, 3-1.
0: Mag ik jou uitnodigen om ondertussen ook naar boven te lopen om de vlag ook daadwerkelijk daar te gaan hijsen? Ja, het is nog geen 6 uur. We zijn nog steeds niet aan het einde van dag 1. Maar we kunnen wel stellen dat de challenges voor vandaag zijn afgerond. Tussenstand is 3-1. Zometeen gaan we uitgebreid napraten over vandaag.

0: Hugel en Topic, I Adore You bij Q Music. Vanuit de bus van Mattie versus Marieke in Leiden, waar de laatste challenge van vandaag gespeeld is. En daarmee is de tussenstand, ja, het is chockerend. 3-1 voor Marieke. We gaan zometeen na 6 uur uitgebreid terugblikken, want hoe hebben onze helden vandaag ervaren? Ja, en hoe gaat Mattie die achterstand morgen in proberen te lopen? En ook Sombra komt eraan.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Deze week bij Q Music.
5: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Bij Sanidump zijn nu Dump de prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
8: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
7: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
6: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.

0: wijn 1 plus 2 gratis. En AH Extend vleeswaren en borrelhapjes 2 daal voor prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
7: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, 1,69. Dat is lekker.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Zes uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
15: Goedenavond. Premier Jette praat op het Catshuis in Den Haag vanavond met gemeentes en provincies over de asielprotesten. Ook de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn erbij. Gemeentes maken zich veel zorgen over de steeds fellere protesten. In Loosdrecht werd laatst vlakbij een asielzoekerscentrum brand gesticht en werd de brandweer tegengehouden. Een groep schepen met hulpverleners en spullen voor Gaza is vanmorgen door het leger van Israël tegengehouden. Dat gebeurde bij Cyprus. Zeker 10 boten zijn onderschept en hulpverleners zijn opgepakt. De hulporganisatie is erg bezorgd en laat weten dat er ook 2 Nederlanders zijn opgepakt. Er verdwijnen in ons land mogelijk 300 banen bij IKEA. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Het zou gaan om de afdeling waar ze aan het concept werken en waar ze contact houden met franchise-nemers. Daarvan zit het hoofdkantoor in Delft. Wereldwijd schrapt IKEA 850 banen om kosten te besparen. FC Groningen vindt het niet oké dat er geen supporters mee mogen naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax donderdag. Die wedstrijd is in Volendam, maar omdat voetbalsupporters zich daar afgelopen zondag misdroegen, is besloten om in Volendam de rest van het seizoen geen uitsupporters meer toe te laten. De supportersvereniging van FC Groningen baalt.
16: Ja, dat is heel aaiend. Ja, wij vinden niet dat wij daar de dupe van mogen worden. Wat ons betreft is dit totaal onbespreekbaar. En wij hebben zeker al een demonstratie aangemeld nu om in Volendam te gaan demonstreren tegen dit besluit op donderdag. En daarnaast zijn we bezig met onze jurist om te kijken of we hier ook stappen tegen kunnen nemen.
15: Maar volgens Volendam gaat het om de veiligheid van bezoekers. Het weer, kans op buien, soms met onweer. Maar vanavond dan klaart het op. Het koelt af naar tussen de 4 en 8 graden. Morgen eerst droog en zonnig, maar later weer regen en dan wordt het 14 tot 17 graden.
14: Op verkeer van Flitsmeister met nog 40 files in totaal en vertragingen langer dan 30 minuten op de A2. Maarsen richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht, Papendorp en Everdingen. Door een auto met pech 12 kilometer, 50 minuten. En de A2 Maarsen Oude Rijn tussen Maarsen en Oude Rijn op de hoofdrijbaan. Daar staat een auto met pech 7 kilometer. Vertraging daar is 32 minuten.
9: Deze week Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
17: Music. Domien Verschuren.
14: En de Q-middagshow van maandag. Mattie versus Marieke. We gaan lekker nakelen.

0: minuten over 6. Je luistert naar Mattie versus Marieke vanuit de bus. Die staat geparkeerd voor een prachtige kerk in Leiden. Mattie, goeie avond.
1: Hai, goeie avond, jongen.
0: Marieke, goeie avond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hallo, ja, kijk, hier hoor je al toch een soort van verschillende emotie, verschillende energie.
2: Oh ja.
0: En dan begrijp ik ook wel, dag 1 van Mattie versus Marieke zit erop. Voordat we naar de harde statistieken gaan, ik wil eerst even bij jou, Mattie, inchecken. Hoe was de dag vandaag? Hoe heb je beleefd?
1: Het was echt een onwijs leuke dag. Ik moet zeggen, we sluiten hem ook af met zon. En dat is echt de icing on the cake, zoals de Amerikanen zeggen, hier in het prachtige Leiden. Ja, een hele diverse dag. We hebben vandaag geraced op het circuit van Assen. We hebben gefiel-jept.
0: Ja.
1: Dat is niet ons slapende talent, zijn we achtergekomen. En we hebben een pubquiz gedaan. En dat allemaal samen met onze luisteraars. En dat is gewoon ongelooflijk leuk.
0: Ja, we zeggen al de hele dag dat we kriskras door Nederland gaan. Dat klopt ook. Zwolle via Emmen inderdaad naar het TT-circuit van Assen. In Burgum geweest, vlakbij Drachten in Friesland. Ja. En toen doorgereden naar Leiden, waar we hier de avond afsluiten. De dag afsluiten in het avondzonnetje. Marieke, als je Mattie zo hoort praten, is het precies het gevoel dat jij het overgehouden aan vandaag?
2: Ja, heel erg. Het is echt heel leuk om niet te weten waar je naartoe gaat.
0: Ja, snap ik wel.
2: En dan vervolgens uit de mond van een luisteraar te horen waar je dan daarna weer welkom bent. Want we worden echt door de luisteraars dus kriskras door het land gestuurd. En vervolgens ook best wel een aantal challenges met luisteraars samen te doen. Omdat we het in ons eentje ook gewoon simpelweg niet hadden gered.
0: Ja. Het idee is dat er vlaggen moeten worden veroverd. Er zijn degene die 10 vlaggen verovert, die heeft het spel gewonnen aan het eind van de week. Of misschien wel morgen als het zo gaat op het tempo van Marieke Elsinga. We weten het niet. Die tussenstand. Ja, we moeten het toch even over hebben. We hebben 1 dag gehad, 3 challenges en ook nog een vlag die in het land werd gehezen door een luisteraar. Ja, de tussenstand is 3-1.
1: 3-1, inderdaad. Maar we zitten pas op maandag, hè, Domien. Laten we vooral genieten. En we hebben nog een paar dagen te gaan.
0: Dat is zeker waar. We zijn pas net begonnen. Ik hoor het je zeggen. Dit is eigenlijk de warming-up voor jou.
1: Juist.
2: En ik moet daar wel ook bij zeggen. Ik heb, daar ga ik gewoon wel in alle eerlijkheid toegeven. Ik heb ook echt wel geluk gehad. En dat geluk, dat was hier in Leiden. Vooral met de pubquiz net. Want daar hebben we 5 rondes gespeeld. Waar sleutels mee te verdienen waren. En Mattie had 3 sleutels en ik had er 2. Maar uiteindelijk paste er maar 1 van die sleutels op de poort van de burcht. Dat zul je net zien. Hangt het geluk weer aan mijn kont. Ja, had ik dus de passende sleutel.
1: Ja, als de sterren zo blijven staan, dan wordt het 45-1.
0: Ja, ik wil het zeggen. Ja. Dit zijn de beleefdheden, Marieke. Je mag ook gewoon blij zijn. Het is 3-1.
2: Ja, het is wel echt, ja, het is gewoon 3-1. Het is ongelooflijk. Ja, ik ga er echt erop en erover op dag 1. Ja, inderdaad, als we zo doorgaan, dan slaap ik morgenavond weer thuis. Jep en Noah, ik kom eraan!
0: Gewoon een soort van escape room in een rijdende bus.
1: Dat is het ook echt.
2: Voelt
1: het.
2: Daarover gesproken, we hebben lekker wat eten gekregen.
0: Ja, we gaan
2: snackje
0: even lekker
2: bij het luik, zou ik willen zeggen.
0: Makkelen hier.
2: Ja, als je zelf ook aan de dish zit, eet lekker mee.
0: Eet smakelijk. Shakira zometeen over smakelijk gesproken. Zo hoor je dat David Guetta met Usher.

0: Shakira bij Q-Music en Zoo. Aan het einde van de eerste dag van Mattie versus Marieke. We zijn in een knalrode Q-Music bus onderweg door het land. We zijn begonnen in Zwolle vanmorgen vroeg. En we zijn deze dag aan het eindigen in het inmiddels zonovergoten Leiden. Er zijn veel vragen die ook binnenkomen in de Q-Music-app, lieve vrienden. Natuurlijk, de eerste strijddag hebben wij besproken nu. Er zijn een hele hoop mensen met vraagtekens die hangen boven de hoofdjes. Gewoon even een greep uit de Q-app. Marianne en Esmar die zijn nu benieuwd hoe de avond eruit ziet voor ons allen hier.
1: Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Nee, ik eigenlijk ook niet.
1: Ik weet helemaal niks.
2: Oh ja, ik weet het wel.
0: Wat dan?
2: Nou, het is ons volgens mij vorige week uitgelegd in een productiemeeting. Zometeen, ja.
3: Je gooit even de productiemeeting de radio op.
2: Nee, we hebben gewoon een productiemeeting waarin er werd uitgelegd. We slapen in hotels. Domien die vertrekt zometeen om 7 uur na jouw middagshow weer naar gewoon jouw stadje Utrecht.
0: Ja, ik ga naar Utrecht, ja.
2: En dan rijdt de bus naar een plek, een hotel. Hier volgens mij relatief in de buurt. Ik heb geen idee welke. En dan slapen we dan.
3: Dat is, maar goed, dan inderdaad, dan weten we hetzelfde. Ik heb geen idee waar ik zo meteen naartoe ga.
0: Hey, wat gaan jullie doen, denk je? Hoe gaat de avond er voor jullie uitzien? Oké, die bus die gaat naar een plek, daar wordt geparkeerd en daar wordt dan ook zo meteen ergens geslapen. Gaan jullie nog een spelletje doen? Zijn jullie juist heel moe van de dag?
2: We doen de hele dag al spelletjes.
0: Hey, ja, een bordspelletje, leuk. Monopolietje.
3: Moet er echt niet aan denken.
0: Katannetje, nee.
3: Nee hoor. Nee,
2: ik zou het wel leuk vinden, maar Mattie is inderdaad niet echt voor te poren. Ik denk dat we lekker een kopje thee drinken.
0: Oh,
2: en
0: lekker.
2: Dan is het ook vrij snel weer bedtijd. Want morgen weer ten strijde.
3: Nou, als je echt wil weten wat ik ga doen. Vanavond staat een nieuwe serie van. Vanavond staat een nieuwe serie van Vlodder online.
0: Oh, het is 18 mei natuurlijk. Ja, de grote Videoland.
3: Ik ga even kijken.
0: 18 mei zit ook in mijn hoofd.
2: Ja, wij hangen in Videoland.
0: Videoland, ja. Wordt er geslapen in de bus, willen mensen weten. Wanneer geslapen in de bus, toch? Overdag misschien een dutje, maar...
3: Nee, we zijn geen Job. Jij bent de zon. Dat is niet zo. We slapen dus in een hotel. Nee.
0: Zo, wil je heel even duiden wat voor grapje jij nu maakt?
3: Ja, kijk, dat
0: voor een generatie is het niet meer te volgen.
3: Sorry, het is heel goed dat jij even een context vraagt. Vroeger had je een enorm, ik wil zeggen succesvol televisieprogramma, was het net niet eigenlijk. Het was de bus. En die bus die trok door heel Nederland. En een van de kandidaten eruit was Job. En Job heeft een liedje uitgebracht voor Antoinette. Die zat ook in de bus.
2: Het was een beetje Big Brother op wielen.
0: Ja, dat was het.
3: Dat was het, letterlijk.
0: Ja.
3: En hij bracht een liedje uit Jij bent de zon. Dat is denk ik nog een bescheiden hit geweest ook.
2: Zeker. Foutuur.
3: Jij bent de zee. Jij bent de liefde. Ga met me mee.
0: Dat was in het Foutuur voorbij komen.
3: Ja, nou ja, in ieder geval. Zij sliepen dus wel in die bus. Dat doen wij niet. En daarom zei ik ben geen Job.
0: Duidelijk verhaal. Ja. Jent wil graag weten of wij een gezellige buschauffeur hebben.
2: Ja, Johan.
0: Johan.
2: Nee, dat is Johan. Johan is super. Ik denk dat Johan nu ook lekker aan een smashburger of een lekker avondmaaltje in elk geval zit. Johan, die rijdt ons veilig van A naar B.
0: Mm. Wouter die wil graag weten, hoe ver hebben jullie vandaag in godsnaam gereisd? Kijk, ik weet het antwoord. Ik heb namelijk inderdaad veel thuis ook mee zitten luisteren, mee zitten kijken. Dus ik heb het rekenmachientje erbij gepakt. Ik heb een beetje de Google Maps erbij gepakt. Ik ben gewoon wel benieuwd. Wat denken jullie?
3: Nou, ik denk dat deze bus ongeveer 70 kilometer aan 75 kilometer per uur rijdt. Hm. Het aantal gereden uren zal liggen op een uur of 3-4.
0: Oké, okay,
2: ik denk dat we nog wel meer hebben gereden. Want zeker van Burgum naar Leiden was echt een end. En vanmorgen begon

0: we in Zwolle naar Assen, naar... Goh, ik denk dat we wel 600 kilometer op de teller hebben.
1: Nee, minder. Nee.
2: 600 kilometer voor Marieke. Mattie, wat denk jij?
1: Nee, ik denk tussen de 300 en de 400, als je dat wel haalt.
2: Nou, Mattie Valk, je hebt misschien niet de meeste vlaggen gehaald vandaag, maar dit antwoord heb je spot on.
0: Wauw.
2: 390 kilometer hebben we gereden. Dat heb je echt goed uitgerekend, ja. 6 provincies hebben we doorkruist vandaag op deze allereerste dag van Mattie versus Marieke.
0: En dat voelde ook goed. Je ziet het landschap veranderen.
1: Ja. Ik heb wel met Johan afgesproken. Ik krijg de punten bij het benzinestation. Dat is wel leuk. voor de zegeltjes en zo. Jongens, wat raad er aan benzine.
0: Ja, Johan vroeg ook of die donderdag mee mag doen met tankbonnen bingo.
3: De Q Music alarmschijf.
4: Hey, wij zijn K3.
5: En ik ben Donnie.
4: K3 en Donnie.

heb je echt een hele gemene K3 en Donnie in huis, Mattie. Dat eindje wat jij net deed. Dat doe jij echt. Nou, dat is, ik dacht dat ik naar tracks zat te luisteren. Maar ik zat te luisteren. Nou, doe het nog eens even een keertje. Dat einde. Echt heel goed. Het alarmstrijd van deze week. En toevallig ook het foute anthem. K3 en Donnie, Schaduw hoorde je. En mocht je iets gemist hebben vandaag van de allereerste dag van Mattie Verzebrikken. Geen zorgen, we got you. De grote compilatie van dag 1 hoor je zo meteen.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
7: Honor the craving. Domino's.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
16: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
21: Honda, the power of dreams.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
23: U, later en altijd.
0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
24: De musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de musical. En ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt. En is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
25: Goedenavond, het is 6:30. Cure Music, verkeer van Flitsmeister. 1 file op de A2, Maarse richting 60 Gombos. Tussen Ouderijden en Everding op de parallelbaan door een auto met pech 11 kilometer. Vertraging 37 minuten. Nog steeds kans op regen en hagel, onweer. Later vanavond klaart het wel op. Morgen begint droog en zonnig, maar later meer bewolking en regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Evi heeft het laatste nieuws.
26: Goedenavond. Het is een rommeltje op Schiphol nog steeds. Bij meerdere vertrekhallen staan rijen dik voor de security tot ver achter de incheckbalies. Het is niet bekend of mensen hun vluchten door hebben gemist. Moet je nou zelf nog een vlucht halen vanavond? Ga dan ruim op tijd naar het vliegveld, is het advies van Schiphol. En verder proberen ze extra mensen in te zetten en er wordt water uitgedeeld. In 2 supermarkten in Noord-Brabant zijn drugs gevonden tussen fruit. Dat meldt de politie. En het gaat om een super in Den Bosch en eentje in Sint-Oederode. Wat voor drugs dan precies zijn gevonden, dat is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend of er een verband is tussen de twee vondsten. Het is gedaan met de rust in Voorschoten in Zuid-Holland, want de kerkklok daar, die is weer te horen. Dat was afgelopen weken niet zo, want er was geklaagd over de klok omdat die te hard klonk. Ja, dat klopt ook. Uit onderzoek blijkt, het geluid was 1,3 decibel te hard.
25: Oh, geweldig. Dit soort kleinleed in Nederland. Ja, ik kan er echt wel smullen. Het is ook heel vervelend als de kerkklok te hard is. Maar dat is blijkbaar zo'n buurtgemeenschapje geweest dat heeft gedacht, we moeten hier even iemand van de gemeente op afsturen met zo'n decibelmeter. En dan hebben ze ook nog gelijk. Wat moet er toch een heerlijk gevoel zijn voor de mensen die hier last van hadden.
26: Ja, inderdaad. En toen hebben ze die kerkklok dus uitgezet. Nu gaat hij toch weer aan, maar ze hebben hem zachter afgesteld.
25: Eindgoed al.
26: En ik heb tv-nieuws.
25: Oh, wacht, ik moet even deze hebben.

0: komt weer op tv.
1: Dit is een nieuwe tune die vanaf vanavond ook te horen zal zijn. Dit is echt. Heb je deze al gehoord, Matt?
2: Nee, dit heb ik nog niet gehoord.
1: Dit is maar even luisteren. Even een momentje, hoor. Even een klein stukje van de remake van de tune horen. Wat er gebeurt met die gitaar.

0: het is echt wel vet.
1: Ik heb hier wel zin in, hoor.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Maar het is ook gevaarlijk, want de verwachtingen zijn zo hoog. Kijk, hoe langer iets geleden is, hoe mooier de herinneringen worden en hoe mooier het ook in je geheugen was.
0: Ja.
1: Dus het is ook linkersoep.
0: Eefje, waar gaan we naar kijken vanavond?
2: Nou ja, het is een spin-off, hè, van Kees Vlodder. Net als 30 jaar terug speelt Tatjana Simic Kees. De actrice zag het eerst niet zo zitten, maar ze las het script en was overstag. Kees is in deze nieuwe serie inmiddels zelf Ma Vlodder. Haar dochter, Kees Junior, die erft een luxe villa van een miljonair. De luxe wijk die heet niet meer Zonnedaal, zoals vroeger, maar nu Eikendaal.
0: Oh ja.
2: Er is echt wel een nieuw jasje. Toch zeggen de makers ook dat het ook echt wel weer van als vanouds Vlodder wordt. Ja, de serie is vanaf vanavond te streamen op Videoland.
0: Nou, van Mattie weet ik het. Jij gaat hier echt even voor zitten vanavond.
1: Ja, zeker.
0: Marieke, ik zie bij jou weinig. Ik zie bij jou nog weinig opleving.
3: Nou ja, ik vind het wel lach. Ik heb vroeger natuurlijk ook al veel gekeken. Ja. Maar ik zeg in alle eerlijkheid ook, er wachten nog allemaal andere series waar ik ook aan begonnen ben. Of die nog af wil maken. Of waar ik niet aan toe kom. Dus deze gaat er wel weer bij. Maar ik denk niet meteen vanavond.
0: Mattie, morgenochtend recensie in de ochtendshow?
1: Absoluut, zeker.
4: Domien Verschuren.
0: Met Mattie en Marieke en Alex Warren en Olivia Dien.

0: Nummer 1 van Nederland in de Nederlandse top 40. Alex Warren en Fever Dream.
1: Mattie versus Marieke.
0: Waar de rust in de bus nou is wedergekeerd, kan ik wel zeggen, naar een hectische eerste dag. Een hectische eerste dag van Mattie versus Marieke. Chris kras door Nederland in een knalrode bus. Vrij onopvallend bus. Zo, goed verhaal trouwens nog. Zal ik dat nu vertellen? Ik ga het zo meteen vertellen.
2: Oh, nou, nee, ja. Nu maak je ons helemaal warm.
0: Nou, ja, dat weet ik. Ja, het is maar goed dat vooral Mattie zijn foto heel groot op de bus staat. Ik ga zo meteen uitleggen waarom dat is.
3: Oh, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, het is echt. Ik heb suf gelachen. Zometeen daar meer over. Waarom niet nu? Omdat we nu even terug gaan blikken op de dag. Want ja, het idee is dus, er wordt door Nederland heen gereisd om vlaggen te hijsen. Die vlaggen die kun je winnen aan de hand van een challenge. Jullie zijn in dit geval dus Mattie en Marieke die tegen elkaar strijden. De eerste 4 vlaggen die zijn verdeeld. De stand, ja, ik kijk toch weer even in de gloedvolle ogen van Marieke Elsinga.
2: En dat doe je graag.
0: Dat doe ik zeker graag. Ja, 3-1 voor jou is
2: ja,
0: het.
2: Ja, geweldig. Ja, echt. Ja, wat een glansrijke eerste dag. En ik zou echt willen zeggen, Mat, ga er vol voor morgen. Want anders dan is het natuurlijk snel voorbij.
3: Oh, tut, rustig aan.
0: Ik voel het ook. Het is een warming-up vandaag eigenlijk. Het is dag 1, je hebt het supergoed gedaan, Marieke. Heb je nou niet alles gevolgd? Niet gek, we got you. Dit is dag 1 in een notendop.
1: Mattie versus Marieke.
3: We staan op het TT-circuit Assen.
4: Jullie gaan straks om de beurt het circuit op. Daar heb je slechts 1 ronde de kans om een tijd neer te zetten. De snelste tijd, die wint. Oh ja, nog 1 dingetje. De auto die mag alleen achteruit over het circuit.
3: Nee! Nee! Wow! En daar gaat ze. Ze geeft een vol gas achteruit gas. Oh, mijn hemel. Zachtjes.
5: De coureur der coureurs zit achter het stuur. Ja, de lampen zijn uit, zoals je dat al zegt. En we gaan meteen volle vaart achteruit. Holy moly, dit is wel ook heftig.
3: Je moet gewoon durven. Gewoon gas geven. Ik zie dat Max ook altijd doen.
5: Oh jeetje, nou ja, maar heb niet de overmoed dat je denkt dat je Max bent.
3: Nee, dat klopt. Maar het gaat op dit moment nog best wel goed.
5: Wat ga je snel. Mattie Voogd gaat met een loeivaart achteruit over het circuit hier in Assen.
4: Marieke was natuurlijk als eerste gestart. Jouw tijd is 3 minuten en 27 seconden.
5: Zo!
3: We zijn heel erg benieuwd. Ja, welke tijd heb ik dan gereden?
4: Jouw tijd, Mattie, is 2 minuten en 1 seconde.
5: Wow! Ik zou jou feliciteren zoals een echte verliezer dat doet. Ontzettend trots op je. Mattie en ik staan bij Aukejan en bij Agen. En we zijn dus in Burgum.
6: Mattie en Marieke, jullie gaan met jullie teams 4 hebben. Waar het normaal om de verste afstand draait, gaan we nu kijken of jullie überhaupt de overkant weten te halen. Zonder natpak. Welk team krijgt de meeste mensen droog over de lijn? We spelen best out of 5. Succes.
3: Ah, geweldig.
5: Hey, er zijn dus 6 Friezen opgetrommeld. Jullie moeten het dus samen met ons gaan doen. In mijn team, volledig in het blauw gekleurd, hebben wij
7: Linda.
8: Sjetse.
7: Danielle.
5: En in het team van Mattie,
7: Jolien.
4: Imgriet.
9: En Richard.
3: In 3, 2, 1. Daar gaat Jolien. Ze belooft, ze gaat rennen. Het is eigenlijk stiekem best wel spannend. Oh nee. Ze valt in het water. En ze gaat ook echt helemaal kopjonder.
5: Jitse, ben jij er klaar voor? Dan mag je nu gaan in 3, 2, 1, go!

0: vlag hijsen voor Mattie of Marieke.
1: Marieke, voor jou ga ik dan een vlag hijsen.
2: Nee!
3: Dat maakt het 2-1 echt. Dankjewel. Deze dikke kus is voor jou.
4: We zijn nu neergestreken in de sleutelstad. Het is Leiden.
3: Jullie gaan vanmiddag via een pubquiz zoveel mogelijk sleutels proberen te verdienen.
0: Oh, dat is leuk.
3: Oh, daar ben ik gek op. Het team met de meeste vragen goed per quizronde mag een sleutel uitkiezen. Slechts één van de vijf sleutels zal de poort van de Burcht van Leiden doen openen. Jullie moeten nu eerst je eigen quizteam samenstellen.
0: Ja, ik ga sowieso kiezen Marlene uit de Forties.
3: Wij hebben ook even een jel voorbereid.
5: Jel,
6: dames en heren, zijn we klaar voor de quiz?
5: Yo!
6: Welk land won het Songfestival in 1974?
7: Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas, is Frankrijk. Is het niet ABBA geweest?
3: Wordt bij het team van Mattie nog echt heel druk overlegd? Of heb je nog even nodig, jongens?
0: Ik heb drie rondes gewonnen, dus drie sleutels. En Marieke heeft er inderdaad twee.
4: We lopen naar het gesloten hek. De sleutel gaat in het slot.
0: Het is niet de groene sleutel.
3: Oké, okay, de gele sleutel. We. Hij draait! Ja! De derde vlog!
4: Ongelooflijk, daarmee staat het na dag 1 staat het 3-1 voor
3: 3-1.
4: Jou.
3: 3-1!
8: Mattie versus Marieke.
4: Wie help jij aan de overwinning? 3-1 na dag 1. Morgen hebben we dag 2. Waar gaat die dag beginnen? Dat hoor je zo.

0: taal die we allemaal spreken. De instrumentaal. Chester McHugh en Traffic. Het is 10 minuten voor 7. We maken ons echt klaar voor de avond. We gaan lekker zometeen chillen. En dan gaan we ons klaarmaken voor dag 2 van Mattie versus Marieke. Ja, even een kleine sidestep. Jullie rijden dus in een gigantische bus. Hij is echt. Het is niet een lullig klein busje. Het is een gigantische touringcar.
1: Knalrood.
0: Knalrood. De grote bands op aarde die reizen hiermee van stad naar stad. Nou, jullie maken hier radio vandaan. Dit trekt door het hele land. En er staan gigantische foto's van jou, Marieke, op en van jou, Mattie. En dat is maar goed ook. Want heel klein verhaaltje. Ik zat afgelopen weekend in mijn tuin. En ik woon in het centrum van Utrecht. En ik woon eigenlijk bijna samen met een studentenhuis. Zeg maar, hun balkon aan de achterzijde die hangt een beetje over mijn tuin.
1: Oh ja.
0: En ik zit een kopje koffie te drinken. Een uurtje of 8 na het eten was het. En zij hebben een feest. En echt een feest dat al een dag gaande was. Dus mensen waren al behoorlijk ver heen. Ja. Er werd goed gedronken. En op een gegeven moment staan er een jongen en een meisje op dat balkon. En zij wonen allebei niet in dat studentenhuis. Want de jongens die er wel wonen, die ken ik niet goed. Maar ken ze van gezicht. Ik weet hoe ze heet. Ik weet wie het zijn. Er staan dus een jongen en een meisje op dat balkonnetje. En de jongen die probeert duidelijk op het meisje een beetje indruk te maken. En ik had er wel door, er wordt zometeen hier wel een klein huigje tik gespeeld.
1: Oh, heerlijk. Je was een getuige van.
0: Ja, dat gaat wel getonkt worden zometeen. Ja. Maar hij moest nog een klein beetje het meisje zien te overtuigen dat hij echt de man was die de verhalen heeft. En die de pink was die uiteindelijk de prinses moest scoren. En hij zegt op een gegeven moment met dubbele tong. Weet je wie hierachter woont? In die tuin, daarachter, waar die gordijnen nu dicht zijn. En ik zit daar dus gewoon mijn kopje koffie te drinken.
1: Hij had het niet door.
0: Hij zegt, daar woont die hele bekende DJ, die woont daar. Hij zegt, wie dan? Mattie Valk.
2: Mattie versus Marieke.

0: Die val ik is. Dag 2 komt eraan. Ja, Mattie en Marieke, het gaat om het verzamelen van vlaggen door middel van challenges. Ja, ik blijf het zeggen, het is de eerste keer dat we het doen. We hebben nog nooit dit gedaan met Q-Music. Dus we moeten ook even uitleggen wat we nou precies aan het doen zijn de hele dag door. Ook als je de compilatie net hebt gemist, check vooral de beelden en alle actie via Q-Music.nl of de Q-Music app. Vanmorgen zijn jullie dus begonnen in Zwolle. We zijn geëindigd in Leiden. Willen jullie graag weten waar we morgen naartoe gaan?
1: Ja, heel graag.
0: Begrijp ik wel. Ik ga overschakelen naar Kevin.
2: Hey, Mattie en Marieke. Kevin hier. Jullie delen altijd hoogte- en dieptepunten over de radio. Nou, ik heb er eentje voor je. Want, Mattie, de bus mag richting bekend terrein. We gaan namelijk naar Rotterdam. Zie jullie morgen.
0: Kun je eens goed uitslapen, toch eigenlijk?
3: Hé, hey, wat leuk, hè?
0: Ja, je gaat naar Rotterdam.
1: Oh, Rotterdam.
3: Hey, dat vind ik echt leuk.
1: Oh, dat vind ik ook hartstikke leuk. Geboren en getogen in Gouda is Rotterdam voor mij ook bekend terrein. Ja, en Mattie, in jouw stadje zou je natuurlijk jouw eigen vlag wel moeten hijsen.
3: Ja, dat moet wel. Het is een thuiswedstrijd. Ja,
1: dat maakt jou...
3: wint ook op Zandvoort, hallo.
1: Dat maakt jou extra strijdvaardig, maar mij daardoor natuurlijk ook, hè?
0: Hoogte- en dieptepunten worden gedeeld met elkaar op de radio. Wat gaat dat betekenen morgen in Rotterdam? Zou het iets met de Euromast te maken hebben?

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag €150 cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
6: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
9: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel even.

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
17: Voor de makers. Praxis.
18: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
18: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
20: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
21: We hebben het over 7, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
22: Goedenavond. De Nederlandse gemeentes willen meer ondersteuning van de overheid bij de onrust rondom de anti-asielprotesten. Daarom houden ze vanavond een spoedoverleg met premier Jette en de ministers van Asiel, Justitie en Binnenlandse Zaken. Onze politiek verslaggever vertelt wat we daarvan kunnen verwachten.
23: De gemeenten willen dus wel heel graag dat er wordt gepraat over welke aanvullende maatregelen er nodig zijn en hoe de asielopvang überhaupt nu goed geregeld kan worden. Maar of er echt maatregelen uit gaan komen, dat weten we nu nog niet.
22: Onder andere in Loosdrecht en in Apeldoorn liepen demonstraties de afgelopen tijd flink uit de hand. Burgemeesters maken zich zorgen, zij noemen de acties terreur. Opletten als je vanavond nog een vlucht moet halen op Schiphol. Vertrek op tijd, want er staan al de hele dag lange rijen en vanmiddag werd het alleen maar erger. Bij meerdere vertrekhallen staan er nu rijen tot ver achter de incheckbalies. De problemen lijken te komen door een nieuwe werkwijze bij de beveiliging, al wil Schiphol dat zelf nog niet bevestigen. In Amsterdam is een pro-Palestijnse demonstratie gaande op de Vrije Universiteit. Activisten hebben 2 gebouwen bezet. Sommige mensen dragen gezichtsbedekkende kleding en die willen ze niet afdoen. De voordeur zou inmiddels geblokkeerd worden door vuilcontainers. Demonstranten worden gevorderd om weg te gaan en als dat niet gebeurt, kan de politie uiteindelijk ingrijpen. En een goed bedoelde actie dan nog van een zorgverlener, want dat heeft haar baan gekost. Zij boekte een all-inclusive vakantie naar Curaçao voor haar en voor 2 cliënten met een verstandelijke beperking. Maar haar baas vond dat onverantwoord en heeft haar op staande voet ontslagen. Volgens de rechter is dat terecht. Er was geen zorgplan opgesteld voor de reis en er is te weinig overleg geweest. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder droog en het koelt af tot 1 graad of 3. Morgen begint zonnig, maar 's middags wordt het weer grijs en regenachtig bij maximaal 17 graden.
21: Vertragingen gemeld door Flitsmeister is eigenlijk nog 1 opvallende op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. 7 kilometer, 20 minuten.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
3: Wij gaan dwars door Nederland.
1: Deze week Mattie versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning?
8: Joost Swinkels.
21: Ja, dag 1 zit erop. Uiteraard blikken we nog een klein beetje terug. Vanochtend de eerste challenge. Een spekkie naar het bekkie van Mattie.

0: Lekker lenteweer in aantocht. En alvast op de radio, de Bausa en Magnetic by Q. 10 minuten over 7, Joost hier.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, en dag 1 zit erop. Mattie en Marieke rijden een week lang dwars door Nederland in een knalrode bus. En niet alleen om radio te maken, maar ook onderling challenges uit te voeren. En degene die als eerste 10 vlaggen weet te hijsen, die wint Mattie versus Marieke. Zo simpel is het. Die vlaggen die zijn te verdienen aan de hand van die verschillende challenges. En afgelopen week was daar een Sumire hint van Q-luisteraar Merlin. Zij had een Sumire hint gegeven dat ze de wereld zouden gaan bekijken vanuit een ander perspectief. Maar ja, wat het dan betekent?
1: Mattie versus Marieke. We staan op het TT-circuit Assen. Merlin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Mattie en Marieke. Jullie gaan straks om de beurt het circuit op. Daar heb je slechts 1 ronde de kans om een tijd neer te zetten. De snelste tijd, die wint. Oh ja, nog 1 dingetje. De auto die mag alleen achteruit over het circuit.
1: Oh, nee! Nee! Wow! En daar gaat ze. Ze geeft een vol gas achteruit gas. Oh, mijn hemel. Zachtjes. Kijk uit met mij.
3: Oh, wat is het eng. De coureur der coureurs, ze zit achter het stuur. Ja, de lampen zijn uit, zoals je dat al zegt. En we gaan meteen volle vaart achteruit. Holy moly, dit is wel ook heftig.
1: Je moet gewoon durven. Gewoon gas geven. Ik zie dit Max ook altijd doen.
3: Oh jeetje, maar heb niet de overmoed dat je denkt dat je Max bent.
1: Nee, dat klopt. Maar het gaat op dit moment nog best wel goed.
3: Wat ga je snel. Mattie Voogd gaat met een loeivaart achteruit over het circuit hier in Assen.
1: Oké, Merlin, hou ons niet langer in spanning.
2: We gaan kijken. Marieke was natuurlijk als eerste gestart, dus we beginnen met jouw tijd. Jouw tijd is 3 minuten en 27 seconden.
3: Zo!
1: We zijn heel erg benieuwd. Ja, welke tijd heb ik dan gereden?
2: Jouw tijd, Mattie, is 2 minuten en 1 seconde.
3: Wow!
1: Ongelooflijk!
3: Erop en erover. Ik zou jou feliciteren zoals een echte verliezer dat doet. Ontzettend trots op je.
4: Mattie versus Marieke.
5: Wie help jij aan de overwinning?
0: Ja, de eerste vlag is dus gehezen voor Mattie. Nou, naast die vlaggen tijdens die challenges die verdiend kunnen worden, zijn er ook zoekvlaggen. En daar ben jij misschien wel aan de beurt. Die vlaggen zijn vlaggen waarmee een Q-DJ, een collega van mij, daar in het land staat. En in jou de taak om door middel van een hint die vlag te vinden. Zodra je dan die zoekvlag hebt gevonden, mag je bepalen of deze vlag naar Mattie of Marieke gaat. En dat kan dan weer ineens alles veranderen. Dan ziet het speelveld er ineens of verrassend anders uit. En naast dat je dus de stand tussen Mattie en Marieke verandert, maak je daarmee ook kans op een reischeck voor een zonvakantie naar bijvoorbeeld Griekenland, Turkije, Spanje. Allemaal mede mogelijk gemaakt door Q-Music en Corendon. Dus ben jij als eerste bij die zoekvlag, ja, dan win jij dus gewoon zo'n reischeck. Dus het loont om die vlaggen te vinden.

Ja, kijk, Mattie had dan wel echt een enorm goede start. Tussenstand inmiddels 3-1 voor Marie. Goed, morgenochtend dan gaan ze weer verder. Dit is Liquido bij Q. Q Music.

0: Bruno Mars by Q, and I Just Might.
1: I just might.
0: Ja, kijk, de tijd dat hoogbejaarden alleen maar in online oplichtingstrucs trappen, die is natuurlijk echt al lang voorbij. Tegenwoordig ziet het er echt allemaal zo ongelooflijk goed uit. Ik weet soms ook niet meer het onderscheid te maken. Ik loop richting de 30. Ik ben gewoon uitgeprint door een computer ongeveer, zo kunnen we dat wel zeggen. Maar nu ook bij Bruno Mars moet je even goed opletten, want als je dan denkt tickets te kopen of merchandise voor een prikkie, let op. Er is namelijk een site, die heet brunomars-official.com. Nou, ik denk als ik dat aan mijn opa zou laten zien, die zou denken, nou jongen, leuk, jij gaat naar Bruno Mars, ik koop voor jou nog een petje. Dat moet je dus niet doen. Dat zijn oplichters. Je ziet daar ook tickets te koop voor. Nou, wat is het? €65 zitplaatsen. Ter vergelijking, die gaan dus op tickets van weg voor €200. Dus die site, daar klopt allemaal geen kant van. Maar daar worden we echt serieus goed voor gewaarschuwd. Zo van, ja, let op. Daar zijn dus oplichters. Daar zijn dus oplichters. Dus koop alleen maar op brunomars.com. Dat is de echte juiste site. Zometeen geen oplichtingspraktijken in Knok tegen de Klok. De aanmeldingen daarvoor, die gaan bijna open. Jouw kans op een paar €100. Dat klinkt ook als een scam. Dat is het niet. Eerst Lost Frequencies bij Q.

0: Last Frequencies and back to you, Big Q.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ik zag laatst een leuk onderzoekje voorbij komen over ons uitgavenpatroon. Nederlanders hebben gemiddeld 2 keer zoveel te besteden dan 50 jaar geleden. Dat komt onder andere door hogere lonen, groeiende economie. Maar als je nou denkt, oké, ik heb nog zoveel uitgaven. Wat ik nu te besteden heb, is eigenlijk nog lang niet genoeg. Daar moet meer bij. Let dan even goed op. Zometeen spelen we een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Jouw kans op een paar honderd euro. Als je mee wilt doen, dan mag je nu het woord klok sturen via de Q-Music app. Zo simpel is het. Kom je dan zometeen op de radio, speel je mee, weet je de klok te temmen, op tijd te stoppen. Dan pak je dus het laatst volledig uitgesproken bedrag. En ook Offenbach komt eraan, een miles away.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
1: Q-Music.
2: Wie help jij aan de overwinning? Deze week bij Q-Music.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot 600 euro extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij... de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Geen borrel zonder kippie plank. Bestel online of kom naar de winkel.
16: Kippie.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
19: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf 49 euro op celesta.nl.
10: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
3: Honor the craving. Domino's.
12: Nu bij Iris Opticiens. Een tweede bril cadeau.
14: Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Schuren, afplakken, lakken.
22: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
23: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
24: Chris?
25: Ja?
24: Hoef jij niet te werken vandaag?
25: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
24: Dus, heb je nu...
25: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
24: Oh, dat is goed geregeld.
26: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
28: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
29: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
30: Nu al zin in zaterdag.
29: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
31: Oranje fans opgelet,

0: special deal beauty deals, take one en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Joost Swinkels.
4: Offenbach, Miles Away, zometeen eerst Mabel, Don't

0: Of een barbecue miles away. Nieuwe ronde knok tegen de klok zometeen. Jouw kans op een paar honderd euro. Als je nog mee wilt doen en je denkt, nou, dat uitgavenpatroon. Ja, zeker met het mooie weer en aantocht komend weekend. Kom maar door via de Q Music App. Stuur nu het woord klok.
1: Dit is Q Music. Sarah Larsson. En dit is Q Music.
2: Another and 54 Ultra. Let me take it higher,
1: show you love. En dit is nieuw.
0: Namelijk de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Afgelopen weekend nog deel 1 gekeken. Blijft gewoon goed. Dus mannen, als je mee moet van je vrouw, ga echt de moeite waard. Sienna Spyro bij Q.

0: Knok tegen de klok.
1: Hey Gerard, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Je wil graag meedoen met Knok tegen de klok. Misschien een tweedehands mountainbike, maar misschien ook iets voor je zoontje die de 27e vier jaar wordt.
2: Ja, klopt.
1: In welke volgorde gaat dan het uitgavenpatroon? Is dat eerst papa dan het kind of eerst het kind dan papa?
2: Nee, het is sowieso het kind. Het idee is een tweedehands mountainbike, denk ik. Ja, ik hoop dat dat een beetje in de klok zit.
1: Ja.
2: Ja, en weet je, als het iets meer is, dan wordt het misschien wel een nieuwe.
1: Nou, wie zal het zeggen? Ja. Gerard, wat wordt je tactiek? Wat wil je graag doen? Of ga je gewoon op je gevoel af en denk je, nou, ik hoor het wel?
2: Ik denk echt mijn gevoel.
1: Oké.
2: Het gaat de laatste tijd een beetje op en neer. Dat ja. Ik denk, ik weet het gewoon niet.
1: Nou Gerard, we gaan het zien wat de klok voor jou in petto heeft. Als je hem op tijd weet te stoppen, dan krijg je dus het laatste volledig uitgesproken bedrag. Zo simpel is het, jongen.
2: Nou, helemaal goed.
1: Komt-ie aan, daar ga je.
2: Dank je.
3: 13 euro. 79 euro. 101 euro. 139 euro. 172 euro.
2: Stop.
1: Ja, stop de klok. Hey Gerard, goed gedaan, 172 euro. Dat is een mooi bedrag, toch?
2: Ja. Heerlijk.
1: Kun je wel mee uit de voeten. Ik hoor ook een zucht van verlichting eigenlijk als ik jou, hoor, Gerard.
2: Ja, dat hele klopt. Het was echt, eigenlijk was het mijn eentje hier. Ik denk, ja, wat doe ik?
1: Ja, dan is het toch spannend. Oké, luister even mee. De klok ging nog even door.
3: 191 euro.
1: Eén stapje nog, 191 euro zat er in totaal in de klok.
2: Nou, helemaal goed.
1: 172 euro is daarvan, het is mooi geweest. Gescheten Gerard, tot ziens jongen, tot later.
2: Dankjewel.
1: Hoi. Mag je dan denk ik wel ook meedoen met Knok tegen de klok? Dat kan. Vanavond, nieuwe kans, 11:15 bij Lars. Nu onder Knok.

0: Norman Folk bij Kim Music en Runaway. Joost hier. Nou, af en toe dan draai ik wel eens plaatjes. Dat doe ik niet zoveel als bijvoorbeeld de collega Lars Poelen. Die draait echt heel veel in het land. Maar zo nu en dan, wordt me wel eens gevraagd om een plaatje te draaien. Nu is het zo dat ik nog nooit zo bang ben geweest om het verkeerde liedje te draaien. Hoe dat precies zit, vertel ik je zo meteen. Het was gisteren zover. Ja, ik was echt als de dood dat ik iets verkeerd zou draaien. Waarom precies zo? Ook het nieuws van 8 uur komt eraan. Midnight Sun. Zara Larsson, hoor je zo.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Geeft ruimte.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
12: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
14: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
14: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
17: Boost yourself.
18: Gek op lage prijzen? De prijs

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
6: Aldi, waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En trade

0: 1 minuut over 8, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
1: Goedenavond, het luchtalarm gaat verdwijnen. Nu hoor je hem nog elke eerste maandag van de maand, maar over 2 jaar stopt dat. Eerder wilde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer dit nog voorkomen, maar het systeem van het luchtalarm is sterk verouderd en er is geen geld gevonden om dat op te lossen. Bovendien zou het NL-alert een stuk effectiever zijn. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest. Demonstranten houden sinds vanmiddag 2 gebouwen bezet omdat ze willen dat de VU hun banden met Israël verbreekt. Activisten worden opgeroepen om weg te gaan en als dat niet gebeurt zal de politie ingrijpen. Amerika gaat scherper letten op reizigers uit delen van Afrika. Dat komt omdat er op verschillende plekken daar ebola is uitgebroken. 80 mensen zijn daar al aan overleden. Mensen die vanuit die regio naar Amerika willen reizen worden daarom voor de zekerheid extra gecontroleerd. En de KNVB wil dat supporters van FC Groningen en Willem II alsnog welkom zijn in het stadion van FC Volendam. Eigenlijk mogen daar de rest van het seizoen geen uitsupporters meer komen, omdat het gisteren totaal uit de hand liep tijdens een wedstrijd tegen Telstar. Nu hoort de directeur van FC Volendam bij NH Nieuws.
2: Uit de hand gelopen is een understatement. Er is hier een veldslag in de wijk achter het stadion uitgevochten, waarbij de bewoners bedreigd zijn, letsel hebben opgelopen, auto's beschadigd zijn.
1: Maar andere clubs vinden het niet eerlijk dat zij nu gestraft worden voor acties waar ze niks mee te maken hebben. De bond heeft er daarom over gepraat met de burgemeester van Volendam. Het is nog niet bekend of dat iets opgeleverd heeft. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder droog en het koelt af tot 1 graad of 3. Morgen begint zonnig, maar 's middags wordt het weer grijs en regenachtig bij maximaal 17 graden.
0: En Flitsmeister met geen vertragingen, geen controles.
3: Deze week Mattie versus Marieke. Morgenochtend om 6 uur gaat de strijd verder.
4: Joost Swinkels.
0: Ik draai nog wel eens een plaatje in het land. Ik ben nog nooit zo bang geweest om het verkeerde liedje te draaien. Waarom precies? Horizon naar Sarah Larsen.

Mario bij Q. En Let Me Love You maakt het 8 minuten over 8. Joost hier. En je moet weten, kijk, zo nu en dan, dan draai ik wel eens een plaatje op een feestje. Dat doe ik eigenlijk niet zo heel erg veel. Dat doe ik vooral niet zoveel als mijn lieve vriend en collega en feest-dj van beroep Lars Boelen. Boek hem vooral bij Q Music The Party. Komt hij naar je toe, 4 uur draait hij dan voor je. Maar goed, zo nu en dan komt er iets voorbij. Dan denk ik, oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk om te doen. Dat vind ik dan ook een hele eer als dat mag. Bijvoorbeeld op het personeelsfeest van Q Music, dat vind ik dan leuk om te doen. Er is ook wel eens de vraag gekomen of ik dan in het voorprogramma van Groots met een zachte G van Guus Meeuwis wilde draaien. Nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, hoe vaak sta je nou in een Philipsstadion te draaien? En nu is het zo dat een tijdje geleden de vraag kwam of ik niet wilde draaien bij de laatste thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. In een volgepakt galgenwaard. Ik dacht, nou ja, natuurlijk. Natuurlijk, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Dus er was een DJ-set die werd opgebouwd aan de zijkant van het veld. Ik stond ook dat ik kon gewoon het gas kon gewoon aanraken. Dus vooraf werd al gevraagd van Joost, wil jij even je playlist sturen? Want dan weten we zeker dat je de juiste liedjes draait. En ik dacht, oké, okay, nou, dan stuur ik een playlist op. Dus ik heb 120 nummers gestuurd. Ik moest 3 kwartier draaien. Ja, ik denk, je kan maar nooit genoeg muziek hebben, zo is het ook. Toen op een gegeven moment kreeg ik allemaal wat dingen terug met, hey Joost, deze nummers moet je er even uithalen. Nou, ik had bijvoorbeeld Crisscross Amsterdam uit mijn bol. Toen zeiden ze, nee, dat kan natuurlijk niet. Dat is te veel Amsterdam. Hazes is Amsterdam, is Ajax. Dat kan natuurlijk niet. Ik had een liedje van La Casa de Papel erin staan. Nee, dat is dus gekoppeld aan Willem II. DJ Paul Elstak wordt natuurlijk heel veel gedraaid bij Feyenoord. Ja, wist ik veel. Ik denk, nou oké, dat moet helemaal goed komen. Dus ik had ook wel wat andere tracks erin staan. Ik denk, nou, Utrecht, mijn clubje, hè. Ja, Utrecht. Ik denk, nou, daar zit ik nog wel goed mee. Toen op een gegeven moment zat ik ook een beetje te bladeren. Toen dacht ik toch, ja, ondanks dat ik die lijst heb gecheckt, dacht ik toch echt, ja, ik moet niet de harde kern van Feyenoord, van FC Utrecht eigenlijk op mijn dak hebben als ik per ongeluk iets verkeerd draai. Dus iedere keer was ik een liedje aan het selecteren en dacht ik, ja, ik heb het gecheckt, maar ik weet het gewoon niet helemaal zeker. Nou, ik zat toch met kleine zweethandjes, weet je wel, die gast. Ja, het is toch een clubje, hè, FC Utrecht. Je moet geen geintjes maken. Maar toen dacht ik, oké, ik moet

FC Utrecht is ook rood, hè. Key Music is rood. Dus die kleuren, wat dat betreft, is al een goede match. Dit is de avond met Joost. Hey, Martin Garrix werd vorige week 30. Hij had een klein cadeautje. Ook voor jou. En ik denk dat je het wel leuk gaat vinden. Zo meer na Somjeu.

0: Wat zou je zelf nou cadeau geven voor je verjaardag? Wat zou je zelf nou cadeau geven voor je verjaardag? Ik zat te denken aan een goede kaasschaaf. Ik mis echt in huis een supergoede kaasschaaf. Ik had laatst een kaasschaaf die weer helemaal verbogen, omdat ik een stuk belegen kaas er niet af kreeg. Martin Garrix die doet het op een iets andere manier. Vorige week werd hij 30 en hij trakteerde zichzelf op een track die al 12 jaar op de plank lag. Echt een gekke track. Na 12 jaar kunnen we dan eindelijk ook spreken van een officiële samenwerking tussen Ed Sheeran en Martin Garrix. Dit is wat Martin Garrix over die samenwerking zei.
1: And then suddenly he recorded a voice note on WhatsApp, like singing Rewind Repeated, like the first super old version of it. And I liked it, he recorded it, he sent it to me, I made a track around it, and he redid the vocals or changed a little. It's really cool. We've been in the studio 3 times together to probably finish a track.
0: Ja, via WhatsApp heeft Ed Sheeran dus uiteindelijk een demo gestuurd. Garrix vond dat wat tof, bouwde er uiteindelijk iets omheen. Hatsa, daar is dan een track. Mind you, dit interview is een jaar of 10 geleden al opgenomen. Dit liedje heeft zo lang op de plank gelegen en door allemaal juridisch gezeik tussen platen, labels en managers heeft het zo lang geduurd, maar eindelijk is hij daar dan. De nieuwe Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Dit is Repeated by Q.

0: Smit bij Q a Fix What You Didn't Break.
1: Normaal?
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
2: Ja. Lekker zelf normaal.
0: Oh, gekke gewoontes. Iedereen heeft ze. Ik weet dat jij ze ook hebt. Als je in het bezit bent van een gekke gewoonte. De Q Music App die staat wagenwijd open. Dan mag je je gewoon melden. Is een safe space. Daar is niks te gek. Neem bijvoorbeeld de gekke gewoonte van Driek. Hij ging je voor in Repeat of Niet.
3: Ik loop al sinds 2 jaar eigenlijk het hele jaar door op slippers.
0: Het is natuurlijk normaal of niet in plaats van Repeat of Niet. Driek loopt het hele jaar door op slippers. Zelfs als het -10 is, zelfs als het 34 graden is, dat werd hartstikke normaal bevonden. Dan was er nog Anoniempje. Anoniempje had ook een gekke gewoonte.
4: Ik krap in mijn oor en als ik dat gedaan heb, dan ruik ik aan mijn vinger en daarna veeg ik het meestal af aan een zakdoekje of zo.
0: Ja, het spijt me als je net nog aan je avondeten zit. Dat werd uiteraard niet normaal bevonden. Mocht je nou zelf in het bezit zijn van een gekke gewoonte, deel hem dan vooral via de Q-Music app. Of je bent in bezit van een sterke mening. Dat kan natuurlijk ook. Mag je zometeen je mening geven over een andere gekke gewoonte? En ook talk to you. Another horizon.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Is dit allemaal van jou?
13: Alleen de belangrijke dingen.
14: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
22: Yes!
23: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
21: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
22: Yes!
24: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
25: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
24: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
22: Dat wordt genieten.
24: Ja, dus.
26: Aldi. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt.
0: Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
3: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Ik kan niet werken vandaag.
27: Waar heb je last van?
26: Koorts. Oranje koorts.
28: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt. Gek op.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Joost Swinkels. Je mening mag je zometeen gaan geven over een gekke gewoonte. Eerst another.

0: Anastasia bij Q-Music en Left Outside Alone.
1: Normaal?
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
3: Ja. Lekker zelf dan al.
0: Hey Noah, goedavond.
4: Goedavond, Joost.
0: En welkom in Normaal of Niet. Welkom bij deze safe space. Ja, we gaan jouw gekke gewoonte in de weegschaal leggen. En heel Nederland mag zeggen, ja, wat ze ervan vinden.
4: Ja, ben benieuwd.
0: Wat vind jij zelf van je gekke gewoonte eigenlijk? Vind je het normaal of niet?
4: Ja, voor mij is het heel normaal.
0: Ja, ja, oké, maar het kan ook zijn dat je die gekke gewoonte hebt. Die denkt, ja, ik vind het ook niet normaal, maar ik doe het wel.
4: Nou, ik kan begrijpen als andere mensen het gek vinden.
0: Ja. Ja. Noah, je hebt een gekke gewoonte. Vertel, wat is die gekke gewoonte? Wat doe je?
4: Nou, als ik met mijn gewoon aan het typen ben op mijn telefoon...
0: Ja.
4: Dan typ ik eigenlijk met mijn grote tenen mee alsof er een toetsenbord onder ligt.
0: Oké, dus even voor duidelijkheid, want jij typt denk ik met je duimen of zo dan?
4: Ja, klopt.
0: En dan, hoe werkt het dan? Dus dan, want ik probeer het nu een beetje te doen. Dus ik beweeg dan nu zeg maar met mijn duimen. Maar tegelijkertijd gaan je tenen dan... Ja, hoe ver kun je je grote teen laten gaan, weet je wel?
4: Dat kan ja, ver. Niet.
0: Oh ja?
4: Ja, ja. Ja, mijn grote tenen zijn vrij soepel.
0: Hebben dan ga je bijvoorbeeld... Oké, dus je moet de A hebben. Die zit op helemaal op links. Dan ga je dus helemaal met je grote tenen ook naar links.
4: Ja, mijn linkse grote teen gaat dan naar links toe.
0: En als je de P moet hebben, ga je dan met je rechter teen naar rechtsboven?
4: Ja, klopt.
0: En doe je dit ook als je slippers aan hebt?
4: Daar heb ik mezelf nog nooit op betrapt.
0: Nee.
4: Maar ik betrap er steeds vaker erop dat het gebeurt.
0: Ken jij iemand in jouw omgeving die dit ook doet, Noah?
4: Nou, ik heb het er nog nooit over gehad.
0: Nee.
4: Dus,
0: oké. Ja, zullen we de vraag dan maar even stellen in de Q-Music? Ik ben heel benieuwd of er nu iemand luistert die zegt, dat doe ik ook.
4: Nou ja.
0: Ik typ vaak mee met mijn tenen als ik een bericht aan het versturen ben met mijn twee duimen. Nou, het antwoord daarop, of het normaal is of niet. Ja, Noah, we horen het zo wel.
4: Ja, ik ben benieuwd.
0: Nou, anders ik ook wel. Kom maar door met je mening, normaal of niet, in een gratis berichtje via de Q-Music. Madonna komt eraan, Bring Your Love, na Summer.

0: Hey Noah, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom in Normaal of Niet. Jij hebt je gekke gewoonte in de weegschaal durven leggen. Dat mag ik toch wel gezegd hebben. Ja, het is echt wel knap als je dat doet. Hey Noah, je hebt een gekke gewoonte. Vertel, wat is die gekke gewoonte? Wat doe je?
1: Mijn gekke gewoonte is als ik mijn berichtje op mijn telefoon aan het typen ben, dan doe ik met mijn grote tenen typ ik mee alsof er een toetsenbord onder ligt.
0: Ja. Dus als bijvoorbeeld, je moet de A typen, dan ga je dus met je linkerteen een beetje zo naar links. En dan met je rechterteen, bijvoorbeeld de P, is dan een beetje naar rechtsboven. Dat is wat je eigenlijk doet.
1: Ja, juist.
0: En kan je het ook zo snel als dat je met je duimen doet? Want ik ga best wel snel over dat toetsenbord, bedacht ik me. Maar hoe doe je dat dan met je tenen?
1: Ja, die gaan ook mee.
0: Oké, Noah, wat denk je dat de Q-music heb even gezegd?
1: Ja, ik verwacht niet normaal.
0: Nee, nou, Yara zegt een beetje raar, maar wees vooral lekker jezelf. Erwin die zegt dan weer niet normaal. Sanne zegt nee, absoluut niet normaal. Tara zegt goedenavond, als ik het zo hoor zou het mij niks verbazen als ik dit onbewust ook zou doen. Pim zegt, ik ben niet snel iemand die judged, maar ik kan me met mijn hoofd echt niet bij, dus niet normaal. Maar Loes zegt, ja, heel normaal met je tenen meetypen. Dat doe ik ook.
1: Oh.
0: We hebben een medestander, maar Emma zegt zeker niet normaal. En Marcel zegt, sorry, ik vind het echt niet normaal. Marina is daar ook nog.
2: Ik zou zeggen, ik vind het niet normaal. Maar ik betrapte me de laatste op toen de kleine van mijn vriendinnen eten aan het geven was. Dat ik mee zat te happen. Dus ja, in hoeverre is dit niet normaal? Ik denk dat iedereen zo'n gekke tik heeft.
0: Ja, dat je een beetje meedoet met de rest van je lijf. Nou, Robin zegt dit.
3: Nou, nee, niet normaal. Echt niet.
0: En Tessa?
4: Hoi Joost, ik vind het niet normaal. Groetjes Tessa.
0: Noah, er is een uitslag. Je voelt er misschien een klein beetje aankomen. Niet normaal. Maar het is niet helemaal normaal. Dat gezegd hebbende ben je wel een hartstikke uniek persoon. Want er is maar één iemand in ieder geval de Q-music app die dezelfde gekke gewoonte heeft.
1: Ja, precies.
0: Noah, ik zou zeggen, typ ze lekker weer door, hè?
1: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
0: Tot later. Als je nou zelf in bezit bent van een gekke gewoonte, deel hem dan vooral via de Q-music app. Vinden we leuk.

0: Thomas Gray McHugh en Rumors. Vandaag was dag 1 van Matty versus Marieke. Mocht je nou vandaag onder een steen hebben geleefd, niet buiten zijn geweest, niks hebben gehoord van Matty versus Marieke. Matty en Marieke die in een grote rode bus door Nederland gaan om daar challenges uit te voeren. Geen paniek, geen paniek. Binnen een paar minuten ben je zo meteen helemaal bij, zodat je dan morgenochtend weer goed in kunt stappen. En ook Taylor Swift hoor je zo. Een Opa Light.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar €99. Na €10 cashback via Philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dwelpad. Blokker, van je huis houden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers. Praxis.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
8: Goedenavond. De meeste leraren in ons land zien het niet zitten om het speciaal onderwijs samen te voegen met het reguliere onderwijs. Dat blijkt uit een rondgang van de Lerarenbond. Ze reageren daarmee op een plan van de overheid om over 10 jaar alle kinderen samen naar school te laten gaan. Maar leraren vrezen dat dit ten koste gaat van de aandacht voor leerlingen die geen zorgvraag hebben. De bond ziet daarom liever dat kinderen wel naar dezelfde school kunnen, maar daar hun eigen onderwijs krijgen. Het luchtalarm gaat verdwijnen. Nu hoor je hem nog elke eerste maandag van de maand, maar over 2 jaar stopt dat. Eerder wilde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer dit nog voorkomen, maar het systeem van het luchtalarm is sterk verouderd en er is geen geld gevonden om dat op te lossen. Bovendien zou het NL-alert een stuk effectiever zijn. Het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, moet over een kleine maand alweer de zee op kunnen. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen gepland en de eigenaar van het schip verwacht tegen die tijd wel weer te kunnen varen. 2 andere reizen zijn geannuleerd. Vandaag kwam de Hondius aan in Rotterdam. De komende tijd wordt het schip grondig schoongemaakt. En tijdens de eerste week van de eindexamens is er al tientallen keren gebeld naar de stresslijn van het LAX. Scholieren kunnen daar een luisterend oor krijgen als ze daar behoefte aan hebben. En uit de gesprekken blijkt dat jongeren vooral last hebben van onzekerheid, spanning en prestatiedruk. Ondertussen wordt er bij het LAX ook nog flink geklaagd over de examens. De teller staat inmiddels op ruim 230.000 klachten. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot 1 graad of 3. Morgen begint zonnig, maar 's middags wordt het weer grijs en regenachtig bij maximaal 17 graden.
7: Flitsmeister meldt geen verdraging en geen controles.
9: Deze week Mattie versus Marieke. Morgenochtend om 6 uur gaat de strijd verder.
10: Joost Swinkels.
7: En we blikken zometeen nog heel even terug op de dag van vandaag met een overzicht van alles wat er is gebeurd. Zo ben je zometeen weer helemaal bij. Eerst Taylor Swift.

0: Afrojack, Sia, David Guetta en Awake Tonight.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, een week lang rijden Mattie en Marieke dwars door Nederland in een knalrode bus. Een bus, dat klopt, als een bus. En het doel is om als eerste 10 vlaggen te hijsen. En die vlaggen kunnen ze verdienen aan de hand van allerlei verschillende challenges. Dag 1 zit erop, dag 1 zit erop. Mocht je vandaag de hele dag binnen hebben gezeten, niks hebben meegekregen, onder een steen hebben geleefd, geen paniek. Je bent zo weer helemaal bij.
1: Mattie versus Marieke. We staan op het TT-circuit Assen.
2: Jullie gaan straks om de beurt het circuit op. Daar heb je slechts 1 ronde de kans om een tijd neer te zetten. De snelste tijd, die wint. Oh ja, nog 1 dingetje. De auto die mag alleen achteruit over het circuit.
3: Oh, nee!
1: Nee! Wow! En daar gaat ze. Ze geeft vol gas achteruit gas. Oh, mijn hemel. Oh, zachtjes.
4: De coureur der coureurs zit achter het stuur. Ja, de lampen zijn uit, zoals je dat al zegt. En we gaan meteen volle vaart achteruit. Holy moly, dit is wel ook heftig.
5: Je moet gewoon durven. Gewoon gas geven. Ik zie dat Max ook altijd doen.
4: Oh jeetje, nou ja, maar heb niet de overmoed dat je denkt dat je Max bent.
5: Nee, dat klopt. Maar het gaat op dit moment nog best wel goed.
4: Wat ga je snel. Mattie Voogd gaat met een loeivaart achteruit over het circuit hier in Assen.
2: Marieke was natuurlijk als eerste gestart. Jouw tijd is 3 minuten en 27 seconden.
4: Zo!
1: We zijn heel erg benieuwd. Ja, welke tijd heb ik dan gereden?
2: Jouw tijd, Mattie, is 2 minuten en 1 seconde.
4: Wow! Ik zou jou feliciteren zoals een echte verliezer dat doet. Ontzettend trots op je. Mattie en ik staan bij Aukejan en bij Agen en we zijn dus in Burgum.
6: Mattie en Marieke, jullie gaan met jullie teams 4 hebben. Waar het normaal om de verste afstand draait, gaan we nu kijken of jullie überhaupt de overkant weten te halen. Zonder natpak. Welk team krijgt de meeste mensen droog over de lijn? We spelen best out of 5. Succes.
1: Ah, geweldig.
4: Hey, er zijn dus 6 Friezen opgetrommeld. Jullie moeten het dus samen met ons gaan doen. In mijn team, volledig in het blauw gekleurd, hebben wij
7: Linda.
8: Jetsen.
7: Danielle.
4: En in het team van Mattie,
7: Jolien.
2: Imgriet.
9: En Richard.
1: In 3, 2, 1, daar gaat Jolien.
5: Ze belooft, ze gaat rennen. Het is eigenlijk stiekem
1: oh.
5: Best
1: spannend. Oh nee. Oh, ze valt in het water. En ze gaat ook echt helemaal kopje onder.
4: Jitsen, ben jij er klaar voor? Dan mag je nu gaan in 3, 2, 1, go! Hij neemt een gigantische aanloop. Hij springt geweldig af en hij komt over. En dat betekent dat mijn eerste vlag

0: hijsen voor Mattie of Marieke.
1: Marieke, voor jou ga ik de vlag hijsen.
2: Dat maakt het 2-1 echt. Dankjewel. Deze dikke kus is voor jou.
3: We zijn nu neergestreken in de sleutelstad. Het is Leiden.
4: Jullie gaan vanmiddag via een pubquiz zoveel mogelijk sleutels proberen te verdienen.
1: Oh, dat is leuk.
4: Oh, daar ben ik gek op. Het team met de meeste vragen goed per quizronde mag een sleutel uitkiezen. Slechts één van de vijf sleutels zal de poort van de Burcht van Leiden doen openen. Jullie moeten nu eerst je eigen quizteam samenstellen.
1: Ja, ik ga sowieso kiezen Marlene uit de Forties.
4: Wij hebben ook even een jel voorbereid.
5: Jel, de Leiden naar de
0: Leiden. Dames en heren, zijn we klaar voor de quiz? Ja! Welk land won het Songfestival in 1974?
6: Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas. Is Frankrijk? Is het niet ABBA geweest?
2: Wordt bij het team van Mattie nog echt heel druk overlegd? Of heb je nog even nodig, jongens?
1: Ik heb drie rondes gewonnen, dus drie sleutels. En Marieke heeft er inderdaad twee.
3: We lopen naar het gesloten hek. De sleutel gaat in het slot.
1: Het is niet de groene sleutel.
2: Oké, okay, de gele sleutel. We. Hij draait! Ja! De derde vlog!
3: Ongelooflijk. Daarmee staat het na dag 1 staat het 3-1 voor
2: 3-1.
3: Jou.
2: 3-1!
7: Mattie versus Marieke.
3: Wie help jij aan de overwinning? Ja, morgenochtend om 6 uur dan gaat het natuurlijk gewoon weer verder. Mattie versus Marieke. Hey, als ik nou ooit vermist raak, dan is er één land waar je mij sowieso niet hoeft te zoeken. En waar dat is, hoor je zo.

Karol G back Q. Van Colombia even naar de andere kant van de wereld. India. India staat niet zo heel hoog op mijn verlanglijst om nog een keer naartoe te gaan. Is een land, soms heb je toch met landen dat je niet heel erg trekt. Ik zeg ook wel eens tegen mijn vrienden, ik zeg, als ik nou ooit vermist raak en jullie moeten mij wereldwijd ergens zoeken, de kans is heel klein dat ik in India ben. Yves Larocque zou je daar wel kunnen vinden. Hij is groot fan van het land, de cultuur, het eten, het landschap. Hij vindt het allemaal fantastisch. Het is een beetje begonnen nadat hij dit liedje had uitgebracht. Was dan een hele grote hit geworden in Europa. Maar in India deed het het nog veel beter. En toen dacht hij, hey, India en ik, dat is een speciale band. Wij onderhouden een speciale band. Dat is Yves Larocque.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In bij Q. Maandagavond, ik ga zo meteen spelen toonaangevend. Het idee daarvan is eigenlijk heel simpel. Je krijgt 5 tonen voor je kiezen en aan jou de vraag... wat is nou de titel en wat is nou de artiest? Zo simpel kan het zijn. Een ultra, ultra kort begin. Ja, en zeg het dan maar. Dit is de kwalificatietoon. Het is niet iets van Suzanne Freek, zeg ik daarbij. Maar als je wel weet wat dit is... dan mag je je melden via de Q-music app. Krijg je er zometeen nog 5 meer.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
7: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een SimOli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
19: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues... en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
24: Je hebt sale. Je hebt super.
12: super sale. En je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Hiscar Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Hiscar, mooi vooruit.
23: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
25: Joost Swinkels.
0: Bruno Mars, zometeen Risk It All. Eerst Alesso, Sasha.

0: volgende toonaangevend ga ik spelen met Tiffany. Tiffany, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Tiffany, jij bent terug van de atletiek. Wat heb je vanavond gedaan voor atletiek?
1: Vanavond rustig aangedaan. Ik heb een looptraining gedaan.
0: Een looptrainingtje. Oké, is dat je favoriet ook of niet?
1: Dat is wel straks van de structureel op maandagavond. En daarna gaan we nog even tussen sprinten. Maar denk ik, heb vannacht niet geslapen, dus doe het rustig aan.
0: Sorry, je gaat heel snel. Sorry, nog één keer. Je bent nog steeds in een sprint. Hebt gelopen vandaag?
1: Ja.
0: Oké. Daar houden we het even bij. Hey Tiffany, nog genoeg energie over voor een klein spelletje toonaangevend?
1: Zeker.
0: Oké, jij zei hierover, ja, ik weet soms niet waarom mensen het niet weten. Als je meedoet met dit spelletje.
1: Soms wel, ja. Dan denk ik, ja, oh, die eerste is heel makkelijk.
0: Ja.
1: En dan hoor ik zeg maar het spel zelf. Dan denk ik, oh, ik weet ze alle vijf. En denk ik, hoezo weet je dan wel de toon, maar niet die andere vijf?
0: Ja, ik snap hem. Nou ja, dit was de kwalificatietoon. Toen zei je meteen, nou, makkie, dat weet ik, dat gaat namelijk om...
1: Nu wij niet meer praten, Tom Lien Thijssen, Jaap Reesema.
0: Ja, natuurlijk, nu wij niet meer praten. Nu gaan we snel door met de volgende. Je krijgt de vijf voor je kiezen en aan jou de vraag, wat is de titel en wat is de artiest? Ja, ik zou bijna willen zeggen, Tiffany, laat het maar even zien dan.
1: Yes.
0: Oké, komt ie aan. Wat is dit?
1: Tones and I, Dance Monkey.
0: Heel goed, keurig. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. Gaan we snel door met de volgende, wat is dit?
1: Is dat Jenny?
0: Nee, dat is
1: niet. Nee.
0: Het is Nederlandstalig.
1: Oh, daar ben ik zo slecht in. Is dat Hazes? Nee. Toch?
0: Hazes is goed. Ja, Hazes is goed.
1: Oh.
0: Maar met welke?
1: Kleine jongen, nee. Hè?
0: Ja, kleine jongen is goed. Oh. Kleine jongen, ja. Kleine jongen. 4 punten gescoord. Wat is dit?
1: Dat is Dua Lipa.
0: Ja, met?
1: Met... Oh, Star Wars, denk je. Oh, wat is de titel ook weer van het nummer?
0: You got me in.
1: Ik zie voetbal voor me en ik hoor Star Wars. En ik weet gewoon niet meer de titel.
0: Love Again was het. Ja. Ach, geeft helemaal niet 5 punten voor jou. De vraag is, wat is dit?

0: Oh, wat erg, ik kom er nu niet over.
1: Nee? Nog één keer. Jawel, je weet het wel. Het is een meisjesnaam. Het is een meisjesnaam.
0: Ja, oh god.
1: Nou, zeg het maar.
0: Nee. Nee, echt maar nee.
1: Nee, Goo Goo Dolls, Irish. Ja. Oké, ik heb er nog 1 5 punten gescoord. Vijfjes cultuur is wat mij betreft al helemaal prima. Maar we willen natuurlijk een 6. We willen natuurlijk een 6 ja. Of misschien wel een 7. Ik heb echt 1 toon. De vraag aan jou, wat is dit?
0: Black Eyed Peas.
1: Met?
0: Met? Let's get it started.
1: Nee. Denk nog eens na. Nou, Tiffany, ik kan het niet makkelijker maken dan dit.
0: Nee, ik weet het. Het is echt erg. Nee. I got
1: Tiffany. Hey, je ging heel voortvarend van start. Uiteindelijk tik je hem nogal binnen 6 punten gescoord. Applaus voor Tiffany! Tiffany, genoeg voor het Q-Music prijzenpakket. Komt jouw kant op. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Fout Anthem komt eraan. K3 Donnie.

0: Drive Safe, Miles Smith en Nile Horn bij Q. Die Miles Smith heeft pas 3 officiële samenwerkingen op zijn naam staan. Nile Horn minder dan 10. Best weinig, eigenlijk als je het zou vergelijken met Donny, echternaam Thomas Janssen. Je ziet de breiling aan dansen. Artiestennaam Donny. Donny is eigenlijk de frituurkoning, maar is vooral ook de koning van de samenwerkingen. Hij heeft er echt een hele hoop op zijn naam staan. Onder andere met, jawel, hoort dat nou? Robert van Hemert. Hij heeft er ook eentje, samen met Senna.
1: Waar blijf je nou? Je schudt die slechte smozen uit je Panama.
0: Hoe heet dat nou? Waar blijf je nou? En nu is daar weer een nieuwe samenwerking aan toegevoegd. Ditmaal de allereerste samenwerking ooit voor K3. Samen met Donny. Ja, en dat is dan weer het foute enter van 2026.
2: Dit is het foute

0: Fouteneten van 2026, Schaduw, Kadri en Donnie Larsboelen. Goedenavond.
1: Joost Wikkels, goedenavond.
0: Nou, het is wel echt, ja. Ik heb wat gehoord, ja.
1: Wat heb jij gehoord?
0: Eén keer is niet eens genoeg.
1: Wat dan?
0: Even denken. Twee keer.
1: Ja.
0: Ja. Drie keer.
1: Drie keer, ja.
0: Zeven. Acht keer. Acht keer.
1: Acht keer? Was het acht keer? Ik dacht dat het zeven keer was. Nou ja, goed, maakt het niet uit. Ja, woensdag, donderdag, vrijdag en dan vrijdag. Oh ja, misschien toch wel. Nou goed.
0: Ja, kijk, jij bent de party DJ in het land. Dat doe jij echt supergoed. Ik heb jou wel zien draaien. Ik ben echt zwaar onder de indruk.
1: Nou, jij was dit weekend ook was jij party DJ. Ik zag een Cheerio draaien in het stadion van Utrecht.
0: Ja, ik mocht er niet voor onder doen dit weekend.
1: Echt goed,
0: zo
1: hoor.
0: Is het ook. Ja, ik stond gewoon in de Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht. Maar jij staat acht keer om en nabij in het voorprogramma van Suzanne en Freek. In de fanzone, toch?
1: De fanzone, ja.
0: Eigenlijk neem ik op maandag altijd met jou even het weekend door. Van hoe was het draaiweekend voor Lars Boelen?
1: Ja, nou, het was vooral heel druk. Want het begon al op woensdag. Want natuurlijk al in verband met Hemelvaart.
0: Ja.
1: Toen was ik in Beek, in het oosten van het land. Donderdag in Wiegen. En toen vrijdagsmiddags bij Suzanne Freek. Toen begon natuurlijk die concertreeks. S'avonds in Helvoort. Zaterdagmiddag weer bij Suzanne Freek. S'avonds in Zelhem. En zondagochtend ook nog weer bij Suzanne Freek.
0: Ja, hij is per helikopter vandaag gekomen.
1: Ja, ja.
0: Hey,
1: ja.
0: Maar waar is hij? Wat zie je nou? Is Cheerio de nieuwe Baila de Gasolina?
1: 100%.
0: Ja?
1: Ja, dat is echt een goed nummer.
0: Ja.
1: Was een top weekendje.
0: Hey, en moet je nu nog een keer bij Suzanne Freek in de fanzone draaien?
1: Zeker, volgende week of aankomend weekend weer.
0: Oh ja, nou, als je naar Suzanne Freek gaat, als je nu luistert en je gaat naar Suzanne Freek, zwaai even bij de fanzone. Het is eigenlijk ook niet te missen, want het is een heel groot podium. Voor de Gelredome. Daar staat Lars Boelen te draaien.
1: Ja.
0: Als je nog verzoekjes hebt, dat doet hij niet. Maar Cheerio wil hij allemaal nog een keer draaien.
1: Klap ik er altijd wel even in. Ja.
0: Zo meteen turn the lights off.
1: Ja, het voorprogramma van Suzanne Freek is natuurlijk Ruben van The Voice.
0: Ja, van The Voice.
1: Ja, en die zit zo in Repeat of niet?
0: Dat is niet zijn achternaam overigens, hè, van The Voice.
1: Nee, Ruben Hillen heet hij.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en goodsnacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Inmiddels 10 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
12: Goedenavond. Op Saba wordt nog altijd hard gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Op het eiland wordt nu gevraagd om weg te blijven van alle wandelpaden om de zoektocht makkelijker te maken. De Nederlander wordt sinds woensdag vermist en het vermoeden is dat hij niet meer in leven is. Een speciaal reddingsteam is nu bezig met een bergingsmissie. Daarbij worden ook speurhonden ingezet. Het is nog maar de vraag of Ridouan Taghi binnenkort nieuwe advocaten krijgt. Vandaag werd bekend dat 2 mensen daarvoor openstaan, maar zij willen zich wel eerst goed kunnen inlezen. En dat zal zo'n 1,5 jaar duren. Het Hof legt bij de NOS uit waarom dat een probleem is.
13: Het Hof heeft natuurlijk ook rekening te houden met belangen van anderen. Er zijn ook nabestaanden en er is de samenleving en er zijn medeverdachten. En ook zij hebben er belang bij dat de zaak qua tijd niet veel uit de pas gaat lopen.
12: De 2 advocaten hebben zich ook nog niet officieel gemeld bij het Hof. De ME heeft vanavond ingegrepen bij een protest op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Pro-Palestijnse activisten hielden daar urenlang 2 gebouwen bezet, omdat ze willen dat de VU hun banden met Israël verbreekt. Hoeveel mensen er precies zijn opgepakt is nog niet bekend. De universiteit heeft inmiddels wel aangifte gedaan van huisvredebreuk. En ook amateurvoetballers kunnen hersenschade oplopen als ze een bal koppen. Dat blijkt nu voor het eerst uit bloedonderzoek. Wat het koppen precies doet met je hersencellen legt deze neuroloog uit bij RTL Nieuws.
14: Die cellen die zijn zo lang, als daar beweging op komt door zo'n kopbal, dan krijg je rek. En die rek kunnen cellen goed hebben. Maar als dat te vaak of te krachtig is, zoals de kopbal, dan komt dat stofje vrij. En dat hoort eigenlijk niet. Dus dat reflecteert eigenlijk die schade.
12: Het advies is daarom om voorzichtig te zijn en liever niet te koppen. Toch wil de KNVB geen kopverbod, omdat ze bang zijn dat voetballers dan alleen maar gevaarlijkere bewegingen gaan maken, bijvoorbeeld met hun nek. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog met in het noordoosten kans op mist en het koelt af tot 1 graad of 3. Morgen begint zonnig, maar 's middags wordt het weer grijs en regenachtig bij maximaal 17 graden.
15: Ja, ik zit even te denken, sorry, met je nek?
12: Ja, met je nek.
15: Je kan toch een beetje nek.
12: Ja, maar als het niet meer op je hoofd mag landen, dan moet je dus een hele rare beweging maken.
15: Maar je krijgt met je nek een bal terug.
12: Ja, dat is dus ook niet de bedoeling. Nee, daarom is het de gevaarlijke beweging.
15: Ja. En als je dan met je hoofd, dan heet het koppen. Heet het dan met je nek nekken? Of is dat alleen het weekend? Nou goed. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Met één melding voor de A7 Heerenveen-Drachten. De hoogte van Heerenveen, daar is een ongeluk gebeurd. Moet je richting Groningen volgen Leeuwarden over de A32 en de N31. Dan flitsers, die staan langs de A4 Bergen-op-Zoom richting de Belgische grens. Bij 241.6 en de A15 Maasvlakte Rotterdam, 53.9.
16: Deze week, Mattie versus Marieke. Morgenochtend om 6 uur gaat de strijd verder.
17: Music. Lars Boelen.
15: Ja, met zometeen nieuwe muziek van de winnaar van The Voice in Repeat of Niet. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Je hoort Turn the Lights Off en eerst Kensington. Dit is War. You.

0: Jack Style en Joan. En Turn the Lights Off.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: 10 minuten over 10. De hoogste tijd voor een nieuwe ronde, repeat of niet. Het is ronde nummer 6 alweer voor Ruben Hillen en 20 Seconds. Als je hem niet kent, Ruben Hillen, het is die jongen die deze maand The Voice heeft gewonnen. Hij zat in het team van Suzanne Freek. En vanaf het begin af aan hadden Suzanne Freek al het volste vertrouwen in hem. Ze waren ook de enigen die voor hem draaiden. En nu heeft hij dus The Voice zelfs gewonnen. Hey, lekker bezig. Maar misschien nog wel vetter voor die Ruben. Hij mag dus ook onderdeel zijn van het voorprogramma tijdens de 10 shows die Suzanne Freek in het Gelredome geven. Dat is natuurlijk waanzinnig. Het leuke is, bij elk concert mag ik dan, ja, in de fanzone heet dat. Dus dat is eigenlijk voor het stadion, hebben ze een podium gebouwd. Mag ik namens Q-Music, mag ik daar een beetje muziek draaien. Dus ik ben eigenlijk het voorprogramma van het voorprogramma. Zo zou je het een beetje kunnen noemen. En daar heb ik dus gisteren ook die show gezien. Ja, ik zweer het je, het was echt geweldig. Het was waanzinnig. Het zag er allemaal goed uit. Het licht was top. Het klonk fantastisch. De liedjes waren top. Er zaten effecten in. De videobeelden waren... Het was alsof je naar een videoclip zat te kijken. Het zag er zo ontzettend goed uit. Het was echt 10 out of 10. Het concert van Suzanne Freek. Als je nog naartoe gaat, je gaat er geen spijt van krijgen. Het wordt waanzinnig. Maar goed, het gaat nu dus over dat voorprogramma. De eerste single van Ruben Hillen. En de vraag is, wat vind je ervan? Als je een leuk nummer vindt, dan stuur je repeat. Vind je het niks, dan kan ook, dan stuur je niet. En dat doe je met een berichtje in de Q-Music app.
1: Repeat. Repeat.

0: wanna be with you. Nieuwe muziek van Ruben Hillen. Repeat. Repeat. Of niet. Dat is de winnaar van The Voice. Zijn nummer heet 20 Seconds. En de vraag is, wil je vaker horen ja of nee? Repeat of niet? Even kijken. Wat komt er allemaal binnen? Nietje voor Patrick. Een repeatje dan weer voor Chrismo. Moet er even aan wennen voor nu een repeatje zegt Ben. Repeat, zeker, zegt Romy. Repeatje vond deze mooi gezongen tijdens het concert bij Susanne Freek. Ja, daar staat hij het voorprogramma, zegt Serena. Esmeralda, die zegt, ja hoor, repeatje. Heerlijk vrolijk liedje. Een dikke repeat voor mij. Na de eerste noot al helemaal blij, zegt Madeleine. En Sandra, die is er ook bij, die vindt het dan weer een nietje. Oké, audioberichtjes van Lisette, Lauwens en Cheert.
1: Heerlijk, een repeatje.
2: Helaas, wij hebben hier een beetje de meningen verdeeld in de auto.
3: Oh, okay.
2: Ik vind het een ontzettend dikke repeat.
3: Ja?
4: Ja, en ik moet toch helaas zeggen, een nietje.
5: Ik vind het eerlijk gezegd, een niet. Ik vind er niet zoveel aan.
0: Alright, alright. We hebben alles bij elkaar opgeteld. Hij is door, hoor. Ja. Ja, ik denk, als ik een inschatting moet geven, 75, 25, zoiets. Het is een repeat, hij is door naar de volgende ronde. En die ronde die is morgenmiddag om 4:15 bij grote vriend en collega Wim.

0: die ervoor zorgt dat Ajax komende woensdag in het stadion van Volendam moet spelen tegen Groningen. Hij houdt namelijk de arena 10 keer bezet met zijn concerten. Harry Styles, American Girls. Q-music.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, je kan het niet gemist hebben. Vandaag was de eerste dag van Mattie versus Marieke. Ze toeren samen heel Nederland door met een grote rode bus op weg naar allemaal verschillende challenges. En het is dag nummer 1, maar het wordt natuurlijk wel lekker close in zo'n bus. De eerste obstakels werden vanochtend al even besproken tijdens een ronde ja of nee.
2: Naar de wc in de bus.
3: 3, 2, 1. Nee.
4: Ja, als je moet, dan moet je.
3: We hebben vorige week een briefing gekregen vanuit het team dat dit helemaal heeft voorbereid. Maar die had wel in de mail gezet, boodschap 2, echt alleen als het niet anders kan.
4: Juist, nou, daar zullen we ons van houden.
0: Ja, boodschap 2. Ja, ik weet niet, het is echt zo'n touringcar. Ik weet niet, dat ken je toch nog wel van die schoolreisjes. Daar moet je toch niet aan denken. Ik moest wel, als je daar moest plassen, maar dat je daar moet gaan zitten op het... Nou, dat lijkt me verschrikkelijk. Enfin, morgenochtend gaat Mattie versus Marieke weer verder. Tenminste, als de boel niet verstopt is.

0: Ja, klopt, maar het gaat nu over dingen die niet boeien. Boeien!
1: Ja, ik zat dit weekend een beetje te scrollen. Instagram, TikTok. En toen zag ik allemaal weer beelden voorbij komen. Was blijkbaar dit weekend weer van de High Rocks. Ken je dat? De High Rocks? Dat is een soort van sportevenement. Ja, ik begrijp dat dus gereed van. Dan moet je dus een duur kaartje moet je daarvoor kopen. En dan moet je dus stukken rennen, gooien met zware ballen. Dan kan je dus ook een goede tijd neerzetten of niet. Ja, echt, I don't care. Het maakt me echt geen reet uit wat je tijd is. Ik wil ook helemaal niet meedoen. Het maakt me dus helemaal niks uit. Het boeit me niks. Ik denk alleen maar, waarom zou je daar in vredesnaam zoveel geld aan uitgeven? Afijn. Ik dacht, het is een mooi moment om weer even een rondje Lars Boeien te doen. Ik ben op zoek naar dingen die jou totaal niet boeien. Waar moet je dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld, wat mij bijvoorbeeld ook niet boeit, of ik bruin word op vakantie. Dat maakt me echt geen reet uit. Al kom ik spierwit terug van de zonvakantie. Het maakt me echt niet uit, hoor. Het maakt me helemaal, al zit ik heel de zonvakantie, dat maakt me niet uit. Bijvoorbeeld, mijn bed opmaken. Tuurlijk, schone hoeslakers, dat boeit me wel. Maar dat mijn bed netjes erbij ligt voor de volgende avond, ja, boeit me niet. Boeit me echt niet. Maar goed, het is dat mijn vriendin het soms wil. Maar het boeit me echt niet. Oké, ik ben benieuwd naar jou. Wat boeit jou totaal niet? Laat het even weten. Doen we zo meteen even een rondje met een berichtje in de Q-Music app. Come on, get on up. We're wild and we can't be... En ook Shakira komt eraan.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Deze week bij Q-Music.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
5: Leon Kozijnen.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.

0: keukenspecialist.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof. Voor Almof!
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
12: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
11: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
14: Lars Boelen.
15: Met nu Shakira en Zoo. En even kijken, wat ruimt er op Zoo?

0: frustratie eruit gooien. Want er zijn toch een hoop dingen in het leven die niet boeien. Laten we eerlijk zijn, toch? Ik bedoel, er komt een hoop binnen. Ik zie iemand die stuurt zonsondergangsfoto's. Als de lucht heel mooi is in Nederland. Dat boeit me echt helemaal niks. Even kijken, iemand anders zegt hier... matcha. Matcha boeit me echt totaal niet. Daphne, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo Daphne, wat boeit jou niet?
1: Nou, het boeit mij echt niet. Als iemand tegen mij zegt dat ik ben een tweeling...
0: Ja.
1: Dat hij dan zegt dat hij een oma heeft met een buurvrouw... met een kleindochter die ook tweeling is.
0: Oh ja, dus dat, mensen gaan zeg maar bij jou, gaan ze jou lastigvallen met... oh, jij bent tweeling. Oh, ik ken ook nog een andere tweeling.
1: Ja, precies
0: ja,
1: dat.
0: Ja, ja, ja. Gebeurt dat vaak?
1: Dat gebeurt redelijk vaak.
0: Oh, dus eigenlijk wil je ook bij deze een oproep doen aan iedereen in Nederland... alsjeblieft, als je een tweeling ziet... echt, I don't care dat je ook nog een andere tweeling kent. Dat maakt helemaal niks uit.
1: Ja, eigenlijk
0: dat,
1: ja.
0: Ja, ik heb trouwens ook nog een andere tweeling. Nee, goed, dat is flauw. Daphne, dus als ik tegen jou zeg dat ik een andere tweeling ken, dan zeg jij?
1: Dan zeg ik Lars, boeien.
0: Oké. Okay. Irene!
2: Hi!
0: Hallo Irene, wat boeit jou niet?
2: De stand van de maan.
0: De stand van de maan?
2: Ja.
0: Maar welke standen bedoel je? Volle maan? Wat heb je nog meer?
2: Een volle maan, een halve maan, een kwart maan, weet ik het, sikkelmaan, weet ik
0: de sikkelmaan, de kwart maan. Je hebt allemaal van die standen, dat boeit jou niks.
2: Nee.
0: En als mensen zeggen dat ze slecht slapen van volle maan, want dat kan dus echt wel eens zo zijn, hè? Tenminste, dat beweren die mensen.
2: Ja, boeit mij niet.
0: Het boeit jou, ja, boeit je echt niet. Jij vindt dat ook onzin.
2: Nee, dan denk ik, de dag is niet anders dan de dag ervoor, omdat de maan even iets groter is of voller.
0: Nee, precies. Je denkt, ik heb gisternacht ook slecht geslapen, vandaag ook. Het ligt niet aan de maan.
2: Nee, precies.
0: Dus als ik zeg de stand van de maan, dan zeg jij...
2: Lars, boeien.
0: Alright. Irene, fijne avond nog. Slaap lekker alvast.
2: Fijne avond.

alarmschijf. Nieuwe muziek van Stella Lefty en Boston. En dan denk je, ze komt uit Boston? Dat is niet waar. Ze komt uit Almere. Echt? Nee, natuurlijk niet. Ze komt uit Chicago. Fijn. Zometeen kans op een lekker geldbedrag. Even wat anders. Zometeen kans op een lekker geldbedrag. Een nieuwe ronde Knok tegen de Klok komt eraan. Aanmelden kan zometeen naar Snelle. En eerst La Fuente. Dit is I Want You.

0: Q Music.
1: Q sounds better with you.
0: Better with you.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: goed liedje. Snelle en Laat het licht aan. Hey, zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker geldbedrag. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat? Win je helemaal niks? Wil je meespelen? Stuur dan nu het woord klok. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En ook het nieuws komt eraan met Rebecca. Rebecca, wat zit erin?
1: Nou, ik vertel je zo hoe het kabinet de asielonrust in ons land aan wil gaan pakken.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ook voordelig per Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weeker en Modifast.
12: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie olifant!
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Ja, voordat ik hier manager...

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: 11 uur, het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
5: Goedenavond. Er moet een speciaal team van experts komen om de asielopvang in ons land onder controle te krijgen. Dat heeft premier Jette laten weten na het spoedoverleg vanavond. Gemeentes die problemen hebben met de opvang van asielzoekers kunnen dat team dan inschakelen voor extra maatwerk. Maar hoe dat dan precies uit gaat zien, dat is nog niet bekend. Gemeentes drongen al langer aan op extra ondersteuning na alle anti-asielprotesten die de laatste tijd uit de hand zijn gelopen. Het is mogelijk dat er ook morgen weer lange wachtrijen ontstaan op luchthaven Schiphol. Vandaag was het er extreem druk, waarschijnlijk door een nieuwe werkwijze bij de beveiliging. De vakbond legt bij Hart van Nederland uit wat er nou precies misging vandaag.
6: Wat ik begrijp is dat er een technische storing is, waardoor de passen die de medewerkers nodig hebben om op hun werkplek te komen, niet uitgegeven kunnen worden. En er zijn een heleboel medewerkers die zich vandaag ziek hebben gemeld. Dat is een vorm van hun onvrede uiten over de gang van zaken.
5: En Schiphol kan nog niet beloven dat de problemen morgen wel opgelost zijn. Ga je morgen op vliegreis, kom dan echt op tijd. Het advies is om 2 tot 3 uur voor je vlucht op Schiphol te zijn. Op Saba wordt nog altijd hard gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Op het eiland wordt nu gevraagd om weg te blijven van alle wandelpaden om de zoektocht makkelijker te maken. De Nederlander wordt sinds woensdag vermist en het vermoeden is dat hij niet meer in leven is. En tijdens de eerste week van de eindexamens is er al tientallen keren gebeld naar de stresslijn van het LAX. Scholieren kunnen daar een luisterend oor krijgen als ze daar behoefte aan hebben. En uit de gesprekken blijkt dat jongeren vooral last hebben van onzekerheid, spanning en prestatiedruk. Ondertussen wordt er bij het LAX ook nog flink geklaagd over de examens. De teller staat inmiddels op ruim 230.000 klachten. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog met in het noordoosten kans op mist en het koelt af tot 1 graad of 3. Morgen begint zonnig, maar 's middags wordt het weer grijs en regenachtig bij maximaal 17 graden.
4: En lekker doorrijden op onze snelwegen. Flitsmeister meldt geen vertragingen. Wel een melding voor de A7. Heerenveen richting Drachten. Daar is ter hoogte van Heerenveen een ongeluk gebeurd. Moet je richting Groningen, volgt dan Leeuwarden over de A32 en de N31. En flitsers zijn er niet.
7: Deze week Mattie versus Marieke. Morgenochtend om 6 uur gaat de strijd verder.
8: Music. Lars Boelen.
4: Onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op lekkere doekoes. Wil je meespelen? Stuur dan even snel het woord klok in de Q-app. Q-app.

0: Teddy Swims, back to music and Mr. Know-It-All. Jamie Lee.
1: Goedenavond.
0: Jamie Lee, jij gaat zometeen meespelen met de nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een mooi geldbedrag. Stel, jij wint een mooi geldbedrag. Wat ga je ermee doen?
1: Een deel voor de nieuwe televisie.
0: Is je oude kapot?
1: Ja, een beetje onbenullig. Die lag op de bank en dan ben ik bovenop gaan zitten. Dus die doet het niet meer.
0: Jamie, wacht even, dit gaat heel snel. Ja, waarom leg je een tv op de bank? Dat heb ik niet voor bedoeld, in principe.
1: Nee, we zijn aan het verbouwen, aan het klussen.
0: Oh, oké.
1: En we zijn televisie willen we in de muur, zeg maar zo'n cinewall maken.
0: Ja, mooi.
1: Dus toen lag de televisie op de bank en heb ik niet naar gekeken. En ik was bezig aan mijn telefoon en toen...
0: Dacht je even lekker zitten?
1: Hoorde ik krak.
0: Wat erg.
1: Dat is niks meer op te kijken.
0: Heb je nog wel geprobeerd aan te zetten?
1: Ja, ik dacht, ik ga even kijken. Misschien
0: of dit nog doet.
1: Kan er nog? Ja,
0: je weet het
1: maar
0: niet.
1: Dat is niks om te zien meer. Nee.
0: Maar je ziet echt, het is gewoon zwart beeld of zie je allemaal van die strepen?
1: Nee, allemaal kleuren, allemaal strepen.
0: Oh, wat erg op je tv gaan zitten. Dat hoor je ook niet vaak, dat mensen op je tv gaan zitten.
1: Nee, ik denk dat ik de eerste en laatste keer weer.
0: Ja, dat snap ik. Alright, oké, we gaan dus spelen voor een nieuwe tv.
1: Ja.
0: Alright.
2: Knok tegen de klok.
0: Hey Jamie Lee, wordt het als een joekel van de tv in die cinewall? Want vaak zitten daar van die hele grote tv's in, toch?
1: Nee, we hebben 58 inch. En het liefste had ik dan nu een groter gehad. Maar we hebben al het op 58 inch gemaakt. Dus daarvoor zou wel een nieuwe...
0: Ja, hij is al op maat gemaakt. Oké, 58 inch. Een 58 inch tv, daar gaan we voor spelen. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, Jamie Lee, dan win je helemaal niks. Dat is ook, het is een bikkelhard spel, maar dat is hoe het werkt. Ben je er klaar voor? Dan wens ik jou heel veel succes.
2: 52 euro. 98 euro. 136 euro. 193 euro.
1: Stop.
0: 193 euro, dat is een lekker bedrag.
1: Ja, dat is heerlijk.
0: Ik weet niet of je er een nieuwe tv helemaal van kan kopen, maar dit is een mooi begin.
1: Nee, dat zal nog net niet, denk ik.
0: Het is een mooi begin, 193 euro. Hey, we gaan even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten. Toch wel even benieuwd naar natuurlijk. Was dit nog hoger?
2: 254 euro.
0: Ja, dit was toch wel hoger gegaan. 254.
1: Wauw.
0: Ja, ik hoor aan je nou van dat je er blij mee bent.
1: Ja, zeker.
0: Ja, 254 euro zat in de klok en een hele mooie 193 euro gaan we naar je overmaken. Jamie Lee, ik wens jou een fijne avond en veel plezier met het uitzoeken van de nieuwe tv.
1: Dankjewel.
0: En niet meer erop gaan zitten.
1: Nee, dat komt goed.
0: Morgenavond bij Joost en bij mij, nieuwe rondes Knok tegen de Klok en maak je kans op een extra zakcentje.

0: Drop Dead. Nieuwe muziek bij Q-Music van Olivia Rodrigo en Drop Dead. Hey, ik ging gisteravond per ongeluk even op mijn afstandsbediening zitten. En toen viel ik midden in 1 tegen 100. Heb je dat gezien gisteravond of niet? Ja, er kwam een vraag voorbij over Sabrina Carpenter. Nou, luister even.
1: Welk drankje is tevens de titel van een van de grootste hits van deze zangeres?
0: Ja.
1: A. Hot Cocoa.
0: Hot Cocoa.
1: B. Tea. Of C. Espresso.
0: Ja, sorry hoor, ik weet het niet. Ja, ligt het nou aan mij of worden die vragen bij 1 tegen 100 steeds makkelijker? Hot Cocoa, Tea of Espresso? Wacht, stop even. Want het leuke bij 1 tegen 100 is ook, ik weet niet of je dat ook wel eens hebt gemerkt, maar als die kandidaten dan weten wat het antwoord is, dan gaat diegene heel bij de hand lopen doen. Dan gaat hij helemaal een soort verhaal vertellen waarom die dan weet. Nou, luister, hier gaan we.
2: Deze zangeres die stond laatst nog op Coachella met Madonna.
0: Ja, bij Madonna.
2: Verrassingsoptreden,
0: Coachella.
2: En zij heet Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter natuurlijk, ja.
2: Espresso.
0: Grootste hit, Espresso, ja. Het is gewoon, hij kan radio-dj worden.
1: We gaan kijken of het goed is.
0: Nou, ik ben benieuwd. Zou het goed zijn? Ja, helemaal goed. Nou, geweldig. Uiteindelijk wist hij alleen Piet van 94 weg te spelen. Ja, het

0: alleen maar lekker met een scheutje melk en 2 pompjes karamel siroop. Anders is het echt niet te drinken. Espresso. Sabrina Carpenter. Deze week maak je alleen Back to Music kans op een serieus lekkere reischeck, hoor. Echt een hele mooie lekkere reischeck. Kan je uitgeven aan een leuke vakantie. Hoe en wat, vertel ik je zo. En ook deze komt eraan. Alex Warren. Fear for Dream, de nummer 1 uit de top 40. Hoor je zo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
9: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Voordat ik hier manager...

0: Mr. Props en Waves in de Robin Schulz remix.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, Mattie en Marieke rijden vanaf vandaag een week lang dwars door Nederland in een knalrode Q-musicbus. Het kan zomaar zijn als je vandaag op de weg hebt gezeten dat je die bus hebt zien rijden. Niet alleen om radio te maken, maar vooral om onderling challenges uit te vechten. En bij elke challenge is een vlag te verdienen en degene die als eerste 10 vlaggen hijst, wint Mattie versus Marieke. Zo werkt het spel. Jij kan Mattie of Marieke helpen naar de overwinning, want naast de vlaggen die tijdens de challenges verdiend kunnen worden, zijn er ook zoekvlaggen. Zoekvlaggen. Dat zijn vlaggen die verstopt zijn in het land ergens. En het is aan jou als luisteraar om dan door middel van een hint die vlaggen te vinden. En zodra de zoekvlag dan is gevonden, mag jij bepalen of deze vlag naar Mattie of naar Marieke gaat. En vandaag stond ik zelf met een zoekvlag in Ierseke, in Zeeland, bij de Oesterputten. En luisteraar Bas die wist die vlag als eerste te vinden. Bas, mooi vent, mooi vent. Ja, het was een echte Zeeuw. Hij vertelde ook tussen de neus en lippen door dat hij vijfvoudige kampioen oestersteken was. Ja, Zeeuwse ga je die krijgen. Uiteindelijk heeft Bas de vlag aan Marieke gegeven en dat bracht haar op een voorsprong in het spel. Ja, morgen gaat Mattie versus Marieke verder en zijn er opnieuw zoekvlaggen te vinden in het land. Weet jij als eerste er één te vinden? Dan help je niet alleen Mattie en Marieke, maar dan help je ook jezelf. Want dan win je ook een te gekke reischeck om aan een leuke vakantie uit te geven. Mede mogelijk gemaakt door Q-Music en Corendon. En dit is nieuwe muziek van Shakira en Burna Boy. Die, die.

0: Ja, ik dacht het wel lekker om deze weer eens een keer te draaien, toch? Entwine en Happy Back Your Music. Van Idols, natuurlijk, Entwine. Dus die gast, die kale gast, een kleine mannetje met die baard. Nou goed, whatever. Het is bijna middernacht, hier bij Q beginnen we de dag niet goed, maar fout. Dat doen we met een foute track. En deze week strijden Mattie en Marieke tegen elkaar. Ze rijden vanaf vandaag een week lang dwars door Nederland in een knalrode Q-musicbus. En door het land heen doen ze dan verschillende challenges tegen elkaar. Bij elke challenge kun je een vlag verdienen. En degene die als eerste 10 vlaggen hijst, die wint Mattie versus Marieke. Dat is hoe het werkt. Nou dacht ik, we doen even 3 foute tracks die daar iets mee te maken hebben. Dat is toch leuk? Gewoon even... Oké, luister. Ze rijden door het land, dus ik dacht, nou, dan kan deze misschien ook wel. You drive me crazy. Ja, Britney Spears. Of ga je voor, omdat ze in een bus zitten heel de week, voor Busje Komt Zo?
1: Busje Komt Zo. Busje
0: van Holleboer.
1: Busje Komt Zo.
0: Ik zou het heel grappig vinden als deze het wordt. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar...
1: Busje Komt Zo.
0: Of, ja, omdat ze vlaggen moeten verdienen, Waving Flag. Van Knaan. Ik heb deze 3 liedjes even tegenover elkaar gezet in een polletje. En het polletje loopt nu in de Q-music app. Ik zie tot mijn grote verbazing dat nu Holleboer alle stemmen heeft gekregen. Hallo, even iemand, kan iemand... Nee. Ik zie nu mensen massaal stemmen op Holleboer. Weet je, alsjeblieft even, als je nu naar de Q-music app gaat... Als je... Nee, stop, stop de show. We gaan niet allemaal nu voor Holleboer, alsjeblieft niet. Ik zie heel veel, niet doen. Nee, het is nu 80%. Open de Q-music app en stem even op je favoriet. En je favoriet is niet Holleboer met het Busje Komt Zo. Oké, spreken we dat af. Uitslag gooi je zo meteen naar Calvin Harris. Blessings. En in So Will Levi, sluit me in je armen. Stem niet op Holleboer, als je het niet doet.

0: ik denk, iedereen is toch echt net kind aan het worden. Hoe kan dat nou? Oké, we hebben zometeen om 12 uur beginnen we de dag niet goed. Maar Fout Back Your Music doen met een liedje uit Fout Uur. Ik heb drie liedjes. Ik weet het, ik heb ze alle drie zelf uitgekozen. Ik weet het. Britney Spears, You Drive Me Crazy, Holle Boer, Het Busje Komt Zo en Knana Waving Flag. Nou zei ik eigenlijk, toen draaide ik ze even heel kort. En toen zei ik, ja, Holle Boer moet je eigenlijk niet doen. Moet je niet willen, toch? Dat is toch... Luister.
1: Busje komt zo, busje komt zo.
0: Nou, Marilene?
2: Busje komt zo, ja, busje ja. komt zo, busje komt
0: ja,
2: zo.
0: Ja. Daphne?
3: Ja, busje komt zo, busje komt zo. Laten we die maar doen.
0: Ja, dus heel grappig. Dan zeg je dus, stem vooral niet op Holleboer en Busje Komt Zo. Niet doen in de Q-Music app. En nogmaals, ik heb ze zelf uitgekozen, maar ik zeg niet doen. 71% heeft gestemd op Busje Komt Zo van Holleboer.
1: Busje komt zo, busje komt ja. zo, busje komt zo. Busje
0: ja, dan heb je er ook om gevraagd, vind ik ook. Dan ga ik hem ook zo meteen de volle 3 minuten voor je draaien. Holleboer, hoor je zo.
4: Oké, tank vol.
5: Check.
4: Navigatie aan.
6: Navigatie gestart.
5: Check.
4: Mooi, want wij gaan...
5: dwars door heel Nederland.
4: Mattie versus Marieke.
5: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
4: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
5: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
4: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
7: Q-Music.
4: Wie help jij aan de overwinning? Deze week bij Q-Music.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
9: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op Corendon.nl. Corendon, wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen, al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Yo, Chris van Amsterdam hier.
12: We hebben een nieuwe single.
11: Met mij, Jan Smit.
12: En met mij, Frans Bauer.
13: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen. Want...
11: Zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
10: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool.
15: Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
17: Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen, naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen, naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken, naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit, en onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuursteen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
16: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
10: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
18: Schuren, afplakken, lakken.
19: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
0: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
20: Goeienacht. De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het Hantavirus uit, waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. En trainer Pep Guardiola lijkt na 10 jaar te vertrekken bij Manchester City. Meerdere Engelse media schrijven dat hij zijn contract aan het einde van het seizoen inlevert. Dat loopt nog tot volgend jaar zomer. Manchester City beleefde onder Guardiola een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis en won 20 prijzen. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.
0: En op de weg lekker rustig. Geen files. Wel 1 flitser. Die staat langs de A10. De Zeeburgertunnel richting de A10 Noord staan ze bij 4.3.
21: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
0: Ja, nou...
21: Music.
22: Lars Boelen.
0: Ja, ik denk dat ik nu even 3 minuten even wat te drinken ga halen, hoor. Ja, je hebt er zelf voor gekozen. We gaan deze dinsdag beginnen met Holleboer. Het busje komt zo.

Zo. Lekker zeg, dat hebben we ook weer gehad. De foute start van deze dinsdag 19 mei 2026. Joh, de holle boer. En een busje komt zo. Zometeen Nicky Jam, Marieke Iglesias, El Perdón. En eerst Zara Larsson. Dit is Midnight Sun.

Spanjaarden die slissen altijd zo. Ik weet niet wat het is. Jorde, Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón bij Q Music. Zometeen een nieuw nachtonderzoek. Ik ben benieuwd waarom je op dit moment wakker bent. Pak je telefoon en bel 0909 9596.

0: Nieuwe van Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Back Your Music. 09-09-9596.
1: Het grote Lars Boele nachtonderzoek.
0: Bellen maar 09-09-9596. Het is tijd voor een nieuw nachtonderzoek. Ik ben op zoek naar respondenten. Waarom ben je op dit moment wakker? Dat is de vraag in het onderzoek. Waarom zit je nu naar de radio te luisteren? Ik ben heel benieuwd. 09-09-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.

0: met ons op de oortjes? Of, maar ja, ik vraag me af hoe dat dan eruit ziet bij jou thuis.
1: Nee, gewoon lekker liggen in bed.
0: Maar wel de oortjes in en dan gewoon een beetje luisteren?
1: Met de telefoon ernaast. Dus
0: lekker. Oh ja, in de app gaan we even luisteren. Nou, lekker. Nou, dan zou ik zeggen, Sherelle, blijf het vooral doen.
1: Jazeker.
0: Kan ik nog voor de rest iets voor je doen? Of om het nog gezelliger te maken? Of zeg je het zo prima zo?
1: Nou, eigenlijk vind ik het wel heel gezellig zo.
0: Oké, okay, nou, dan houden we het lekker zo. Dan houden we het lekker zo. Sherelle, dankjewel. En dan wens ik jou nog een fijne nacht.
1: Hey, fijne nacht.
0: Yo, doei.
1: Hoi.
0: 09099596. Q Music, goeienacht met Lars.
2: Ja, hallo.
0: Hallo. Ja, hallo. Met wie spreek ik?
2: Met Jochem.
0: Jochem, waarom ben je nog wakker?
2: Ik zat te gamen.
0: Welk spel doe je?
2: Ik deed Total War Rome 2.
0: Dat ken ik niet. Wat is dat voor iets?
2: Je bent rond wanneer de Rome Empire kwam, rond 500 voor Christus. En dan probeerde Empire op te bouwen.
0: Is het een beetje, ja, we kunnen het mee vergelijken. Je moet steden bouwen en zo, zeg maar. Het is meer een soort landkaart die je ziet. En dan moet je een beetje tegen andere volkeren vechten en dat soort dingen.
2: Ja,
0: precies. Zo. Red Alert een beetje achtig, maar dan... Ja, dat is een beetje van vroeger, dat ken je misschien niet.
2: Ja, zeker wel.
0: Oké, okay,
2: wel,
0: okay. Nou, een soort Red Alert-achtig, maar dan in de oude tijd. Oh, leuk, leuk. Nou, Jochem, ik wens je er veel plezier mee. Succes.
2: Bedankt.
0: Yo, mazzel.
2: Mooi.
0: 09099596. Q-Music, goeienacht, met Lars.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Barbara.
0: Ja, hallo. Hallo, Barbara. Waarom ben jij nog wakker dan?
3: Ik heb net gewerkt als consulente bij Ladies Night Home Parties.
0: Als consulente? Dat is met dildo's en zo?
3: Ja, dat is, nou, eigenlijk zijn er maar 2 dildo's en de rest zijn allemaal vibratoren.
0: Oh, sorry, dat houdt dan even door elkaar.
3: Ja, geeft niet.
0: Maar het zijn allebei hetzelfde, maar het ene trilt en het andere niet, toch?
3: Ja, klopt.
0: Ja,
3: trillen
0: okay.
3: En alle andere functies die ze hebben.
0: Wat kan het nog meer dan trillen?
3: Nou, kloppende functies, zuigende functies.
0: Oh, okay. Ja, kloppende, zuigende functies. Ja, precies. Oké.
3: Okay. Ja.
0: Jeetje, Barbara, wat is zeg maar het best verkopende... Want daar ben ik toch even benieuwd naar. Het best verkopende speeltje... God, ik word er echt ongemakkelijk van, merk ik. Het best verkopende speeltje... Ja, het is gewoon, kunnen we er normaal over doen, maar ja...
3: Ja, het best verkopende speeltje is eigenlijk toch wel wat voor samen te gebruiken is. En voor vrouwen die het alleen niet willen gebruiken, die kiezen toch vaak G-Spot Toys.
0: Oh, G-Spot Toys?
3: Jazeker.
0: Oh, maar ik dacht dat de Satisfyer altijd een beetje zo'n hot seller was. Dat iedereen...
3: Ja, maar dat is niet van Ladies Night Home Parties.
0: Oh, oké, sorry, dat is weer wat anders van een ander merk.
3: Ja, precies.
0: Ja, precies. Maar jullie hebben toch wel iets soortgelijks misschien? Of
3: wij
0: niet?
3: Hebben zeker. Ja, die bij ons heet dan toevallig de Blaze. Die is dan heel erg leuk. En die heeft eigenlijk dezelfde functies en dezelfde opties.
0: Ja. Nou, Barbara, ik krijg er helemaal warm van. Maar een leuke avond gehad. Lekker verkocht ook.
3: Ja, ik heb zeker een leuke avond gehad en leuk verkocht.
0: Ja, super. Nou, Barbara, dankjewel voor het bellen. En ik wens je nog een fijne nacht. En slaap lekker dan voor nu, denk ik. Maar dat gaat wel lukken. Ja.
3: Ja, dat klopt. Dankjewel.
0: Doei, doei.
3: Hoi, hoi.
0: 09, nog eentje dan. 09099596. Hallo.
4: Hallo.
0: Ja, hallo.
4: Met Inge.
0: Hallo, met Lars. Hey Inge, waarom ben je nog wakker?
4: Nou, ik wilde graag die asteroïden zien.
0: Sorry?
4: Ja, er was zo'n asteroïde die op de planeet afkwam.
0: Ja,
4: en...
0: ik zag het op tv vanavond inderdaad, ja. Die komt langs de aarde en dan... Ja, dat was alsnog redelijk ver, maar die kwam redelijk dichtbij. Tussen de maan en de aarde ergens, zo dichtbij, zeg maar.
4: Ja, en toen was ik een beetje nerdy, want ik heb een telescoop geleden gekocht.
0: Ja.
4: En toen dacht ik, nou, die wil ik wel graag zien, maar... Ik wist niet welke kant ik op moest kijken, dus ik heb alles gemist.
0: Maar heb je wel een beetje verdiept in, zeg maar, hoe laat dan en zo je kon kijken?
4: Ja, 11:50, maar ja.
0: Ja, het is inmiddels een uur verder.
4: Ja, maar... Dus ik was nog wakker en ik dacht van ja...
0: Kijk gewoon even door die telescoop.
4: Hoe lang je dat kon zien of...
0: Dus jij hebt eigenlijk een uur door die telescoop zitten turen, maar je hebt niks gezien?
4: Ja.
0: Oké. Nou.
4: Ik baal daar echt van.
0: Ja, dat snap ik. Maar heb je wel een goede telescoop dan? Heb je niet, of dat je wel ver genoeg kan kijken en zo?
4: Ja, want er stond op televisie, of wat ik heb gezien, met, zelfs met een kleine telescoop. Ik heb wel

0: iets grotere.
1: Ja, ja.
0: Had je hem kunnen zien.
1: Okay.
0: Maar zonder dat wel op welke kant je op moest kijken.
1: Je hebt gewoon de verkeerde kant op gekeken waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Ja, dat is balen. Dat is echt balen, ja. Inge. Ja, dan heb je weer een uur van je nachtrust gekost. Ja.
0: Ja.
1: Nou, dan zou ik zeggen, niet meer balen. Zet er een punt achter. Lekker slapen zometeen.
0: Jij ook. Oké.
1: Mazzel. Doei. Okay. Ja, ik ben ook benieuwd waarom jij wakker bent. Dus pak even je telefoon. Bel hem maar 0909-9596. 0909-9596. Spreek ik je zo. Eerst Bluff. Dit is Dichterbij dan ooit.

0: Kygo, Galit, Griffin en Save My Love bij Q-Music. 0909-9596.
1: Het grote Lars Boele nachtonderzoek.
0: Ja, we zijn bezig met een heel groot onderzoek. De onderzoeksvraag van vannacht is: waarom ben je wakker? Laat maar weten. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
2: Hallo?
0: Ja, hallo.
2: Hoi, goeienacht.
0: Met wie?
2: Met Mark.
0: Hé, hey Mark. Mark, waarom ben je nog wakker?
2: Ik ben nog wat offertes aan het maken.
0: Offertes aan het maken? Wat doe je voor werk dan?
2: Ik ben aannemer.
0: Oh, dus, maar overdag ben je dan aan het aannemen? Dus aan het bouwen, zeg maar?
2: Aan het bouwen, ja, precies. Ja? Ja.
0: En dan doe je
2: aan het werk.
0: En dan s'avonds, ja, maar dit is ook werk natuurlijk. Dan doe jij, zeg maar, het papierwerk.
2: Ja, precies. Want overdag ben je op de bouw bezig.
0: Ja, maar Mark, slaap je ook nog wel eens dan? Want die wekker gaat denk ik straks weer.
2: Ja, om 6 uur.
0: Ja. Maar hoe doe je dat dan? Of kan je gewoon met heel weinig slaap?
2: Ja, dan moet je gewoon heel weinig slaap nemen.
0: Maar gaat dat wel goed dan? Want ik ben heel jaloers op. Er zijn mensen die kunnen heel goed op 5 uur slaap kunnen ze functioneren. Ik kan dat niet hoor. Jij wel?
2: Ja.
0: Oh ja, dat is wel lekker dat je dat hebt. Echt lekker. Ja. Nou Mark, ja. Succes dan met papierwerk. Ik zet je er even bij voor het onderzoek. Dankjewel.
2: Top. Fijne avond.
0: Mazzel. Doei.
2: Doei.
0: 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Met Thea.
0: Hallo Thea. Waarom ben je nog wakker, Thea?
3: Nou, om een uur of 1:30 gaan we eerst onze puppies nog flessen. We moeten nog de fles hebben.
0: Ja.
3: En onze 21 honden moeten er nog uitgelaten.
0: Sorry,
3: dus,
0: maar ho, 21 honden?
3: Ja.
0: Maar ook, Thea, je hebt 21 honden en dan heb je ook nog puppies. Daar zitten die puppies niet bij.
3: Nee.
0: Heb jij een kennel?
3: Ja.
0: Oké, dus er zitten niet 21 honden in een klein huisje. Het is helemaal professioneel.
3: Die zitten heerlijk bij mij thuis, gewoon in de woonkamer.
0: Dat meen je niet.
3: Ja, zeker wel.
0: Er zitten 21 honden bij jou in de woonkamer, Theo. Thea.
3: Ja, ja.
0: 21 honden. Maar ik hoor ook niks bij jou. Ze liggen allemaal te tukken dan.
3: Die liggen heerlijk te tukken. Die zijn overdag heerlijk buiten. Of die zijn buiten aan het spelen. Ja.
0: Maar zijn die honden allemaal van jou?
3: Ja, die zijn allemaal van mij.
0: Holy shit, ja, ik ben dus heel erg een hondenliefhebber. Dus
3: dat weet ik.
0: Het lijkt me heel erg leuk. Maar 21, dat is wel veel hoor.
3: Nou, het is een dagtaak. Ik doe ook mijn eigen honden wassen, knippen.
0: Het is inderdaad een dagtaak met 21 honden.
3: Ja.
0: Jemig. Ja. En dan nu ook weer puppies. Maar ga je die puppies dan ook houden?
3: Nee, dan word ik gek, denk ik.
0: Ja,
3: maar
0: precies. Ja. Oké. Nou.
3: En eigenlijk hebben we altijd Q-Music aan. Dus,
0: ja, dat vind ik altijd gezellig om te horen, Thea. Nou, dan,
3: heerlijk.
0: Ja, succes dan met het voeren van de... Maar wat vinden de buren er allemaal van?
3: Ik heb geen buren.
0: Oh, dat is lekker. Dat is lekker, Thea. Ja, ja dat is
3: die,
0: lekker.
3: Die zitten een stukje verder weg.
0: Ja, dus. Die zijn inmiddels verhuisd.
3: Nee, hoor, val mee.
0: Oké. Thea, succes met de honden. Dankjewel voor het bellen.
3: Ja, en nog succes met de uitzending.
0: Ja, komt goed, dankjewel.
3: Doei.
0: Zullen we nog eentje doen? Nog eentje dan. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
4: Hi, met Whitley.
0: Hey, Whitley.
4: Hoi.
0: Met een L, toch?
4: Ja, met een L, ja. Whitley.
0: Ja, Whitley Houston, dacht ik. Maar met een L, dus niet Whitney, maar Whitley.
4: Nee. Je weet net wat anders. Ja.
0: Whitley, waarom ben je nog wakker?
4: Ik ben bijna thuis na mijn avonddienst.
0: Wat heb je gedaan?
4: Ik werk op de intensive care als verpleegkundige.
0: Dat lijkt me heel heftig.
4: Ja, soms wel, maar ook wel heel leuk.
0: Ja. Ja, je kan mooi werk verrichten, maar dit is natuurlijk wel de. Nou, dat is eigenlijk de plek waar mensen op het randje van leven en dood balanceren vaak.
4: Ja, zeker. Ja, klopt. Zeker. Ja,
0: oh, jeetje joh. Ja, ik ben er wel een paar keer geweest. Ook met familieleden en zo. Die dan daar laat. Dat is echt, daar wil je eigenlijk. Ja, ik vind dat verschrikkelijk om daar te komen. Maar ik ben ook heel erg dankbaar dat er mensen zijn die dat leuk werk vinden. En die dat heel goed kunnen, zoals jij, Whitley. Maar vandaag een heftige dag gehad, of niet?
4: Ja, het begon wat onrustig. Iemand aan de beademing die een beetje last had van het buisje in de keel.
0: Ja.
4: En we eindigden wel met een reanimatie, maar die liep wel gelukkig met een sisser af.
0: Oh nee, reanimatie, ja. Dat zeg je nu heel makkelijk even, maar...
4: Ja.
0: Ja,
4: Ja, voor ons is het, ja, ik zeg nou ja, bijna normaal natuurlijk, zeg maar. We vinden dat ook vaak wel een van de leukste dingen. Ja, het is heel hard, maar het is heel technisch.
0: Nee, maar ik begrijp het. Ja. Want ja, je doet natuurlijk heel je best om iemand dan te helpen en te redden. Dus dat is dan, ja. Daar ben je voor opgeleid om dat te doen. En dat je dat, maar dat snap ik. Maar het, als ik het zo hoor van als buitenstaander, een reanimatie, jemere reanimatie. Maar komt dit elke dag voor dan?
4: Nee, we hebben echt wel soms... Nee, gelukkig niet hoor.
0: We hebben echt een paar...
4: We hadden echt een keer 5 in een week. Dat was echt wel heel heftig, ja. Veel. Ja. En dan hebben we zo weer 2-3 weken niks. Dus een beetje op aan. Ja. En we gaan ook door met ons IC door het hele huis. Dus het is van buitenaf en als het in het huis gebeurt.
0: Oh, ook nog.
4: Het is heel wisselend, ja.
0: Ja, zeker. Het is eigenlijk een beetje net als de brandweer die moet uitrukken, zeg maar. Rukken jullie dan uit met de reanimatieteam?
4: Klopt. Ja, zeker.
0: Maar het is wel goed gekomen dus, vandaag?
4: Ja, gelukkig wel.
0: Whitley, nou, dankjewel voor het bellen. Ik zet hem erbij.
4: Dank je.
0: Fijne nacht, hoi. Ik zit te kijken. Ik ga zo Lady Gaga de Dead Dance draaien. Dus inderdaad, dat is wel een beetje... Nou goed. Even een kleine resume. Ik had Jochem aan de telefoon. Die was aan het gamen. Inge, die was nog wakker, die wilde de asteroïden zien. Die even langs de aarde ging vanavond. Maar die heeft ze net gemist, die keek de verkeerde kant op. Barbara, die heb ik gesproken, die was aan het werk als Ladies Night consulent. Sherelle, die was gewoon lekker je muziek aan het luisteren, omdat ze het gewoon leuk vindt. Nou, dat is ook een mooi compliment. Mark, die had ik net aan de telefoon. Deze papierwerk voor zijn aannemersbedrijf. Thea, die is met de 21 honden bezig. En Willy net dus, die werkte op de IC en... was de dag geëindigd met een reanimatie, heel heftig. Dan voelt dit ook een beetje cru, maar het is ook gewoon een lekker nummer. Waarom ook niet? Lady Gaga, The Dead Dance, hoor je nu. Bij Q Music.

0: Ed Sheeran en Photograph. Dank je, music. Goeienacht, Judith.
1: Goeienacht, Lars.
0: Of zeg ik, goeienacht, Katje Schuurman. Wat is er gebeurd?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ja, maar klinkt wel leuk.
1: Ja, vind je?
0: Ja, ik vind het wel iets hebben.
1: Oké, nou, dan is het goed. Nee, ja, het lijkt net alsof ik helemaal door het geluid ben gegaan.
0: Ja, zo klinkt het inderdaad.
1: Ja, nou, dat is het echt niet. Nee, ik heb gewoon keelpijn en...
0: Maar wanneer is dit begonnen?
1: Ja, vrijdag.
0: Oh ja.
1: Dus ik zat toen al in de show bij Tom vrijdagavond.
0: Ja, ja, wat jij doet dan, Bram is er even niet. Dus ja, doe je met Tom en Bram, doe je samen met Tom, doe jij
1: ja,
0: dat
1: programma.
0: Maar toen gebeurde het.
1: Nee, ja, toen zat ik daar ook als een vaathoek, zeg maar. Zo, oh, ik voel me niet lekker, keelpijn.
0: Oh echt? Je was een beetje ziekig.
1: Ik was een beetje ziekig. Oh. Zaterdag voelde ik me kip lekker, zondag ook. Alleen dit zijn de resten of zo, zeggen ze vaak. Ja.
0: Wie zegt dat?
1: Ja, ChatGPT zegt
0: dat. Nou, dat is toch... Maar sorry, ChatGPT als huisarts gebruiken is geen goed idee, hoor.
1: Nee, ik zei alleen, ik heb keelpijn, wat moet ik doen? En kan ik wel gaan...
0: Ja, maar het is echt, het is echt gevaarlijk, hoor.
1: Kan ik wel gaan trainen of niet? Toen zei ChatGPT, dit is het staartje ervan. Dus zeg maar, als
0: je hebt wel getraind?
1: Het is een lang verhaal, ga ik niet meer mee vermoeien. Maar ik heb wel getraind, maar niet heel hard getraind.
0: Zachtjes trainen?
1: Gewoon rustig aangedaan.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Maar vandaar de stem, ja.
0: Maar voor de rest voel je oké?
1: Ik voel mij, ik moet wel zeggen, het is wel even, weet je wel?
0: Dat ja, het, zo even de...
1: Dat je voelt als je praat, alsof je...
0: Ja, niet te veel praten. Zo kort houden nu dan?
1: Nou, ik heb de hele dag mond gehouden, zodat ik vanavond goed kon praten.
0: Nou, het klinkt net alsof je net je bed uitkomt.
1: Ja,
0: ja, zo klinkt het. Ik heb ook wel eens, dat is echt serieus, maar ik kom natuurlijk best wel lang nog tot laat op bed, omdat ik laat ga slapen. Dus ik word wel eens, weet je wel, om 11 uur wakker en er is niemand in huis. Dus dan de eerste keer dat ik dan bijvoorbeeld praat, is om 3 uur 's middags, als de postbezorger voor de deur staat. Dan doe ik die deur open en dan zeg ik, goeiemiddag. Die gozer moet dan ook denken, dat gaat lekker. Maar dit is natuurlijk de eerste keer dat je praat. Ja,
1: ja, dan moet je stemmen.
0: Echt zo'n ochtendstem. Ja. Nou goed, zo meteen die heerlijke ochtendstem van Judith Eijk met natuurlijk weer...
1: Een stelling.
0: Een stelling.
1: Ik heb weer een stelling. En ik ben ook even benieuwd, Lars, naar jouw antwoord.
0: Oh,
1: maar
0: ja, kom maar door.
1: Je mag ook gelijk even appen als je daar als je eens of oneens mee bent.
0: Ja?
1: Liefst een audio-appje.
0: Ja?
1: De stelling is, in een huis hoor je geen schoenen aan te hebben.
0: Oh, ik heb dit laatst ergens gehoord, ook op tv. Daar had het ook helemaal erover.
1: Echt?
0: Oh. Ja. Of waar was het? Nou goed, maakt niet uit. TikTok zou kunnen.
1: ChatGPT. Ja. Nee, in een huis hoor je geen schoenen aan te hebben.
0: Goeie. Ja, ik doe ze wel uit, maar te laat. Dus als ik. En dat is meer. Bijvoorbeeld boodschappen, zware boodschappen. Ja, dan ga ik niet nog op de deurmat even. Dan loop ik wel even door gelijk naar de keuken. En dan doe ik ze daarna uit. Maar dat is het kwaad al geschiet. Want dan heb je natuurlijk alle zooi bacteriën onder je schoen. Ja. Dan heb je natuurlijk al naar binnen gelopen. Dus je hoort ze dus eigenlijk wel uit te trekken. Dat is wel, denk ik, het schoonste.
1: Oh, je bent wel eens.
0: Ja, ik denk dat het wel het schoonste is, denk ik. Maar hoe sta jij erin?
1: Ja, ik kan nu helemaal zeggen eens, maar bij mij is het echt wel oneens hoor.
0: Jij loopt gewoon heel... Maar
1: het is erg dat ik gewoon soms in mijn badkamer sta met mijn schoenen aan. Maar dat is dan ook echt omdat ik dan echt nog even wat bak of zo.
0: Maar is het, je wordt 's ochtends wakker meteen schoenen aan?
1: Nee, ik ga wel met mijn pantoffels door het huis. Maar okay. Als ik gewoon van buiten... Of
0: ja,
1: klaar,
0: maar dat of,
1: weet
0: klopt.
1: Je wel, als ik wegga, dan doe ik mijn schoenen aan... en loop ik nog wel een paar 10 minuten in mijn huis.
0: Ja,
1: maar.
0: Precies. Oh zo, ja.
1: Dus, ja, ik kan wel nu zeggen eens, want ik wil dat het eens is... maar voor mij is het wel echt oneens.
0: Nee, maar je zegt, hoort het. Kijk, ik vind dat het hoort. Ik zeg ook niet dat ik het doe.
1: Nee, dat is waar. In huis hoor je geen schoenen aan. Nee, dan ben ik het alsnog oneens. Want als ik gewoon nog een moet pakken... dan ga ik gewoon niet meer mijn schoenen uitdoen.
0: Nee, oké. Maar dan ben ik denk ik ook oneens. Nee, want als ik mijn schoenen ook aan wil doen... dan pak ik ze uit de gang en dan doe ik ze op de bank aan. En dan loop ik door mijn huis weer naar buiten. Snap je? Dus dan ben ik toch oneens.
1: Oké, toch oneens.
0: Ik wissel nog even van de antwoord. Nou, schoenen in huis aan of uit? Nee, eens of oneens? Wat?
1: Ja, gewoon in huis hoor je geen schoenen aan. Of schoenen aan in huis kan echt niet. Gewoon dat. Maak het allemaal niet zo ingewikkeld, joh.
0: Nee, moet ook kort houden. Je bent ook helemaal die stem.
1: In huis hoor je geen schoenen aan te hebben. Eens of oneens?
0: Een berichtje in de Q-Music app.
1: Audioberichtje.
0: Sorry, audioberichtje in de Q-Music app. Lekker inspreken met je brakke stemmetje.

0: Een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goeienacht. In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in. Die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord. Dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. En Amerikanen kunnen via de apotheekwebsite van president Trump nu ook merkloze medicijnen kopen. Die zijn veel goedkoper dan van de bekende merken. Het aanbod wordt bijna verzevenvoudigd. Dat kan doordat meerdere grote farmaceutische bedrijven hun prijzen hebben verlaagd. In ruil daarvoor hoeven ze geen invoertarieven meer te betalen. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen, wel flitser gemeld. Op de A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord, daar staan ze bij 4.3. Ja, elke maandag op dinsdag beginnen we de dag met een stelling. En ik ben daarbij even benieuwd naar jouw mening. Ik geef namelijk even een paar minuten bedenktijd. Verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij dus. En een stelling deze nacht is: in huis hoor je geen schoenen aan te hebben. Wat vind jij? Vind je het prima om gewoon met schoenen door je huis te lopen? Of heb je het liefst dat bezoek ook even zijn of haar schoenen uittrekt als ze binnenstappen? Nou, ik zou zeggen, geef je mening in een berichtje in de Q-Music. Ik heb het liefst een audioberichtje. Zometeen Offenbach, Miles Away. Maar eerst Shaboozy, Miles Smith. Dit is Blink Twice.

0: Bach en Miles Away. Het is dinsdag 19 mei. Het is nu 8 over 1. Ik ben benieuwd even naar je mening, dus...
1: Alle nachtbrakers verzamelen!
0: Elke maandag op dinsdag begin ik de nacht met een stelling... en verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij dus. En ik ben even benieuwd naar je mening over deze stelling. Dat is, in huis hoor je geen schoenen aan te hebben. Ja, je mocht je mening geven in de Q-app. Thanks als je dat gedaan hebt. Nina zegt eens, dan hou je je huis toch het beste schoon. Mark zegt oneens, ik ga niet panisch lopen doen over met je schoenen in huis lopen. Dat kan toch prima. Romin?
2: Nou, ik draag in huis geen schoenen. Ik draag in huis mijn sandalen die ik daarvoor speciaal voor binnen draag. Maar dat is meer omdat ik dat comfortabeler in huis vind als mijn schoenen aan.
0: Ja.
2: Mijn schoenen heb ik heel de dag al aan gehad. Die zijn vies, die zijn zweterig. Dus laat die maar even uitluchten. Dan kunnen mijn voeten ook wat lucht krijgen. Op het moment dat ik mijn open sandalen aantrek.
0: Ja, dus Robin is het eens. Nia zegt eens. Maar ik ga visite niet vertellen dat ze geen schoenen aan mogen. Dat gaan we te ver. Siep zegt eens. Ik vind het gewoon niet lekker. Bij binnenkomst gelijk schoenen uit. Gordon?
3: Met laminaat kunnen de schoenen wel aan. Dat kun je niet van je visite verwachten. Maar... ja, met tapijt. Ja, bij mijn ouders moet ik de schoenen ook uitdoen als ik thuis ben.
0: Ja, oké. Ron zegt eens, ik vind het een beetje een goor idee dat je met je buitenschoenen binnenloopt. Nigel zegt oneens, zelf doe ik ze zelf uit, maar visite hoeven ze echt niet te doen. Inge?
4: Hoi Judith. Ik heb een hondje, dus ik heb, zoals je hoort,
0: ja,
4: die heeft nooit schoenen aan. Dus voor haar is het altijd schoenen uit. Maar ja... dat betekent ook altijd pootjes op de schone vloer. Heeft ook helemaal geen zin met een hond in huis.
0: Nee, dat snap ik wel.
4: Maar als mens zijn slofjes zijn altijd lekker wonen.
0: Ja, dat is zeker waar. Stijn zegt oneens, tenzij je echt modderschoenen hebt of uit de regen komt. Anders een dikke prima. Nou, de stemmen zijn geteld. Zo'n 55% van de nachtbrakers is het oneens. Dus schoenen hoeven dus niet per se uit in huis. Zometeen het tv-spel. Daarin hoor je mij langs de drie tv-programma's. En de vraag is, welke programma's hoor je eerst nog een keer?

Music, Davina Michel en Estelle Champagne. Ja, misschien wist je al dat Davina gek is op dieren. Ze heeft thuis echt bijna een kleine kinderboerderij, kan je wel zeggen. Met geiten, 3 mini-varkens, kippen, konijnen en dus katten. En blijkbaar werkt dat heel goed als je houdt van muziek maken. Want ook de Belgische DJ Last Frequencies leeft tussen de dieren. Ja, hij heeft thuis honden rondlopen, maar ook gewoon schapen en een geit in zijn tuin. En het mooiste is, zijn studio zit precies boven de tuin. Dus terwijl hij nieuwe muziek aan het maken is, hoort hij beneden soms de schapen blaren of het wat zachter kan. Dit is Last Frequency samen met Callum Scott en Where Are You Now?

0: natuurlijk enorm schijnen. Ja, dan moet ik natuurlijk even van de bank af. Anders zit ik echt met een schuldgevoel voor de tv. Dus nu nog even genieten. Even lekker, weet je, op de bank zitten. Op de bank ploffen, tv aan. En dat is vooral lekker als je dan een regen hoort tikken tegen het raam. Oh. Nou, ik heb het vandaag ook maar weer even gedaan. Lekker tijdens de regenbuien. Lekker zappen en zappen. Nou, voor je het weet heb je 10 programma's gezien. Of nou ja, kleine stukjes ervan. En ik ga je zo laten horen waar ik allemaal langs ben gezapt. En ik ben benieuwd of je het kan raden. Je hoort 3 tv-programma's. En voor elk programma dat je weet, krijg je een prijs. Als je er 1 weet, mag je appen. Maar ook als je ze alle 3 weet. Oké, ben je er klaar voor? Ik zou zeggen, zet de radio een stukje harder. Komt-ie.
1: Mag ik mijn verdubbelaar inzetten?
2: Je mag je verdubbelaar inzetten.
1: Nou, dank.
3: Kees, jij bent getuige.
4: Ik heb niks gezien, hoor.
3: Kees.
5: Aan mij, het was een enge gezicht.
6: Ja, eng, hè?
5: Die zitten helemaal onder de... Nou, ja.
6: Echt niet goed.
0: Ja, het was een lekker avondje buizen. Wat heb ik allemaal gezien? Ik zou zeggen, stuur een bericht in de Q-app of spreek iets in, druk op het microfoontje.

0: Curious Gang, Gone, Gone, Gone. We zitten midden in het tv-spel. Je hoorde mij net langs 3 tv-programma's. Zep, en de vraag is, welke programma's heb jij gehoord? Sharelle, goeienacht.
1: Hele goeienacht.
0: Hey, Sharelle, ben jij iemand die wel lekker voor de tv zit soms?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En wat zijn jouw vaste tv-programma's?
1: Goede Tijden. Koop zonder kijken, maar ja, dat is nou net afgelopen.
0: Ja.
1: Dan heb je natuurlijk Married at First Sight. Vanaf morgen weer nog even.
0: Heerlijk eigenlijk, ja.
1: Ja, echt gewoon van die vaste programma's. Dat je denkt, ja, gewoon lekker bank hangen.
0: Ja, ik kijk je ook altijd uit als we dan inderdaad zoals morgen Married at First. Kijk je dan ook echt naar uit? Want dat heb ik dus ook.
1: Ja, absoluut. Ja. En dan vooral niet vooruit willen kijken. Want je wilt natuurlijk gewoon echt op tv. Hè?
0: Ja, precies. Ik snap het helemaal. Hey, en als je op de bank zit, heb je dan ook altijd een lekkere snack bij mij?
1: Ja.
0: En wat is dat zo?
1: Goeie zak chips bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En lekker. Die gaat natuurlijk op.
0: Ja, ik heb ook zeker geen zelfbeheersing. Bij mij gaat dat ook altijd helemaal op. Hey, Sharelle, welke programma's hoorde je mij voorbij zappen?
1: Nou, volgens mij Vlodder en Chateau Meiland.
0: Oké, gaan we even luisteren of dat goed is.
2: Kees, jij bent getuige.
3: Ik heb niks gezien hoor.
2: Kees.
4: Aan mij, het was een enge gezicht.
5: Ja, eng hè?
4: Die zitten helemaal onder de... Nou ja.
5: Echt niet goed.
0: Ja, Sharelle, dat is hartstikke goed.
1: Yeah.
0: Kijk eens aan. Ja, je kan ook Vlodder kijken op Videoland. Daar is nu sinds maandag is er een nieuwe serie. Kees Vlodder.
1: Ja.
0: Wie weet, ik heb het zelf nog niet gekeken. Maar ik ben wel benieuwd. Ik ga denk ik wel een keer proberen.
1: Ja, nou ik dus ook.
0: Ja, trek toch ergens mijn aandacht. Ja. Toch, dat ik denk, toch even kijken. Toch even inderdaad even loeren of het wat is. Ik heb 3 prijzen voor je in aanbieding. Je mag er 2 kiezen. Ik heb het Jenga-spel van Q-Music. Ik heb een Mattie en Marieke mok of een zak popcorn.
1: Dan ga ik toch voor het Mattie en Marieke-spel. En,
0: de mok of het spel? Want ik heb een Jenga-spel van Q-Music. Of Mattie en Marieke mok?
1: Oh, het spel en de mok.
0: En de mok. Oké, helemaal goed. Kom die jouw kant op en dan wens ik je verder een hele fijne nacht.
1: Hey, dankjewel. Super.
0: Doeg.
1: Hetzelfde.
0: Ja, dat betekent dat ik eigenlijk nog 1 programma heb die nog niet geraden is door niemand. Niemand heeft het goede antwoord geappt in de Q-Music app. Dus ik ga hem nog 1 keer laten horen. Luister goed. En je hoort, ik ga je een hint geven, een presentatrice. Ja, ik twijfel of ik haar naam ga zeggen. Nee, dan wordt het te makkelijk. Oké, het is een presentatrice. Ga maar even goed luisteren. Komt-ie aan.
6: Mag me verdubbelaar inzetten?
7: Je mag je verdubbelaar inzetten.
6: Nou, dank.
0: Ja, weet je dat? Als het zo is, stuur een berichtje in de Q-Music app.

0: Q-Music, Chef Special en In Your Arms. En een hele goede nacht, Erwin.
1: Goedenavond.
0: Een goede avond. Hallo, Erwin. Hey, jij bent op dit moment aan het werk in een vrachtwagen?
1: Ja, klopt.
0: En tot laat moet je werken dan?
1: Morgen nog tot 6 uur.
0: Oei. En ga je dan gelijk naar bed? Of ga je ook als je thuis bent nog even...
1: Even op de bank, even een beetje tv kijken, even iets drinken en dan wachten totdat de vrouw uit bed komt en dan ga ik erin.
0: Kijk. En jullie wisselen elkaar echt af?
1: Ja.
0: Oh, dus zij kan het bed even warm maken voordat jij erin gaat, zeg maar. Ja, wat heerlijk.
1: Nee, ik wacht altijd totdat zij wakker is en dan even nog ons samen ontbijten en dan weer door.
0: Ja, snap ik helemaal. En je zei dan ga je even tv kijken als je thuis komt. Wat kijk je dan zoal?
1: Ja, ik stap eigenlijk net als jou een beetje langs alles heen. Meestal kijk ik even wat nieuws of wat Discovery. Of ja, het is eigenlijk een beetje zappen.
0: Ja, gewoon eigenlijk een beetje het beste wat op dat moment dan de tv is. Ik snap het helemaal. Hey, jij hoorde mij langs 3 tv-programma's zappen. 2 zijn er al geraden door Charelle. Dat is Flodder en Chateau Meiland. Er was er nog 1 over. En jij wist het antwoord te geven erop.
1: Nou ja, ik denk dat dat 1-100 is met Caroline Tensen.
0: Gaan we even luisteren.
2: Mag ik me verdubbelaar inzetten?
3: Je mag je verdubbelaar inzetten.
2: Nou, dank
3: je.
0: Kijk, Erwin, dat is hartstikke goed.
1: Ja.
0: Lekker bezig. Ja, heel veel mensen dachten dat het miljoenenjacht was met Linda de Mol. Okay. Maar het is 1-100 inderdaad.
1: Mm-hmm.
0: Zou je daar zelf een keer mee doen?
1: Nou, dat weet ik niet. Denk ik niet. Ik ben niet zo voor de tv om op tv te gaan.
0: Nee, lekker weer. Beter zappen, hè, achter de tv.
1: Ja.
0: Ja, lijkt me goed. Hey,
1: laat mij maar achter het stuur zitten.
0: Ja, zo is het. Lekker achter het stuur, lekker rijden, joh.
1: Juist.
0: Dat is veel beter.
1: Daarom.
0: Hey, Erwin, ik heb voor jou alleen nog een zak popcorn voor in de aanbieding.
1: Ja, dan is dat er niet anders, hè?
0: Ik zal er nogal wat leuks bij doen, ja?
1: Ja, helemaal goed.
0: Helemaal goed. Hey, wil je zoet of wil je zout?
1: Nou, doe maar zout, want er houdt de vrouw van.
0: Oké, zout. Komt in je kant op.
1: Ja.
0: Hey, Erwin, ik wens je nog hele veilige kilometers. En nog hou vol, hè. Hou vol, je kan het.
1: Altijd.
0: Hey, doei, hè.
1: Hoi.
0: Ja, misschien wil je helemaal niet op de bank liggen en lekker lopen zappen. Net zoals Erwin en ik. Misschien denk je wel, ik wil er eigenlijk wel op uit. Q-Music. Lekker genieten van de zon, even helemaal niks. Nou, mocht je kans willen maken op een heerlijke zonvakantie, ga ik je zo meteen vertellen hoe dat kan. Eerst nieuwe muziek, Bebe Rexha en Faithless. Dit is A New Religion.

0: Rosé, Bruno Mars en Apetu.
1: Mattie versus Marieke.
0: Deze week rijden Mattie en Marieke door het hele land met een enorm grote rode Q-bus. Daarin maken ze niet alleen radio, maar ze voeren ook nog challenges uit waarmee ze dus een vlag kunnen verdienen. En degene die als eerst 10 vlaggen weet te hijsen, wint. Ja, dag 1 zit er alweer op en daarin gebeurde al een hele hoop.
1: Mattie versus Marieke. We staan op het TT-circuit Assen.
2: Jullie gaan straks om de beurt het circuit op. Daar heb je slechts 1 ronde de kans om een tijd neer te zetten. De snelste tijd, die wint. Oh ja, nog 1 dingetje. De auto die mag alleen achteruit over het circuit.
3: Nee!
4: Nee!
3: Wow! En daar gaat ze. Ze geeft een vol gas achteruit gas. Oh, mijn hemel. Zachtjes.
5: De coureur der coureurs zit achter het stuur. Ja, de lampen zijn uit, zoals je dat dan zegt. En we gaan meteen volle vaart achteruit. Holy moly, dit is wel ook heftig.
3: Je moet gewoon durven. Gewoon gas geven. Ik zie dat Max ook altijd doen.
5: Oh jeetje, maar heb niet de overmoed dat je denkt dat je Max bent.
3: Nee, dat klopt. Maar het gaat op dit moment nog best wel goed.
5: Wat ga je snel. Mattie Voogd gaat met een loeivaart achteruit over het circuit hier in Assen.
2: Marieke was natuurlijk als eerste gestart. Jouw tijd is 3 minuten en 27 seconden.
5: Zo!
3: We zijn heel erg benieuwd. Ja, welke tijd heb ik dan gereden?
2: Jouw tijd, Mattie, is 2 minuten en 1 seconde.
5: Wow! Ik zou jou feliciteren zoals een echte verliezer dat doet. Ontzettend trots op je. Mattie en ik staan bij Aukejan en bij Agen en we zijn dus in Burgum.
6: Mattie en Marieke, jullie gaan met jullie teams 4 hebben. Waar het normaal om de verste afstand draait, gaan we nu kijken of jullie überhaupt de overkant weten te halen. Zonder natpak. Welk team krijgt de meeste mensen droog over de lijn? We spelen best out of 5. Succes.
3: Ah, geweldig.
5: Hey, er zijn dus 6 Friezen opgetrommeld. Jullie moeten het dus samen met ons gaan doen. In mijn team, volledig in het blauw gekleurd, hebben wij...
7: Linda.
8: Jetsen.
7: Danielle.
5: En in het team van Mattie...
7: Jolien.
2: Imgriet.
9: En Richard.
3: In 3, 2, 1, daar gaat Jolien. Ze belooft, ze gaat rennen. Het is eigenlijk stiekem. Oh, nee. Ze valt in het water. En ze gaat ook echt helemaal kopje onder.
5: Jitsen, ben jij er klaar voor? Dan mag je nu gaan in 3, 2, 1, go!

0: hijsen voor Mattie of Marieke.
1: Marieke, voor jou ga ik de hamvlag hijsen.
2: Nee!
3: Dat maakt het 2-1 echt. Dankjewel. Deze dikke kus is voor jou.
4: We zijn nu neergestreken in de sleutelstad. Het is Leiden.
5: Jullie gaan vanmiddag via een pubquiz zoveel mogelijk sleutels proberen te verdienen.
6: Oh, dat is leuk.
5: Oh, daar ben ik gek op. Het team met de meeste vragen goed per quizronde mag een sleutel uitkiezen. Slechts één van de vijf sleutels zal de poort van de Burcht van Leiden doen openen. Jullie moeten nu eerst je eigen quizteam samenstellen.
6: Ja, ik ga sowieso kiezen Marlene uit de Forties.
5: Wij hebben ook even een jel voorbereid.
7: Jel, de Leiden naar de
0: Leiden. Dames en heren, zijn we klaar voor de quiz?
7: Ja!
0: Welk land won het Songfestival in 1974?
5: Je ne sais pas.
6: Je ne sais pas. Is Frankrijk? Is het niet ABBA geweest?
3: Wordt bij het team van Mattie nog echt heel druk overlegd? Of hebben jullie nog even nodig, jongens?
6: Ik heb drie rondes gewonnen, dus drie sleutels. En Marieke heeft er inderdaad twee.
4: We lopen naar het gesloten hek. De sleutel gaat in het slot.
6: Het is niet de groene sleutel.
3: Oké, okay, de gele sleutel. We. Hij draait! Ja! De derde vlog!
4: Ongelooflijk, daarmee staat het na dag 1 staat het 3-1 voor
3: 3-1.
4: Jou.
3: 3-1!
8: Mattie versus Marieke.
9: Wie help jij aan de overwinning?
10: Mattie en Marieke zijn nu in diepe slaap en aan het bijkomen en klaarmaken voor dag 2. En vandaag zijn ze uitgenodigd door luisteraar Kevin om naar de stad van Mattie te komen.
11: Hey, Mattie en Marieke, Kevin hier. Jullie delen altijd hoogte- en dieptepunten over de radio. Nou, ik heb er eentje voor je. Want, Mattie, de bus mag richting bekend terrein. We gaan namelijk naar Rotterdam. Zie jullie morgen.
10: Ja, dit wordt een spannende dag en wellicht ook voor jou. Want naast dat er vlaggen te winnen zijn bij de challenges, zijn er ook zogeheten zoekvlaggen. En die kan jij dus vinden. Een andere Q-DJ geeft namelijk een cryptische hint over de plek waar zo'n vlag verstopt ligt. En als jij hem als eerste vindt, dan mag jij bepalen aan wie je de vlag geeft. En daarnaast win je ook nog eens een reischeck voor een heerlijke zonnige vakantie. Nou, deze ochtend om 6 uur gaan Mattie versus Marieke weer verder. En zal de tussenstand van 3-1 voor Marieke weer volledig veranderen.